en Rotterdam gaan dicht. Het weer vannacht droog, opklaringen en plaatselijk mist. Het koelt af naar 10 tot 15 graden. Morgen overdag veel zon, droog en dan 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

ik deel met de pijn. Genoeg plekken waar ik liever zal zijn. Waar ik belandde gaat het zien we tonight. Ik was een zochtende held, maar waarom riepen ze mij? Kan niet meer terug, ik ben verliefd op die life. Ik werd gedwongen om met dieven te zijn. Kijk al die jaren nu, ze vliegen voorbij. En het gaat even te snel, maar ik geniet van de tijd.

Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het plan van Wereldvoetbalbond FIFA om WK-aandelen te verkopen gaat niet door. Sky News meldt dat FIFA-baas Infantino is gedwongen om zijn plannen te schrappen. Er was de afgelopen week kritiek van over de hele wereld op zijn plan om een bedrijf op te richten dat het WK-voetbal zou moeten gaan beheren. Onder meer de Europese voetbalbond UEFA was fel tegen het plan. De FIFA zei gisteren dat het een eenmansactie was van Infantino en dat de rest van het bestuur niet op de hoogte was. Vanaf een carpoolplaats in Papendrecht is donderdagavond een vrouw van 20 ontvoerd. Kort daarna werd haar appartement in Rotterdam overvallen, waarbij haar huisgenoten werden vastgebonden en bedreigd met vuurwapens en messen. De politie denkt dat er 3 verdachten zijn, maar heeft nog niemand aangehouden. De ontvoerde vrouw werd opgesloten in een auto en achtergelaten in het dorp Oud-Alblas. Ruim een uur nadat ze was ontvoerd kon ze zichzelf bevrijden. In Bilthoven, vlakbij Utrecht, zijn tientallen woningen urenlang ontruimd geweest vanwege een verdachte auto. In het voertuig lagen volgens de politie mogelijk gevaarlijke stoffen, maar na onderzoek bleek dat niet zo te zijn. Wel zijn 2 mannen aangehouden. Hoe de verdachte en de auto in beeld zijn gekomen wil de politie niet zeggen. De bewoners van ruim 40 woningen konden rond 1 uur weer naar huis. En de Amerikaanse delegatie op een AIDS-conferentie in Brazilië is flink uit koers geraakt. Tijdens een presentatie werd een kaart van Afrika getoond waarop 6 landen totaal verkeerd waren ingetekend. Zo lag Nigeria niet meer aan de kust en klopten de formaten van de landen niet. De kaart bleek met AI te zijn gemaakt. De VS heeft excuses aangeboden. Het weer nog, vannacht droog, opklaringen en plaatselijk mist. Het koelt af naar 10 tot 15 graden. Morgen overdag veel zon, het is droog en het wordt 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

Jelle Seubring met het NOS-journaal. In de Italiaanse stad Napels is gisteravond een aardbeving geweest met een kracht van 4,7. Het epicentrum lag in een vulkanisch gebied op een diepte van 3 kilometer. Ruim 20 mensen raakten gewond, waarvan 2 ernstig. Ook is er schade aan gebouwen in Napels. Sommige straten lagen vol met brokstukken. In het gebied zijn vaker kleine aardbevingen. Wereldvoetbalbond FIFA schrapt het plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK. Dat heeft voorzitter Infantino bevestigd in een verklaring. Hij zegt dat het plan voor te veel verdeeldheid heeft gezorgd. De afgelopen week was er wereldwijd veel kritiek op het voorstel om het WK commerciëler te maken. De Europese voetbalbond UEFA dreigde zelfs met een boycot van alle FIFA-wedstrijden. De FIFA zei gisteren dat het een eenmansactie was van Infantino en dat de rest van het bestuur niet op de hoogte was. Waterschappen in het hele land nemen steeds meer maatregelen tegen het watertekort door de droogte. Zo wordt het verbod in delen van Brabant om geen water meer uit sloten en beken te halen uitgebreid. En gaat in Deventer de sluis naar de binnenhaven dicht, omdat het water in de IJssel te laag staat. En ook alle sluizen in de regio Den Haag en Rotterdam gaan dicht. En de gemeente Leiderdorp in Zuid-Holland heeft aangifte gedaan van diefstal. In een woonwijk is een complete pannakooi gestolen. De gemeente heeft geen idee waar de metersgrote kooi om in te voetballen is gebleven. Vanwege bouwplannen moest de pannakooi op termijn in Leiderdorp nog wel verplaatst worden, maar daar was nog niets voor geregeld. De gemeente hoopt dat het speeltoestel snel weer boven water komt. En het weer, het is droog met af en toe wat wolkenvelden. Plaatselijk kan ook mist ontstaan. En het koelt af naar 10 tot 15 graden. Overdag is er veel zon en het blijft ook droog. Het wordt 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

gedoucht. Net kabinetjes liggen en parfumetjes en douchets. Borden van Hermes, ik heb mijn keuken nooit gebruikt. Ik heb echo in mijn huis, ik hoor mezelf als ik moe ben. Je bent zeker nog niet bezig met wat hij doet. Je moet zoeken, ik breng iets aan mijn moeder. Ze gaat zwaanzienbaar met zusjes, leef met anders op de drukte.

Jelle Seubring met het NOS Journaal. Wereldvoetbalbond FIFA schrapt het plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK. Dat heeft voorzitter Infantino bevestigd in een verklaring. Hij zegt dat het plan voor te veel verdeeldheid heeft gezorgd. De afgelopen week was er wereldwijd veel kritiek op het voorstel om het WK commerciëler te maken. De Europese voetbalbond UEFA dreigde zelfs met een boycot van alle FIFA-wedstrijden. De FIFA zei gisteren nog dat het een eenmansactie was van Infantino en dat de rest van het bestuur niet op de hoogte was. In de Italiaanse stad Napels is gisteravond een aardbeving geweest met een kracht van 4,7. Het epicentrum lag in een vulkanisch gebied op een diepte van 3 kilometer. Ruim 20 mensen raakten gewond, waarvan er 2 ernstig aan toe zijn. Ook is er schade aan gebouwen in Napels. Sommige straten lagen vol met brokstukken. In het gebied zijn vaker kleine aardbevingen. Vanaf een carpoolplaats in Papendrecht is donderdagavond een vrouw van 20 ontvoerd. Kort daarna werd haar appartement in Rotterdam overvallen, waarbij haar huisgenoten werden vastgebonden en bedreigd met vuurwapens en messen. De politie denkt dat er 3 verdachten zijn, maar heeft nog niemand aangehouden. De ontvoerde vrouw werd opgesloten in een auto en achtergelaten in het dorp Oud-Alblas. Ruim een uur nadat ze was ontvoerd, kon ze zichzelf bevrijden. Rechtse partijen in de Tweede Kamer willen maatregelen van Spanje om te voorkomen dat illegale migranten doorreizen Europa in. Ook minister Berendsen van Buitenlandse Zaken eist dat Spanje afgelopen dag nog maatregelen moet nemen. Oproepen van een aantal landen om Spanje te schorsen uit het Schengen-verdrag gaan volgens Berendsen te ver. En het weer, het is droog met af en toe wat wolkenvelden. Plaatselijk kan ook mist ontstaan. En het koelt af naar 10 tot 15 graden. Overdag is er veel zon en het blijft droog bij 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

Jelle Seubring met het NOS Journaal. Wereldvoetbalbond FIFA schrapt het plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK. Dat heeft voorzitter Infantino bevestigd in een verklaring. Hij zegt dat het plan voor te veel verdeeldheid heeft gezorgd. De afgelopen week was er wereldwijd veel kritiek op het voorstel om het WK commerciëler te maken. De Europese voetbalbond UEFA dreigde zelfs met een boycot van alle FIFA-wedstrijden. De FIFA zei gisteren dat het een eenmansactie was van Infantino en dat de rest van het bestuur ook niet op de hoogte was. Bij aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht 3 mensen omgekomen en een 10-tal gewonden gevallen. Volgens de burgemeester kwamen ook meerdere mensen vast te zitten in een deels ingestort gebouw. De aanval volgde op een grootschalige Russische aanval van 2 dagen terug. Oekraïne kampt met een tekort aan luchtverdedigingssystemen. President Zelensky heeft daarom de VS en andere bondgenoten gevraagd om systemen waarmee ballistische raketten onderschept kunnen worden. Ruim 20 mensen zijn gisteravond gewond geraakt bij een aardbeving in de Italiaanse stad Napels. 2 van hen zijn er ernstig aan toe. De beving had een kracht van 4,7. Meerdere gebouwen raakten beschadigd. En uit angst voor naschokken werd het openbaar vervoer enige tijd stilgelegd. Ook viel op sommige plekken de stroom uit. De Amerikaanse delegatie op een AIDS-conferentie in Brazilië is flink uit de koers geraakt. Tijdens een presentatie werd een kaart van Afrika getoond waarop 6 landen totaal verkeerd waren ingetekend. Zo lag Nigeria niet meer aan de kust en klopten de formaten van de landen niet. De kaart bleek met AI te zijn gemaakt. De VS heeft excuses aangeboden. Het weer, het is droog en plaatselijk is er kans op mist bij 10 tot 15 graden. Overdag veel zon en droog, in de middag wat stapelwolken. Het wordt 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B Vol Liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
1: Bereik jouw doelgroep op Phonix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phonixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonix Ads. Your city, your sound.
2: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
3: Drie sterren slot.
2: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
1: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phonixads.nl. Your city, your sound.
4: Hermanos, ben je nou ook toe aan een SOA-update? Bestel dan nu je SOA-test voor

Nieuwe Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht 3 mensen omgekomen. Zo'n 10 mensen raakten gewond. Volgens de burgemeester kwamen meerdere mensen vast te zitten in een deels ingestort gebouw. 2 dagen geleden was er ook een grootschalige Russische aanval op Oekraïne. Toen kwam een Russische raket in Polen terecht. Oekraïne kampt met een tekort aan luchtverdedigingssystemen. President Zelensky heeft daarom de VS en andere bondgenoten gevraagd om systemen waarmee ballistische raketten onderschept kunnen worden. Ruim 20 mensen zijn gisteravond gewond geraakt bij een aardbeving in de Italiaanse stad Napels. 2 van hen zijn er ernstig aan toe. De beving had een kracht van 4,7. Meerdere gebouwen raakten beschadigd en uit angst voor naschokken werd het openbaar vervoer enige tijd stilgelegd. Ook viel op sommige plekken de stroom uit. De bewoners van ruim 40 woningen in het Utrechtse Bilthoven moesten gisteravond urenlang hun huis uit vanwege een auto waar mogelijk gevaarlijke stoffen in lagen. Rond 1 uur vannacht konden ze weer terug nadat er geen gevaar bleek te zijn. De politie heeft wel 2 verdachten aangehouden. Waarvan ze worden verdacht is nog onbekend. Het weer, lokaal wat mist, verder droog en zonnig met her en der wat stapelwolken. Lokaal kan er een bui vallen, het wordt 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: of doneer.
1: Droom je van een stralende glimlach? Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije.
2: Maar dan gewoon in Nederland.
1: En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
3: It's complicated met Jay
4: en Mahi. We bespreken.

0: je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@phoenix.nl.
1: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.

Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De FIFA schrapt het plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK voetbal. Dat heeft voorzitter Infantino bevestigd in een verklaring. Hij zegt dat het plan voor te veel verdeeldheid heeft gezorgd. De afgelopen week was er wereldwijd kritiek op het voorstel om het WK commerciëler te maken. De Europese voetbalbond UEFA dreigde zelfs met een boycot van alle toernooien die door de FIFA worden georganiseerd. De Wereldvoetbalbond zei gisteren dat het een eenmansactie was van Infantino en dat de rest van het bestuur niet op de hoogte was.

0: de Blok.
1: De meeste mensen vinden 5 kilometer hardlopen al een flinke uitdaging. Maar voor onze volgende gast is niks te gek. Ja, afgelopen zaterdag rende hij 60 kilometer in Rotterdam voor het goede doel. Dat is ongeveer net zo ver als van Rotterdam naar Amsterdam. Nou, hij rende niet door de stad, ook niet door het bos, maar hij rende 200 rondjes op dezelfde atletiekbaan. Vincent, welkom.
2: Dankjewel, dankjewel.
1: Hey, laten we meteen even beginnen. Waarom 200 rondjes op dezelfde baan?
2: Ah, het moest een beetje een rare lange afstand zijn.
1: Ja.
2: En ik wilde graag de mensen konden aansluiten.
1: Ah, oké. Okay. En waarom wilde je dat zo graag de mensen konden aansluiten?
2: Uiteindelijk heb ik dit bedacht om geld op te halen voor het goede doel, voor Kika. Mijn schoonzusje heeft een tijd geleden kanker gehad. Dus uiteindelijk gelukkig helemaal hersteld. En ik heb haar kunnen helpen in de revalidatie. Maar we wilden toch nog wel wat terug doen.
1: Ja.
2: En een vriend van mij die kwam van we kunnen voor Kika Chicago Marathon gaan rennen. En toen dacht ik, nou, 1 en 1 is 2. Maar alleen geld vragen vond ik geen goede optie. Dus ik dacht, ik ga iets geks doen waar mensen kunnen aansluiten en mensen bij elkaar brengen.
1: Mooi. Hey, je zei net dat je je schoonzus hebt geholpen tijdens het revalideren. Hoe zag het er dan uit?
2: Je moet gewoon voor je voorstellen dat het echt wel een hele heftige periode is. Ja. En ze was toen 16. En eigenlijk heel sportief, veel aan het sporten, veel aan het hockeyen. En op een gegeven moment kan je helemaal niks meer. Dus ik werk als sportfysio en ik heb haar toen uiteindelijk weer kon... een beetje geholpen met de revalidatie. En zijn we echt van begin tot eind van leren wandelen naar weer sporten gegaan. Dus dat was echt heel mooi. Een heel intensieve periode. Maar we zijn ook wel dichter bij elkaar gekomen daardoor. Dus dat was wel heel leuk. Het is echt een beetje mijn kleine zusje. Soms kon ze me ook wel slaan, denk ik. Maar we hebben het heel goed doorlopen. En ik ben heel blij dat ik iets terug kon doen. Want je staat toch een beetje machteloos.
1: Ja. En uiteindelijk ook dus vanuit daar heb je dit dus gedaan. Afgelopen weekend. Hoeveel heb je uiteindelijk opgehaald?
2: De teller staat nu volgens mij op 8.500 euro.
1: Oké.
2: Dus ik denk woensdag stonden we nog op 2.000 euro. Dus dit heeft er wel voor gezorgd dat we even een flinke boost hebben gehad. Dus super mooi natuurlijk.
1: Geweldig. Maar 60 kilometer, moest je daar niet echt keihard voor trainen?
2: Ja, ik train eigenlijk altijd consistent. Mm-hmm. Dus dit was, hoe gek het ook klinkt, gewoon heel erg leuk om te doen.
1: Ja. En hoe was het de mensen aan de zijkant die het zagen en aanmoedigen? Wat voor reacties kreeg je?
2: Ah, het was echt een mega gave dag. Iedereen die kwam aansluiten. En ik denk dat ik wel 100 verschillende mensen heb gezien die mee hebben gerend en zo. Dus ik heb geen enkel moment alleen gerend. Dus,
1: oh, wauw. Ja. Oh, dat is ook wel mooi.
2: Ja, zeker. Ik vond het ook helemaal niet lang duren.
1: Oh, dus, zeg maar, hoe lang duurde het?
2: Ik ben 5 uur en 18 minuten bezig geweest. Dus redelijk lekker tempo.
1: Zeker. Voor 60 kilometer. Toen maar. Hey, staat er al een volgende uitdaging op de planning?
2: Ja, ik heb een Chicago Marathon staan, dus dat is heel leuk. En volgende week komt er nog iets heel leuks op de planning. En we gaan waarschijnlijk een hele lange estafette doen rondom Nederland. Dus daarover meer, dat zie je maandag denk ik wel langskomen.
1: Ja.
2: En eigenlijk, ik verzin altijd wel iets doms. Meestal in december doe ik iets leuks. Ik ben de vorige keer naar rondje Texel gedaan. En het jaar ervoor van Rotterdam naar Breda. Dus ik denk dat ik die er wel een beetje in ga houden. Dat ik iets ga verzinnen in december.
1: Leuk. En als mensen nu denken, wat Vincent allemaal zegt, wil ik volgen. Waar kunnen ze dat dan zien?
2: Hey, ik deel mijn avontuur op Simply Run It. Mm-hmm. Op Instagram. En eigenlijk deel ik daar onder andere mijn eigen gekke avonturen. Maar zo nu en dan ook wat tips over sportfysio en blessurepreventie en dergelijke. Dus het is een beetje gewoon de ongefilterde versie van wie ik ben.
1: Leuk.
2: Ja, ik vind het wel leuk.
1: Ja, superleuk. Hey Vincent, heel erg bedankt.
2: Nou gedaan. En leuk dat ik er mocht zijn.
1: Zeker. En wil je nou ook nog geld doneren voor Kika? Dat kan onder andere op de actiepagina van Vincent. Check daarvoor de link op de FunX website.

0: de Blok.
1: HIV is een onderwerp waar nog altijd veel vragen en misverstanden over bestaan. Nou, onze volgende gast weet daar alles van, want zij draagt het virus al haar hele leven met zich mee. En kiest ervoor om haar verhaal openlijk te delen op haar social media. Ik heb het over de 27-jarige Sana. Een hele goede avond.
2: Hey, hallo.
1: Hallo, wat fijn dat je even kon bellen.
2: Ja, zeker.
1: Hey, je bent al een paar jaar open over het feit dat je HIV hebt. Waarom vond jij het zo belangrijk om jouw verhaal te delen?
2: Nou, ik ben eerst heel lang niet open geweest over mijn HIV, omdat ik heel erg bang was voor verkeerde reacties van mensen.
1: Ja.
2: Maar op een gegeven moment voelde ik dat ik er wel heel graag open over wilde zijn en niet meer zo'n geheim met mij mee wilde dragen.
1: Ja, want hoe was het voor jou om zo'n geheim met je mee te dragen?
2: Eigenlijk had ik dat op het moment zelf niet echt door toen ik er niet open over was. Maar pas toen ik er open over werd, viel er echt zo'n last van mijn schouders. Mm. Waarvan ik niet eens wist dat ik die op mijn schouders droeg.
1: Ja.
2: En ik heb er hele goede reacties op gehad. Dus uiteindelijk voor mij een hele positieve ervaring.
1: Oh, wat fijn. Je zegt dat je niet eens wist dat je zo'n grote last op je schouders droeg. Je bent nu 27. Ja. Wanneer kwam je erachter dat je HIV had?
2: Nou, ik heb dus al HIV vanaf mijn geboorte. En daar kwamen ze achter omdat mijn moeder overleden is aan de gevolgen van AIDS. Dus eigenlijk al zo lang als ik me kan herinneren heb ik HIV.
1: Ja. En wanneer was je daar echt bewust van? Was dat een bepaald moment?
2: Nee, niet echt een bepaald moment. Want bij mij thuis is er altijd gewoon open over gesproken. En is het... Ja, voor mij nooit echt een geheim geweest. Dus niet echt een specifiek moment.
1: Ja, ja. Hey Sana, welke misverstanden hoor jij het vaakst als het over HIV gaat?
2: Bijvoorbeeld of HIV en AIDS hetzelfde is.
1: Want wat is het verschil voor de mensen die het niet weten?
2: HIV is het virus en AIDS is echt het gevorderde stadium als het... bijna niet meer te behandelen is, zeg maar.
1: Ja.
2: Verder hoor ik ook nog dat het bijvoorbeeld heel makkelijk over te dragen is. En ook dat mensen denken dat ik erover oordeel, omdat ze denken dat ik bijvoorbeeld een heel wild seksleven gehad heb.
1: Ja.
2: Dat soort dingen.
1: Ja. En wat zou je graag willen dat mensen wel weten over het leven met HIV?
2: Ik zou graag willen dat mensen weten dat er heel goed te leven is met HIV. En dat er hele goede medicijnen voor zijn. En dat ook als je heel lang en goed je medicijnen slikt, het virus ondetecteerbaar wordt in je lichaam. Dat wil zeggen dat ze het virus dus bijna niet meer kunnen vinden. En dat het dan ook niet meer overdraagbaar is.
1: Het is fijn hoe helder je dat vertelt. Zeker omdat er zoveel misverstanden over bestaan. En jij bent dus ook bestuurslid van de HIV-vereniging. Supergoed. Ja. Waarom is het zo belangrijk dat mensen met HIV contact zoeken met lotgenoten?
2: Omdat er echt nog veel te veel mensen zijn die zich heel alleen voelen met hun HIV. En het is zo fijn om met anderen te praten over je ervaringen. En te voelen dat je niet alleen bent.
1: Ja, fijn. Sana, super bedankt.
2: Nou, bedankt dat ik er mag zijn.
1: Bedankt dat je er was. Dankjewel. Een hele fijne avond.
2: Hetzelfde. Doeg.
1: En wil je nou meer weten over HIV of over Sana? Dat kan op haar TikTok @SanaLuna of via de link op de Funix website. Funix on the block. En dan zie je hoe ik doe met de pijn. Genoeg plekken waar ik liever zal zijn. Waar ik belandde, gaat het zien we tonight. Ik was een zochtende een held, maar waarom riepen ze mij? Kan niet meer terug, ik ben verliefd op die life. Ik werd gedwongen om het dieven te zijn. Kijk al die

0: met Bradley.
1: Ik had één keer een foto opgezocht van diarree op Google. En toen had ik het aan de conciërge laten zien, man. Toen zei ik, ja, ik had dit, daarom ben ik te laat.
2: Hoe lang was je dat te laat?
1: Ik denk 35 minuten, man.
3: Iedereen heeft wel zo'n vriend die altijd zegt, ik ben er over 5 minuten. Terwijl die op dat moment gewoon nog onder de douche staat. Maar wanneer wordt te laat komen nou disrespect? Is het 5 minuten, is het 10 minuten of is het een half uur? Precies met die vraag ging ik Rotterdam in. Ben je meestal op tijd of ben je eentje die altijd te laat komt?
1: Zo, ik ben altijd te laat, man. Ik ben buitenlander, toch?
3: Ja, maar komt dat omdat je buitenlands bent?
1: Ik zeg het wel, ik zeg je eerlijk, het zit wel in mijn bloed, man.
4: Ja, heel eerlijk, vroeger toen ik jonger was, was ik wel degene die vaak te laat was. Maar nu probeer ik eigenlijk altijd wel op tijd te zijn en desnoods gewoon iets eerder. Want ik weet wel wat voor impact het heeft als je te laat bent, weet je.
5: Meestal wel te laat eigenlijk.
4: En waarom dan?
5: Ik weet niet. Ik vind het in mijn hoofd, zeg maar, voordat ik ga klaarmaken, heb ik hele goede tijdmanagement. Maar op het moment dat ik zeg maar uit de deur moet, dan weet ik al gewoon, dit ga ik niet redden.
3: Of hoeveel minuten is dan te laat komen? 5 of een half uur of een uur?
1: Ik reken altijd met kwartiertje speling, man. Eigenlijk als je binnen die kwartier komt, ik zeg eerlijk, dan ben je wel gewoon altijd op tijd. Je weet toch, die Surinaamse kwartiertje toch niet.
3: Heb je vrienden die zeg maar ook vaak te laat komen? Of ben je zeg maar, jij bent die guy zeg maar?
1: Ik denk wel dat ik de trendsetter ben. En omdat ze al weten dat ik laat kom, komt iedereen te laat. Snap je?
3: Maar vind je het dan niet een beetje misschien disrespect naar hun tijd?
1: Nee, want ze weten het al toch. Het is al ingecalculeerd in de planning gewoon.
3: Als jouw matties laat komen, dan zou je dat ook niet erg vinden.
1: Nee, want niemand gaat later zijn dan ik.
4: Ja, kijk, als iemand 5 minuutjes later is, 10 minuutjes later, vind ik nog wel oké. Het is voor mij voornamelijk de communicatie. Als iemand het gewoon op tijd aangeeft van, yo, ik ga wat later zijn, kan je daar ook rekening mee houden. Maar als ik al op die plek waar we afgesproken zijn, en hij komt dan te laat zonder iets te zeggen, ja, dat irriteert me wel, man.
5: Ja, ik raak niet echt per se geïrriteerd als iemand te laat is. Ik denk meerendeels omdat ik zelf die bad habit ook heb. Maar misschien, wanneer ik me echt irriteer, is denk ik bij 2 uurtjes of zo. 2 uur is eigenlijk best wel lang hoor. Dus ja, als advies zou ik zelf wel gewoon geven. Heb gewoon respect naar je vrienden en je partner. Wees gewoon op tijd. Zo worden hun ook wat gelukkiger in situaties. Dus is niet zoals ik.

0: Wil je echt voordelig je rijbewijs halen bij een van de grootste rijscholen in jouw regio? Kom dan lessen bij Rijschool Diosa en geniet van een professionele rijopleiding die bij jou past. Meld je nu aan op rijschooldiosa.nl.
1: Vauwaka Holland, ben je ready om te dansen, te wassen en te springen? Zaterdag 8 augustus brengt Hardcore Entertainment voor het eerst ooit Vauwaka Fest naar Nederland. Het Zuiderpark in Den Haag.

0: Winder Singh, Kali Boy en nog veel meer. Snow 18, haal nu je kaartje snel via vawakafest.com.
1: Wij bieden nu ook motor, automaat en aanhangwagenles aan. Rijschooldioza.nl.
2: Bereik jouw doelgroep op Phonix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phonixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonix Ads. Your city, your sound.
3: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor een beter internet.
2: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phonixads.nl. Your city, your sound.
4: Zaterdag 15 augustus, een exclusieve show van Wereld.

0: opleiding die bij jou past. Meld je nu aan op rijschooldioza.nl.
1: Vawaka Holland, ben je ready om te dansen, te wassen en te springen? Zaterdag 8 augustus brengt Hardcore Entertainment voor het eerst ooit Vawaka Fest naar Nederland. Het Zuiderpark in de

0: Wij bieden nu ook motor, automaat en aanhangwagenles aan. Rijschooldioza.nl.
1: Bereik jouw doelgroep op Phonix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phonixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonix Ads. Your city, your sound.
2: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
1: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phonixads.nl. Your city, your sound.
3: Zaterdag 15 augustus, een exclusieve show van wereldster Jason Derulo. Bekend van de hits Swalla, What You Say, Savage Love, Talk Dirty, Wiggle en zijn nieuwe banger Michiko. Zaterdag 15 augustus live in Villa Thalia Rotterdam. Tickets en info, universalsoundprojects.nl.
4: Droom je van een stralende glimlach?
5: Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije.
4: Maar dan gewoon in Nederland. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
3: Jason Derulo. Zaterdag 15 augustus live in Villa Thalia Rotterdam.
6: Hey, Phonix. Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.

0: NPO.nl of in de gratis NPO-luisterapp.
1: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
2: Volg Fun is op Instagram en blijf op de hoogte van alle nieuwtjes, artiesten en leuke content.
3: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
4: In de nieuwe Pwn-serie Bovensloters leidt de dood van een Brabantse onderwereldbaas tot een harde strijd om de macht.
5: Waar is dat geld?
4: Stream de crime comedy Bovensloters nu alleen op NPO Start.
6: En dan denk ik aan Brabant, Brabant nog meer.
3: Nu bij Dirk, Alpro plantaardige eetzuivel, 99 cent. Klinkt

de parade. Deze editie is in het kader van de World Pride. 80 boten varen onder meer over de Prinsengracht om aandacht te vragen voor de regenbooggemeenschap. Een week na de aanslag bij een Pride-viering in Berlijn is er extra aandacht voor de veiligheid. Zo zijn er onder meer betonblokken geplaatst, zodat er geen auto's door zouden kunnen. Het weer, lokaal wat mist, verder droog en zonnig met hier en daar wat stapelwolken. Lokaal een bui bij 22 tot 26 graden. Morgen dan flink wat zon en droog met 24 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.

Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het plan van FIFA-voorzitter Infantino om het WK voetbal commerciëler te maken is voorlopig van de baan. De omstreden voorzitter heeft de plannen om de commerciële rechten te verkopen aan onder meer schoonfamilie van de Amerikaanse president Trump ingetrokken. Dat gebeurde na hevige kritiek van onder meer de Europese en Aziatische voetbalbond. Honderden mensen hebben gisteravond gedemonstreerd bij de Marokkaanse ambassade in Madrid. Ze voerden actie tegen de massale toestroom van migranten naar de Spaanse exclave. De afgelopen dagen kwamen zeker 50.000 mensen vanuit Marokko illegaal de exclave binnen, vaak zwemmend of over hekken heen klimmend. Bij de stormloop kwamen zeker 57 migranten om. Volgens de Spaanse overheid zijn de meeste migranten inmiddels vrijwillig teruggegaan. Bij nieuwe Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht zeker 9 mensen omgekomen. Tientallen anderen raakten gewond. Volgens de burgemeester kwamen meerdere mensen vast te zitten in een deels ingestort gebouw. De aanval van vannacht volgde op een grootschalige Russische aanval van 2 dagen geleden. Daarbij kwamen 10 burgers om. En ook kwam een Russische raket in Polen terecht. In Amsterdam is vanmiddag de Canal Parade, de jaarlijkse boot.

0: the week. Ja, en de artiest die nu bij mij in de studio zit veroverde deze week een plek in de Funix playlist met zijn tune Different. Ik heb het over niemand minder dan onze artist of the week, Ghost. Hey.
1: Yes man, we zijn er.
0: Hij komt zijn tune live voor ons performen. Ja, ik ben helemaal ready. Ghost, ben je ook ready?
1: Helemaal man.
0: Goed zo, let's go.
1: Get it. Hi, Ghost in the building. Is die drie keer ik shit man, let's get it. Ja.

0: En elke LD weet de lessen voor mij, daarom winnen we. Ja, ze weten bij dit voor hand. Ze weten bij dit voor hand.
1: Yes!
2: Artist of the Week.
1: Supergoed gedaan.
0: Major love, major love.
1: Hoe vond je het? Hoe voelde het?
0: Ja, goed man. Weer een nieuwe stap in de goede richting.
1: Ja?
0: Weet toch? Zeker.
1: Is het iets waar je dan al langer naar uitkeek om hier je tune te mogen doen bij Phanix?
0: Ja, zeker man. Ik zit al lang achter jullie aan, je weet toch.
1: Ben je dan.
0: Ja, zeker, zeker.
1: Hey, we hebben je net gehoord met je tune Different. Waar gaat het over?
0: Different gaat vooral over in situaties heb je vaak mensen die je hulp zullen aanbieden. Maar uiteindelijk sta je er altijd alleen voor. Wanneer die hulp nodig is, wordt er niet gekeken. Je weet toch. En zo heb ik gewoon op mezelf leren bouwen, man. En dat heeft mij different gemaakt. Je weet toch?
1: Dus het gaat ook echt over jouw eigen leven dan?
0: Ja, zeker weten, man.
1: En zou je iets willen delen daarover dan?
0: Oh ja, wat moet ik delen, man? Ik ben gewoon vaak laten zitten. Het heeft me laten zien dat als je je eigen rug standaard hebt, dat er niks aan de hand is. Je weet toch?
1: Ja, ja.
0: Ja, man.
1: Oké, mooi. En helpt muziek jou daar dan ook in?
0: Zeker weten, man.
1: Ja? Ja. Waar komt je liefde voor muziek vandaan dan eigenlijk?
0: Sowieso zit het al. Het zit in mijn bloed. Je weet toch, het is mijn leven. Daarnaast gebruik ik mijn eigen muziek ook gewoon om mezelf staande te houden. Je weet toch, ik heb pijn in die tunes. En als ik dat terugluister, je weet toch, kan ik die pijn langzamerhand een plekje geven. Je weet toch, elke keer dat ik het weer luister, heeft het weer... is het wat meer verwerkt, je weet toch?
1: Dus jouw manier van verwerken dan dus
0: zeker
1: eigenlijk.
0: Zeker weten.
1: Ja. Je zei net, muziek zit in je bloed. Zit muziek dan ook in je familie?
0: Ja, klopt man.
1: Wie van je familie maakt
0: iedereen.
1: Muziek? Iedereen?
0: Je zo, mijn neef.
1: Oh,
0: ja, man.
1: Hoi.
0: Hij maakt ook muziek.
1: Ja?
0: Je weet toch, al mijn neven maken muziek. Al mijn ooms, mijn vader, opa, je weet toch. Hele bloedlijn, man.
1: En doen jullie ook wel samen muziek maken dan?
0: Ja, man, zeker, zeker.
1: Nice.
0: Ja.
1: Oké, mooi. Hey, je zei al eerder, je vertelde net al van... ja, je emotie kan je kwijt in je muziek. Je luistert het zelf terug, dan kan je verwerken. Waar kunnen wij als luisteraars merken... oh ja, dat is de emotie van Ghost die we nu horen.
0: Oh, aan mijn stemintonatie, man. Aan mijn gezicht, toch? Je gaat het voelen door die beat heen. Door die oortjes heen.
1: Ja.
0: Door die speakers heen. Dus je weet toch.
1: Nice.
0: Je merkt het vanzelf.
1: Oké. Ik voel het inderdaad ook wel. En ik was heel erg benieuwd. Want een aantal keer zeg je zinnen. Ja, ik ben een hele nieuwsgierige meid... Waar hebben we het dan over, Ghost?
0: Zinnen, ja. Zondigen, je weet toch.
1: Ja, maar waar hebben we het dan over?
0: Foute dingen, je weet toch, illegale dingen. Ja, hoe moet ik het omschrijven?
1: Dat kan je niet zeggen hier op de radio.
0: Oh, ik zei illegale dingetjes, je weet toch. Ja.
1: Oké, is goed. Hey Ghost, wat kunnen wij de komende tijd van jou verwachten?
0: Einde van de zomer, begin herfst, kom ik met de EP samen met mijn producer, Mr. Gangsta.
1: Ja.
0: Hij heeft ook deze beat geproduceerd voor de mensen die het niet weten. Hij staat ook online. Ook different. Alleen daar is hij met de andere beat.
1: Yeah.
0: We hebben even die beat opgespiced voor de show. Dus jullie gaan nog veel van ons zien. Maar hou ons in de gaten. En jullie gaan het vanzelf zien.
1: We gaan je zeker in de gaten houden. Het was superleuk om je hier te hebben. En om je iets beter te leren kennen. Jij kan lekker blijven zitten. Want we gaan zometeen nog wat anders leuks doen.
0: Top.
1: Spannend, hè?
0: Zeker, man. Ja.

0: the week. Ja, en nog steeds hier bij mij in de building, de Amsterdamse Ghost.
1: Yes man, we zijn er nog steeds.
0: Je bent er nog steeds, je hoort hem de hele week met zijn tune Different.
2: Ze weten bij Different. En sorry Gazo, maar ik ben de broer, daarom zinnen we. En elke jou die met de lessen van mij, daarom binnen we.
0: Heel gezellig dat je er nog steeds bent.
1: Zeker man, zeker.
0: Ja, leuk. We hebben net je tune live gehoord. We hebben je al iets beter leren kennen. Maar ik wil je graag nog wat beter leren kennen. Ik ben namelijk wel benieuwd hoe goed jij bent in het maken van keuzes.
1: Ja, 50-50 man, zou ik zeggen. Jeetje, toch.
0: Waar ligt het aan dan?
1: Ik denk, het maken van foute keuzes heeft me leren kiezen, zeg maar, voor het goede. Maar ook, ja, die foute keuzes. Elke, hoe zeg je dat? Elke foute fruit is lekker, toch? Dus. Ik weet even niet die woord, maar je heet.
0: Maar ik snap helemaal wat je bedoelt. Ik snap het helemaal. Oké, dit is wat we gaan doen. Ik heb hier een paar van je favoriete artiesten voor me. En die artiesten die ga jij blind ranken. Van 1 tot 5. Dus op 1 zet je de artiest die jij het hardst vindt. En op 5 is degene die jij het minst hard vindt. Maar je weet dus de hele tijd niet wie de volgende artiest is.
1: Okay.
0: Snap je?
1: Let's get it.
0: Oké, nou, gaan we doen. Dit is de eerste.
3: Door het vak naar vuur om te gooien in de mix. Niks begin me een uur en ik heb het gefixt. Die andere is een duur, kom fokken met dit.
0: Ja, dit is Hef. En het gaat dus om de artiest, het gaat niet om de tune zelf.
1: Oké. Oh, maar kijk.
0: 1, 2, 3, 4 of 5?
1: We zeggen 4, 4.
0: 4?
1: Ja, man, 4.
0: Dus je hebt het gevoel dat er nog artiesten komen die je sowieso hoger gaat plaatsen?
1: Jawel.
0: Oké, nou, ik ben benieuwd. Dit is de volgende.
4: Blijf je bij me tot het eind of ben je loesoe?
0: Yo, Silvio.
1: Oh, die zet ik wel op 5, man.
0: 5, ja? Hoezo?
1: Ja, hij is hard. En zijn manier van spitten en zo, en zijn flows, vind ik aan. Maar je weet toch, hij zet toch wel nog wat hardere artiesten in de game. Je weet toch, naar mijn gevoel.
0: Ja, ja, maar het gaat ook om wat jij vindt nu, hè?
1: Zeker.
0: Ja. Oké, dit is de volgende.
5: Baby, girl, je bent mijn one desire. Set my soul on fire. Geef me je love and have your heart from China. Over zijn
0: Ronnie.
1: Shit, jullie hebben me gepakt met die... je weet niet wat de volgende artiest is, man.
0: Nee.
1: Ja, Ronnie, waar zit ik hem? Ja, dan... Nou, wat 3, man.
0: 3.
1: Ja, man.
0: Zou je Ronnie eigenlijk lager willen zetten?
1: Ja man, ik zou hem op 6 of 7 of zo zetten, je weet toch.
0: Ronnie zakt, en waarom?
1: Omdat ik vind hem een harde artiest, omdat hij heeft op elke vlak heeft hij wel, je weet toch, skills.
0: Ja.
1: En dat is ook waar ik naartoe wil werken, je weet toch, gewoon een artiest als Ronnie Flex, maar je weet toch, zelf ben ik niet echt een fan van zijn muziek direct, gewoon. Ik zou niet echt zeggen van ai, vrije tijd, ik zet Ronnie op, je weet toch.
0: Oké, ja. Jammer. Fair. Dit is de volgende.
6: Misschien wel, misschien wel. Wil die Wilson met money voor mijn net de prijs? Of bellen, of bellen.
7: I believe I can fly, voel me zo net.
0: Joe.
1: Dus is Ronnie Flex nog steeds op 3 of is dat achterwege?
0: Ronnie staat op 3, ja. Ik vroeg het, maar ik ging niet echt verplaatsen.
1: Oké, laat maar kijken. 2 dan, maar 2.
0: Joe op 2. Oké, dus dat betekent de laatste, die staat dan dus sowieso op nummer 1.
1: Ja, waarschijnlijk man. Ja, moet wel.
0: Heb je een idee wie het zou kunnen zijn?
1: 7 man, hoop ik.
0: Je hebt gelijk. Kijk, ik draai 7 niet meer. Wat vind je daarvan? Dat ik hem niet draai?
1: Hartpijn man, hartpijn man. Ja man, want je weet toch, ik ben met zijn tunes opgegroeid. Hij was echt een artiest waarvan ik zeg van, top, je weet toch. Alle vlakken ook, checkpoint dus.
0: Ja, is hij nummer 1 artiest, zou je dat zeggen?
1: Ja man.
0: En waarom?
1: Goh, hoe hij... dingen overbrengt, gewoon hoe hij met muziek omgaat, je weet toch.
0: Ja.
1: Het is niet maar gewoon eventjes werk of, je weet toch, het is een Libi geworden man. En dat vond ik mooi om te zien, gewoon hoe hij met die muziek omgaat, je weet toch.
0: Ja, I agree. En je lijst zit dus nu zo uit, op 5 heb je Silvio, op 4 Hef, op 3 Ronnie Flex, op 2 Cho en op 1 7. Maar je bent het er niet mee eens.
1: Oh, lelijke lijst. Ja, wat een lelijke lijst. Man.
0: Maar in ieder geval, jouw nummer 1 staat op nummer 1. Dus dat heb je goed gedaan.
1: Ja, dat is
0: toch?
1: Sowieso.
0: Ja.
1: Ja, maar wat is die serie?
0: Hey Ghost, ik vond het superleuk dat je er was. Even nog een keer, waar kunnen mensen jou checken?
1: Op alle socials, Ghost Dos Santos. Blijf me in de gaten houden. Je weet toch, ik ga steeds dingen blijven droppen. Ik zit ook te denken om misschien een kleine cadeautje te geven door deze situatie met Fanix, je weet toch. Maar daarvoor moeten jullie op de hoogte blijven, je weet toch.
0: Wat voor cadeautje dan?
1: Dat gaan ze zien, toch?
0: Ja, je weet, als je dit zegt, dan wil ik het weten. Maar je gaat ons niks vertellen?
1: Blijf op de hoogte, dan gaan jullie zien, je weet toch.
0: We gaan je volgen, Koos. Dankjewel.
1: Zeker weten.

liggen aan parfummetjes en touchettes. Borden van Hermes, ik heb mijn keuken nooit gebruikt. Ik heb echo in mijn huis, ik hoor mezelf als ik moe ben. Je bent zeker nog niet bezig met wat hij doet, je moet zoeken. Ik breng iets al naar mijn moeder, ze gaat Zanzibar met zusjes. Leef met ander soorten druk.

0: Sport met Bradley.
1: Een man moet gewoon dates kunnen inplannen, dingen kunnen betalen, af en toe hier en daar cadeautjes kunnen halen. Als hij dat niet kan, ja, dan mag je moeder van je houden, schat.
2: Iedereen heeft wel iets waarvan je denkt, als mijn date dit heeft, dan wordt het hem echt niet. Slechte hygiëne, arrogant gedrag of misschien wel geen ambitie. Maar wat is nou de grootste afknapper tijdens het daten? Ik dook Den Haag in om daar achter te komen.
1: Te klingy.
2: Te klingy, leg eens uit.
1: Ja, als iemand te veel heel de tijd op je zit. Ik bedoel, een beetje mag wel, maar niet te veel. Hoe dat PDA?
3: Als je doet alsof je geld hebt, maar je het eigenlijk niet hebt. Als je overkomt als een heel erg lief persoon en je het eigenlijk helemaal niet bent. Dus als je schijnheilig bent.
4: Een lompe houding vind ik echt een afknapper. Als er geen elegantie meer in zit, dan is het voor mij heel snel gewoon niks. Helemaal niks.
2: Zou je er ook niet zo heen kunnen kijken, dus...
4: Nee, helemaal niet.
2: Het is gelijk op.
4: Nee, als ze op hakken loopt en haar voeten gaan, zeg maar, naar buiten al, dan ben ik al zo van, dat hit mij. Dan denk ik van, had die haken gelaten, had misschien een sneaker aangetrokken, maar nu heb je het echt gewoon al, ja, voor mij is het dan klaar.
1: Nou, noem me geen gold digger, maar als je geen geld hebt... Ja, sorry, dan sta je sowieso op nul.
2: Maar waarom?
1: Een man moet gewoon dates kunnen inplannen, dingen kunnen betalen, af en toe hier en daar cadeautjes kunnen halen. Als hij dat niet kan, ja, dan mag je moeder van je houden, schat.
2: Stel je voor, hij heeft niet heel veel geld. Zou je er dan alsnog doorheen kunnen kijken als hij wel heel lief is?
1: Als hij knap is misschien.
2: Dus ja, als hij super knap is, dan maakt geld niet per se uit.
1: Tussenin.
2: Dus stel je voor, het is de allermooiste man die jij ooit hebt gezien. Betaal jij dus voor de date?
1: Nee. Dat kan niet. Maar ik zal hem wel helpen mee van schat. Modellenbureau inschrijven, whatever.
2: Zou zorgen dat hij werk vindt om te betalen.
1: Als hij knap is, ja.
3: Nou, als je doet alsof je geld hebt terwijl je niet hebt. Als je gewoon eerlijk bent en je zegt dat je het niet hebt, dan kan ik dat nog accepteren. Maar als je erover liegt, dan kan ik het niet accepteren.
2: Ja, dus eigenlijk is liegen misschien meer de ik.
3: Ja.
4: Weet je wat het is? Ik weet eigenlijk al heel snel of het wel of niet is voor mij. Dus dan, ja. Dan...
2: Hoe ga je daarmee om? Want je zit daar dan waarschijnlijk voor 2 uur, 1 uur. Maar ja. In de eerste 10 minuten heb jij al besloten van ik ga je niet meer zien.
4: Nou ja, dan kunnen we gewoon gezellig kletsen. Dan kunnen we nog steeds gewoon leuk praten over whatever, leven en zo. En dan was dat de laatste keer dat we elkaar zagen waarschijnlijk.
2: Breng je dat nieuws dan?
4: Soms is het gewoon duidelijk. Zeg maar, de energie die spreekt gewoon van... En anders is het, als ze me nog een keer zou appen of zo, zou ik gewoon zeggen van... Hey, was vorige keer wel gezellig, maar ik voel niet echt een connectie of zo.

0: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
1: It's complicated met Jay en Mahi.

0: complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@phoenix.nl.
1: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
2: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.

0: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
1: It's complicated met Jay
2: en Mahi. We bespreken

0: complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@phoenix.nl.
1: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
2: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles Netwerk. Ziggo.

0: op Funnix.nl of in de gratis NPO luister-app.
1: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: Bereik jouw doelgroep op Funnix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check funnixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funnix Ads. Your city, your sound.
3: Droom je van een stralende glimlach? Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije.
4: Maar dan gewoon in Nederland.
3: En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
2: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funnixads.nl. Your city, your sound.
5: Wil je echt voordelig je rijbewijs halen bij een van de grootste rijscholen in jouw regio? Kom dan lessen bij Rijschool Dioza en geniet van een professionele rijopleiding die bij jou past. Meld je nu aan op rijschooldioza.nl.
6: Funnix.
5: Wij bieden nu ook motor, automaat en aanhangwagenles aan. Rijschooldioza.nl.

Michel Koenen met het NOS-journaal. De FIFA schrapt het plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK voetbal. Dat heeft voorzitter Infantino bevestigd. Hij zegt dat het plan voor te veel verdeeldheid heeft gezorgd. De afgelopen week was er wereldwijd veel kritiek op het voorstel om het WK commerciëler te maken. De Europese voetbalbond UEFA dreigde zelfs met een boycot voor alle toernooien van de FIFA. De Wereldvoetbalbond zei gisteren dat het een eenmansactie was van Infantino en dat de rest van het bestuur niet op de hoogte was. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht zeker 9 doden gevallen bij nieuwe Russische aanvallen, zegt burgemeester Klitschko. Ook raakten tientallen mensen gewond. De aanval volgde op een grootschalige Russische aanval eerder deze week, waarbij een raket in Polen neerstortte. Honderden mensen die hebben gisteravond gedemonstreerd bij de Marokkaanse ambassade in Madrid. Ze voerden actie tegen de massale toestroom van migranten naar de Spaanse exclave Ceuta. De afgelopen dagen kwamen zeker 50.000 mensen vanuit Marokko illegaal Ceuta binnen, vaak zwemmend of over de hekken klimmend. Bij de stormloop kwamen zeker 57 migranten om het leven, velen verdronken. En de acceptatie van de regenbooggemeenschap in Nederland gaat hard achteruit. Dat stelt belangenvereniging COC Nederland in het parool. Jarenlang liep Nederland voorop als het gaat om homorechten. Maar dus volgens COC veranderd. Het aantal meldingen van geweld en discriminatie tegen de LHBTI-gemeenschap is in 3 jaar tijd bijna verdubbeld. En vanmiddag wordt tijdens de botenparade in Amsterdam aandacht gevraagd voor de regenbooggemeenschap. Het weer nog, op de meeste plaatsen breekt de zon door. Het kan her en der wat stapelwolken nog zijn, lokaal wat regen. Het wordt 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: als jij vandaag op Rotterdam Centraal was, dan heb je hem misschien wel gezien. Een enorme wankelende toren met daarbovenop een tent. Het was een opvallende actie van Stichting Vluchteling. Nou, iemand die ons daar meer over kan vertellen is Christian. Christian, een hele goede avond.
1: Hey, goede avond.
0: Wat fijn dat we even kunnen bellen. Hey, first things first, wat was er precies te zien vandaag op Rotterdam Centraal?
1: Nee, je zei het al, een toren van 3,5 meter hoog, een Jenga-toren, te waarschuwen voor de druk die op het vluchtelingenverdrag staat. Want het vluchtelingenverdrag bestaat vandaag precies 75 jaar. Mm-hmm. En met die Jenga-toren wilden we op een hele opvallende manier aandacht eraan besteden.
0: Oké, en je zegt vluchtelingenverdrag, wat is dat eigenlijk?
1: Het vluchtelingenverdrag is een verdrag dat we na de Tweede Wereldoorlog met alle staten hebben aangenomen en bedacht en ondertekend. Mm-hmm. Omdat we voor de oorlog natuurlijk zagen hoe vanuit Duitsland heel veel mensen moesten vluchten.
0: Yeah.
1: Heel veel Joodse mensen. En eigenlijk in heel Europa op juist strenge grensbewaking stuiten. Mm-hmm. En na de oorlog bedachten we, dit mag nooit meer gebeuren op deze manier. We mogen nooit meer die verantwoordelijkheid op elkaar afschuiven. We moeten dit op een manier afspreken dat we dat we mensen die nood hebben, die bescherming nodig hebben, dat we die krijgen. En zo ontstond het vluchtelingenverdrag.
0: Het is eigenlijk een heel belangrijk verdrag, maar je zegt ook het staat nu onder druk. Kan je daar iets meer over vertellen?
1: Klopt, ja. Ja, we zien nu eigenlijk 75 jaar later dat politici openlijk praten over dat het verdrag aangepast moet worden, of dat het zelfs opgeschort moet worden.
0: Ja.
1: Terwijl we zijn vergeten waar het om gaat, om medemenselijkheid. Om dat we mensen die op de deur kloppen bij ons en vragen om bescherming, dat we die niet terug mogen sturen naar een plek waar zij vervolgd worden, waar zij zelfs levensgevaar lopen. Dat is de kern van het verdrag.
0: Zeker.
1: En we zien nu juist op de Middellandse Zee bijvoorbeeld boten met vluchtelingen die zonder pardon met geweld terug worden gestuurd, zonder dat we weten waarom deze mensen eigenlijk asiel willen aanvragen in Europa.
0: Ja.
1: Dus daarom was deze dag ontzettend belangrijk voor ons om hier nog eens over van de toren te schreeuwen. Om er aandacht voor te vragen.
0: Zeker. En waarom dan juist op deze manier aandacht vragen?
1: Nou, die toren die staat dus symbool voor het vluchtelingenverdrag. Het fundament van het verdrag, daar staat die toren symbool voor. Elk blok, daar stond een kernprincipe uit dat verdrag op. Dus bescherming, recht op bescherming, recht op het aanvragen van asiel. En je ziet dat als je een van die blokken uit die toren haalt, dat het fundament gaat wankelen. Hetzelfde als met het verdrag. Als je daar een van die afspraken uithaalt, dan is dat verdrag zoek. En dat mag niet, want we moeten niet vergeten waar dit verdrag om gaat. Het gaat om medemenselijkheid, om zorgen dat we niet vergeten waar het om gaat. Mensen die moeten vluchten voor oorlog en geweld en geen keuze hebben om het land waar zij vandaan komen te verlaten met hun kinderen. En dat lijken we te vergeten. En dat is onze oproep. Laten we dat alsjeblieft niet vergeten waar dit om gaat.
0: Ja. Hey Christian, heel erg bedankt.
1: Jullie bedankt.
0: Ja, dankjewel. En wil je nou meer weten? Check dan www.vluchteling.nl of de FunX website. FunX on the block.

0: Komende zaterdag organiseert Stichting Plant en Olijfboom een bijzondere herdenking in Scheveningen. Wat er precies gaat gebeuren en waarom, daar kan de directeur van de stichting, Esther, je meer over vertellen. Esther, een hele goede avond.
1: Goedenavond.
0: Hey, neem ons even mee naar zaterdag. Wat gaan mensen zien als ze naar Scheveningen komen?
1: Zaterdag tussen 11 uur 's morgens en 3 uur 's middags op het plein voor het koerhuis aan de kant van het strand zul je zo'n 7000 paar kleine kinderschoentjes zien staan. Ieder kinderschoentje staat symbool voor een Palestijnse baby, peuter of kleuter. Mm-hmm. Dus kinderen van 0 tot en met 5 jaar die in de afgelopen 2 jaar en bijna 10 maanden zijn vermoord in Palestina door het genocidale Israëlische regime. Je zult een hele grote banner zien staan met daarop de foto's van een aantal van de vermoorde kinderen, waaronder Hind Rajab, wiens stem over de hele wereld ging, smekend om hulp, terwijl haar familieleden dood om haar heen in de auto lagen en het uiteindelijk niet overleefde, omdat de auto werd doorzeefd door 335 kogels. Of de 4 dagen oude tweeling, Aser en Aysel, die samen met hun oma en moeder werden vermoord tijdens een bombardement op klaarlichte dag, toen hun vader net de geboorteaktes aan het halen was. Of Sam van 7 maanden die onderweg was met zijn gezin naar Hebron, de Westoever. De bezettingssoldaten zomaar begonnen te schieten. Dus niet alleen in Gaza worden Palestijnse kinderen vermoord. En ook mijn eigen nichtje Lien van 5 jaar werd gebombardeerd toen ze lag te slapen en overleefde dat niet. Er zijn banners met alle namen van de gedode kinderen tussen de 0 en 5 jaar. Mm. En ook kunnen mensen zelf een naam opschrijven en die met een vlieger oplaten. Mm. Dus ja, dat.
0: Mooi, ja. Ik ben er even stil van, moet ik zeggen. Hey, die duizenden kinderschoentjes, waarom juist dat beeld, Esther?
1: Nou, het is simpelweg een krachtige manier om tastbaar te maken hoeveel kinderen een niet te bevatten aantal is. Ja. We begonnen in november 2023 en in Scheveningen is het 18e herdenkingsprotest dat we organiseren. We merken dat het mensen enorm raakt. Ja. Maar ondertussen gaat deze door de VN en vele mensenrechtenorganisaties onderzochte genocide iedere dag gewoon door. Dus onze acties zijn vooral protesten. We herdenken en roepen op dat de genocide moet stoppen. Mm-hmm. En dat Palestijnen in vrijheid en veiligheid moeten leven van Gaza tot aan de westelijke Jordaanoever.
0: Ja, duidelijk. En tijdens de herdenking worden dus ook namen van kinderen voorgelezen. Wat betekent dat onderdeel voor jullie?
1: Nou, het lezen van de namen maakt van de aantallen echte mensen, echte kinderen. Je hoort de leeftijden en dat raakt. Kinderen zijn geen nummers, ze hadden levens, dromen en dus namen. Ondertussen hebben al heel veel bekende Nederlanders gelezen. Van Douwe Bob, zangers van Goldband, Dio, Dino Woesthof, Katja Schuurman, ook Fernando van Funix. En zaterdag komen bijvoorbeeld Nora Akashar en Gerda Lente Havertong. Veel mensen zijn opgegroeid met haar in Sesamstraat. Yeah. En heel veel mensen willen dat het vermoorden van Palestijnen stopt. Vandaag ook zag ik beelden van kinderen die zijn vermoord. Hun namen kennen we nog niet. Wel de beelden van hun bebloede dode lichaampjes. En ik zag vandaag de namen van een kindje van een kindje dat gisteren is vermoord. Zijn naam was Zaid Nokal. Hij was 1,5. En na een bombardement op 13 oktober 2023 was Zaid het enige overlevende kind van zijn ouders. Amin Noval, 16 jaar oud. Hamza Noval, 11 jaar oud. Ahmed Noval, baby, zijn toen al vermoord. En nu ook Said. Voel je wat dat doet als je de namen zo hoort met de leeftijden?
0: Ja, zeker, ja. Esther, dank je wel dat je even wilde bellen en dit met ons wilde delen.
1: Ja, nou, als mensen nou nog meer willen lezen of informatie willen of willen helpen, dan kan je naar plantenolijfboom.nl/schoen gaan. Mm-hmm. Daar kun je heel veel informatie en iedereen is welkom om te komen, om samen gewoon stil te staan.
0: Ja.
1: Je kan een schoentje brengen of een bloem of wat dan ook. En vooral ook weten dat we altijd iets kunnen en moeten doen tegen genocide, ook al voelt het hopeloos.
0: Zeker. Esther, dankjewel.
1: Dankjewel.

0: Nou, vaak kijk ik wel dagelijks of één keer per paar dagen op nu.nl. Maar echt voor de buis naar het journaal kijken, dat doe ik eigenlijk niet.
1: Veel jongeren krijgen hun nieuws tegenwoordig via TikTok, Instagram of YouTube. Het komt de hele dag voorbij op hun telefoon en vaak in video's van maar een paar seconden. Maar betekent dat dat ze ook echt op de hoogte zijn van alles wat er gebeurt in Nederland en in de wereld? Of scrollen ze vooral langs het nieuws zonder er echt mee bezig te zijn? Met die vraag ging ik Rotterdam in. Kijk jij het nieuws en eigenlijk wat kijk je dan als je het doet?
2: Ik kijk het niet bewust. Ik kijk het alleen als het bijvoorbeeld op mijn page voorbij komt. Het is niet dat ik het opzoek.
0: Zeker. Ik moet zeggen, ik kijk niet echt meer via de televisie naar het nieuws. Maar ik kijk naar verschillende apps. Met name nu.nl. Dus dat is wel een van de app waar ik mijn nieuws vandaan haal.
3: Oh ja, sowieso. Elke ochtend om 7 uur de NOS. Dan begin je de dag goed.
1: Wanneer heb je eigenlijk bewust naar het nieuws gekeken? Dat je dacht van oké, dit wil ik echt weten.
3: Nou, bijvoorbeeld laatst in Duitsland, dan hoor je dat er iets is gebeurd. Nou, dan ga je echt dan bewust meer informatie opzoeken.
1: Vind je dat jongeren genoeg weten over wat er in de wereld gebeurt?
3: Ik denk het wel. Alleen vind ik wel, of tenminste ben ik bang dat ze niet de juiste kanalen gebruiken om de goede nieuws te krijgen. Want er zit zoveel polarisatie overal in. Dus dat is wel een dingetje.
0: Of ik vind dat jongeren genoeg weten over wat er in de wereld gebeurt. Dat denk ik wel. Sterker nog, ik denk dat ze soms juist een beetje te veel weten van wat er allemaal gebeurt. Ik denk dat kinderen toch nu via sociale kanalen toch meer weten dan ze misschien wel nodig hebben. Dus ik denk dat ze zeker wel het een en ander meekrijgen wat er speelt.
2: Ja en nee. Ik denk dat er een bepaalde doelgroep is die wel best wel veel erover weet. En die jongeren die niet zoveel weten willen educaten. Door bepaalde video's die ze posten op TikTok of op Instagram. Maar ja, ik denk dat het eigenlijk een beetje verschilt.
1: En als alle jongeren nu naar jou zouden luisteren, wat zou je tegen ze willen zeggen?
2: Guys, alsjeblieft, educate jezelf iets meer en leer meer over de dingen die actueel spelen.
3: Je hoeft niet alles te weten, maar probeer wel heel goed op de hoogte te blijven van de wereld. Zoek ergens NOS, zoek de professionele organisatie die jou professionele nieuws kan geven.

0: Report met Bradley.
1: Oeh, wat vind ik van vreemd gaan? Moeilijke situatie, maar eigenlijk moet je dan al weg zijn voordat je vreemd bent gegaan. Hele kleine kans dat ik zelf iets ga zeggen, maar ik ga eerder met hem praten van wat ben je aan het doen en waarom blijf je bij haar en wat is de reden waarom je dit op deze manier doet.
2: Kijk, ik vind vreemd gaan dus echt crazy. Maar stel je voor dat je opeens in een hele lastige situatie zit. Je weet dat je mattie vreemd gaat, maar eigenlijk heb je niks te maken met zijn partner of met die relatie überhaupt. Hou je dan je mond? Spreek je je vriend aan? Of ga je juist naar zijn partner om het te vertellen? En ik was benieuwd wat de Haagenezen hiervan zouden vinden.
3: Wat vind je van vreemd gaan?
4: Nou, hangt eraf.
3: Van wat?
4: Als het wederzijds is, why not?
3: Je bedoelt als beide partners vreemd gaan, maar dan kan je beter gewoon uit elkaar gaan, toch?
4: Nee, gewoon bij elkaar naaien, toch? Ja, op het moment als een man vreemd gaat en hij ontkent het helemaal, dan mag ze het lekker terug doen naar mijn mening.
1: Oeh, wat vind ik van vreemd gaan? Moeilijke situatie, maar eigenlijk moet je dan al weg zijn voordat je vreemd bent gegaan.
2: Stel je voor, hè, jouw allerbeste vriend gaat vreemd. Zou je het dan zeggen tegen zijn vriendin?
1: Ligt aan mijn relatie met zijn vriendin. Hele kleine kans dat ik zelf iets ga zeggen, maar ik ga eerder met hem praten van wat ben je aan het doen en waarom blijf je bij haar en wat is de reden waarom je dit op deze manier doet?
5: Het is heel verdrietig voor de andere persoon, zeg maar, gewoon schadelijk andere mensen.
2: Ja. Stel je voor, je beste vriendin gaat vreemd, zou je dat dan tegen haar vriend zeggen?
5: Nee.
2: Hoezo niet?
5: Omdat ik ben loyaal aan mijn vriendinnen, je weet toch? Ja.
2: Dus dan is het opeens minder slecht?
5: Ja, het is eigenlijk wel omgekeerd wel dat ja, maar ja.
2: Vind je dat je loyaal moet zijn naar je vriend? Of naar de persoon waarop wordt gecheat?
1: Nou ja, ik denk dat het meer gaat om recht. En het is niet mijn recht om het tegen haar te zeggen. En dat is meer een soort principe dan dat het gaat om hem. Ik vind dat in elke situatie, mensen leren hun lessen op hun eigen moment, weet je. En het is niet aan mij om te bepalen wanneer iemand zijn les leert.
2: En stel je voor, hij komt naar jou toe van, hey, ik denk dat zij dit doet.
4: Nee, ik zou echt volledig erop gaan liegen.
2: Je zou gewoon zeggen van ons is echt loyaal aan jou.
4: Ja, 100%. Ik zou gewoon supporten, joh.
2: Wanneer vind je zeg maar dat het echt te ver gaat?
4: Ja, stel voor het is een man waarmee ze vreemd gaat dat het niet waard is of zo. Dat hij kinderen heeft, baby daddy, dan stopteken, weet je wel.
2: Heb je zoiets wel eens meegemaakt?
5: Ja, man.
2: Vertel.
5: Ik heb ooit gehad zeg maar dat een vriend van mijn vriendin naar mij toe kwam en zei van gaat zij vreemd? En ik wist dat zij vreemd ging toch, maar ik zei gewoon van zij zou dat nooit doen. Ja.
2: En was hij toen of...
5: Hij geloofde het, ja.
2: Is hij er ooit achter gekomen dat ze wel vreemd?
5: Ja, maar wel daarna.
2: Voor iemand die nu nog in deze situatie zit, wat zou je tegen ze willen zeggen?
1: Move on, weet je. Laat diegene achter je, laat diegene los. En wees lekker single, doe je ding. Dan hoef je ook geen rekening te houden, verantwoordelijkheid te hebben. Maar die heb je nu wel. En laat het dan gewoon lekker gaan.

0: effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check funnixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funnix Ads. Your city, your sound.
1: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met 1 dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funnixads.nl. Your city, your sound.
2: In the mood for vibes?
3: Luister dan nu het subchannel Funnix Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
2: Jij brengt de mood bij de vibes.
3: Funnix Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app.
4: Wil je echt voordelig je rijbewijs halen bij een van de grootste rijscholen in jouw regio? Kom dan lessen bij Rijschool Dioza. En geniet van een professionele rijopleiding die bij jou past. Meld je nu aan op rijschooldioza.nl.
5: Droom je van een stralende glimlach? Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije.
6: Maar dan gewoon in Nederland.
5: En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
4: Wij bieden nu ook motor, automaat en aanhangwagenlessen aan. Rijschooldioza.nl.
7: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles Netwerk. Ziggo.
8: Vawaka Holland, ben je ready om te dansen, te wassen en te springen? Zaterdag 8 augustus brengt Hardcore Entertainment voor het eerst ooit Vawaka Fest naar Nederland. Het Zuiderpark in Den Haag verandert in

0: de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
1: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funnixads.nl. Your city, your sound.
2: In the mood for vibes?
3: Luister dan nu het subchannel Funnix Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
2: Wij brengen de mood bij de vibes.
3: Funnix Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app.
4: Wil je echt voordelig je rijbewijs halen bij een van de grootste rijscholen in jouw regio? Kom dan lessen bij Rijschool Dioza en geniet van een professionele rijopleiding die bij jou past. Meld je nu aan op rijschooldioza.nl.
5: Droom je van een stralende glimlach?
6: Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije.
5: Maar dan gewoon in Nederland. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
4: Wij bieden nu ook motor, automaat en aanhangwagenlessen aan. Rijschooldioza.nl.
7: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles Netwerk. Ziggo.
8: Vawaka Holland. Ben je ready om te dansen, te wassen en te springen? Zaterdag 8 augustus brengt Hardcore Entertainment voor het eerst ooit Vawaka Fest naar Nederland. Het Zuiderpark in Den Haag verandert in de...

0: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het plan van FIFA-voorzitter Infantino om het WK voetbal commerciëler te maken is van de baan. De omstreden voorzitter heeft de plannen ingetrokken om de commerciële rechten te verkopen aan onder meer schoonfamilie van de Amerikaanse president Trump. Het gebeurde na hevige kritiek van onder meer de Europese en Aziatische voetbalbond. En de vraag is wat het terugtrekken van de plannen betekent voor de positie van Infantino, die al tijden stevig onder vuur ligt, ook binnen de FIFA zelf. Een bestuurder sprak van een eenmansactie van Infantino. Bij nieuwe aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht zeker 9 mensen omgekomen, onder wie 4 kinderen. Ook raakten bijna 30 mensen gewond. Oekraïne wist maar 1 van de 28 ballistische raketten neer te halen. Het land kampt al langer met een tekort aan onderscheppingsraketten voor de Patriot-systemen. President Zelensky deed daarom weer een herhaalde oproep om meer steun. En door de Russische aanvallen van vannacht kwamen mensen vast te zitten in een deels ingestort gebouw. De nieuwe burgemeester van Manchester is van de Britse regeringspartij Labour. Beth Craig won de verkiezingen. Ze is de opvolger van Andy Burnham, die sinds vorige maand de nieuwe Britse premier is. De zege van Craig is een opsteker voor de Labour-partij, die er in allerlei peilingen niet goed voor staat. Afgelopen mei leed de regeringspartij nog grote verliezen bij de lokale en regionale verkiezingen. En Craig was eerder al lokale burgemeester van Manchester onder Burnham. En de acceptatie van de regenbooggemeenschap in Nederland gaat hard achteruit. Dat zegt COC Nederland op de dag van de Canal Parade in Amsterdam. Jarenlang liep Nederland voorop als het gaat om homorechten en de acceptatie van de LHBTI+-gemeenschap. Maar COC zegt dat er veel is veranderd en roept op tot actie vanuit Politiek Den Haag. Het weer. Op de meeste plaatsen breekt de zon door. Her en der zijn nog wat stapelwolken en lokaal kan vanmiddag een buitje vallen. Het wordt 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Jamie Joy. Jij bepaalt wat je hoort op Funix. Ik heb Broederliefde klaarstaan. En eerst Bilal Wahib met Trofee.

0: Joy.
1: Goedemorgen, Jamie Joy.
0: Goedemorgen, Fanny.
2: Mijn request.
0: Wat ik vandaag wil horen.
2: Weekend Request.
3: Jamie Joy.
4: Wat een heerlijke zaterdagochtend en zaterdagochtend bij Funix. Dat betekent dat jij bepaalt wat je hier gaat horen. Als dit je eerste keer is, ik heb dus helemaal geen muziek klaarstaan, eentje maar. En jij kan doorgeven wat je dan daarna wil horen. Dat kun je doen via de NPO Luisterapp. Dan kun je berichtjes en voice memo's sturen. Foto's ook nog. Je kan me laten weten wat je aan het doen bent. Het mag allemaal, maar het allerliefste wil ik van jou weten wat jij wil horen op Funix. Ik heb de dikste van deze week voor je klaargezet. En wat je erna hoort, dat ligt dus in jouw handen.

0: volgende request, dat kan zomaar die van jou zijn.
1: Enjoy. Weekend Request.
0: Want bij Weekend Request bepaal jij wat ik draai. Maar je kunt ook gewoon gezellige berichtjes insturen, zoals Claire.
2: Hey Jamie Joy, we beginnen weer aan een dag vol nieuwe avonturen. Zo gezellig.
0: Nou, wat leuk. Claire laat weten dat ze weer naar Kwaku Festival gaat. Veel plezier, girl. En als jij met mij wilt delen wat jij vandaag gaat doen, dan hoor ik het graag. Dat kan via de NPO Luister-app. En misschien kan ik je dan helpen in de mood komen. Hè? Je klaarmaken voor het feestje waar je naartoe gaat. Je stimuleren om je huis schoon te maken of whatever. Laat het weten en dan draai ik het met alle liefde voor je. Gino die was er ook al vroeg bij en die wil graag deze track horen.
3: Weekend Request. Mag ik van DJ Dylan, Hansie en Tabitha spelen?

Fijn dat je er bent. Zou je alsjeblieft willen bij het karten draaien, zomertijd? Het is nog zomer, weet je, dus graag alsjeblieft. Dank u. Weekend Request. Baby Joy. Ja, Nicole, I love this enough.

0: Summertime. Ja, de sfeer die zit er al lekker in. Heb je ook een request? Drop hem in de NPO Luister-app. Dan kan ik hem zo draaien. Eerst hoor je nog Jo Silvio en Young Felix met Toxic. Na Ronnie Flex, dit is Caribbean Girl. Bij Funix Weekend Request met Jamie Joy.
1: Funix!

0: misschien ben ik dat zelf ook wel.
1: De situatie soundtrack.
0: Ieder weekend krijg je van mij een situatie. Soms eentje van mezelf, soms eentje uit het nieuws. En dan ben ik benieuwd, welke track vind jij passen bij die situatie? Nou, vandaag eentje van mezelf. En als je gisteren naar TGYF hebt geluisterd, dan weet je al waar dit over gaat. Want ik heb het gisteren al verteld. Maar vandaag zoek ik dus een toepasselijke track erbij. Ik ben onlangs naar mijn vriendin gegaan in Spanje. Zij is daar gaan wonen. En ik heb haar even opgezocht. Het was super gezellig. En toen gingen wij winkelen voordat ik wegging. Nou, heb je tegenwoordig bij heel veel winkels, heb je dus dat je je kleding in een bak moet doen. En dan rekent die vanzelf uit wat je moet betalen. En dan doe je het zelf in een tas. Helemaal geautomatiseerd, hè, zonder mensen. Dus dat deed ik. Ik ben echt zo benieuwd wat je hier dadelijk van gaat vinden. Maar daar ga ik achterkomen via jouw suggestie. Want ik had ongeveer voor €70 aan kleding in die bak gedaan. 3 of 4 items. En ik kijk en er staat 1 item. Betalen €11,53. En ik dacht, dit is mijn lucky day. Maar ik zag aan mijn vriendin, die keek en die wilde al iemand erbij halen. Ze zegt, oh, dat gaat niet goed. Toen zei ik, ja, dit gaat wel goed. Dit is mijn cadeautje. Het is niet mijn probleem dat jouw systeem niet werkt. Jouw systeem zegt dat ik dit moet betalen. En dat doe ik ook. Ja, zij vond dat ik heb gestolen. Ik vind van niet. Ik ben benieuwd wat jij ervan vindt. Je kunt je mening geven. Maar waar ik vooral benieuwd naar ben, is welke track vind jij passen bij deze situatie? Want op die manier geef jij je mening. Laat het me weten in de NPO Luister app. De leukste suggestie, die ga ik zo draaien. Ga je me pakken of ga je me prijzen? Dat is nu de vraag.

0: vertelde net, ik was op bezoek bij een vriendin in Spanje. En toen ging ik kleding kopen en die heb ik in zo'n bak gedaan die dan vanzelf berekent wat je moet betalen. En dat bedrag was veel lager dan dat ik echt daadwerkelijk moest betalen. Maar ik heb daar niks van gezegd. Ik heb gewoon die 11 euro betaald en die 70 euro aan kleding meegenomen. En ik vind dat niet stelen. Maar goed, ik wilde weten wat jij ervan vindt door middel van een situatiesoundtrack. Nou heb ik een soort van probleempje dat ik de voice memo's niet kan afspelen. Dus ik heb geen idee wat erin is gestuurd. Maar ik ga het gewoon beluisteren samen met jou voor het eerst. En ik ben heel benieuwd of ik nou gebeest of gevlamd gaat worden.
1: Nee, Jamie Joy, dat kan echt.
0: Oh, dit is Claire, ik hoor het.
1: Daar krijg je bad karma van. Ik weet dat het liedje is van Miley Cyrus, maar ik ga even op zoek naar iets wat meer bij Funix past.
0: Oké, nou, ze sturen later nog It Take a Thief van Coolio. Maar ik kreeg ook deze binnen.
2: Hey, Jamie Joy, goedemorgen.
0: Goedemorgen.
2: Laten we eerlijk zijn, je hebt gestolen. Maar van de rijken mag je stelen.
0: Oeh.
2: Ik vind dat de track Fuck You van CeeLo Green hierbij past. Want Zara is toch overprijsd. Groetjes.
0: Oh, ja. Ik was niet bij de Zara overigens, maar die heeft ook zo'n systeem. Ik hoor je wel. Ik ben niet eens met van de rijken mag je stelen. Nee, ik ben tegen stelen. Alleen ik zag dit niet als stelen. Maar goed, misschien werkt mijn hoofd een beetje twisted. Er kwam nog een memo binnen van Dogla.
3: Goedemorgen, Jamie Joy.
0: Goedemorgen.
3: Als je maar even gaat motiveren met Rudy Rich, de box.
0: Oh, motiveren. Nee, dit is dus geen situatiesoundtrack. Ja, dat heb je dus op het moment dat je het niet van tevoren kan afspelen. Hè? Maar er was er eentje die ik wel hoorde en die vond ik super toepasselijk. Eerst dacht ik, nou, dat woord stelt niks voor. De suggestie van Mesa. Maar toen kwam Linguenda nog met deze.
4: Goedemorgen, Jamie Joy.
0: Goedemorgen.
4: Ik ben het helemaal met jou eens. Dan moeten ze maar normale mensen achter de kassa zetten. En niet op robots of AI en dat soort shit vertrouwen.
0: Toch?
4: Dus het is verleden tijd. Dus dan snap je natuurlijk ook wel welk nummer ik vraag.
0: Frenna en Lil Kleine hoor je nu bij Weekend Request. Heb je een request? Drop hem in de NPO Luister-app.

die lekker op vakantie is in Frankrijk. Weekend Request. Dream Joy. Jij luistert naar Weekend Request, de enige show waar jij bepaalt welke muziek je hoort op de radio. Laat het me weten in de NPO Luister app. Zometeen heb ik wel één track die ik zelf heb uitgekozen, maar dan nog steeds mag jij bepalen of ik die classic zo ga draaien of niet. Eerst hoor je nog de request van Dochla. Die staat in de gym. Hij stuurt er ook een foto bij. Het is echt bewijs. Hij is er echt. En hij heeft een beetje motivatie nodig. Welke track dat is, dat hoor je naar Jean-Paul. Want Daniel kan ik blij maken met Like Lou. Jean-Paul, Somme Gosselin.

Goedemorgen Jamie Joy, je ziet waar we zijn. Als je maar even kan motiveren met Rudy Rich, de box. Ja, zou heel mooi zijn, man. Voor jullie allemaal, Jamie Joy voor jou, een blessed weekend, man.

0: Wil je echt voordelig je rijbewijs halen bij een van de grootste rijscholen in jouw regio? Kom dan lessen bij Rijschool Dioza en geniet van een professionele rijopleiding die bij jou past. Meld je nu aan op rijschooldioza.nl.
1: Vawaka Holland, ben je ready om te dansen, te wassen en te springen? Zaterdag 8 augustus brengt Hardcore Entertainment voor het eerst ooit Vawaka Fest naar Nederland. Zuiderpark in Den

0: Winder Singh, Kali Boy en nog veel meer. Snow 18, haal nu je kaartje snel via vawakkafest.com.
1: Wij bieden nu ook motor, automaat en aanhangwagenles aan. Rijschooldioza.nl.
2: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Droom je van een stralende glimlach? Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije.
4: Maar dan gewoon in Nederland.
3: En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
2: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
5: Bereik jouw doelgroep op Phonix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phonixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonix Ads. Your city, your sound.
6: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met 1 dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
5: Profiteer nu vanaf €200 per week. Check phonixads.nl. Your city, your sound.
7: It's complicated met Jay en Mahi.

Michel Koenen met het NOS-journaal. De Aziatische Voetbalbond is blij met de terugtrekking van het omstreden WK-plan van FIFA-baas Infantino. Die wilde een bedrijf oprichten dat de commerciële rechten van het WK-voetbal zou gaan beheren. Dat stuit op stevig verzet van de Europese, Noord-Amerikaanse en de Aziatische Voetbalbond. Ook intern bij de FIFA keerden enkele vertrouwelingen van Infantino zich tegen hun baas. Die zou ondemocratisch en op eigen houtje hebben gehandeld. De Aziatische Voetbalbond stelt dat overleg en raadpleging onmisbaar zijn in het wereldwijde voetbal. Bij nieuwe aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht 9 mensen omgekomen, onder wie 4 kinderen. Ook zijn er tientallen gewonden. Volgens president Zelensky wist Oekraïne maar 1 van de 28 ballistische raketten neer te halen. Hij deed weer een oproep aan bondgenoten voor meer luchtafweer, zoals onderscheppingsraketten voor de Patriot-systemen. Napels is opgeschrikt door de zwaarste aardbeving in 40 jaar tijd. Er is veel materiële schade en zeker 21 mensen raakten gewond. De beving had een kracht van 4,7. Met angst voor naschokken werd het openbaar vervoer enige tijd stilgelegd. En een oude raket van ruimtevaart.

0: Michel Koenen met het NOS-journaal. De Aziatische Voetbalbond is blij met de terugtrekking van het omstreden WK-plan van FIFA-baas Infantino. Die wilde een bedrijf oprichten dat de commerciële rechten van het WK-voetbal zou gaan beheren. Dat stuit op stevig verzet van de Europese, Noord-Amerikaanse en de Aziatische Voetbalbond. Ook intern bij de FIFA keerden enkele vertrouwelingen van Infantino zich tegen hun baas. Die zou ondemocratisch en op eigen houtje hebben gehandeld. De Aziatische Voetbalbond stelt dat overleg en raadpleging onmisbaar zijn in het wereldwijde voetbal. Bij nieuwe aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht 9 mensen omgekomen, onder wie 4 kinderen. Ook zijn er tientallen gewonden. Volgens president Zelensky wist Oekraïne maar 1 van de 28 ballistische raketten neer te halen. Hij deed weer een oproep aan bondgenoten voor meer luchtafweer, zoals onderscheppingsraketten voor de Patriot-systemen. Napels is opgeschrikt door de zwaarste aardbeving in 40 jaar tijd. Er is veel materiële schade en zeker 21 mensen raakten gewond. De beving had een kracht van 4,7. Met angst voor naschokken werd het openbaar vervoer enige tijd stilgelegd. En een oude raket van ruimtevaartbedrijf SpaceX botst komende week op de maan. Dat gebeurt waarschijnlijk woensdagochtend. De raket die wordt niet meer gebruikt en zweeft al een jaar rond in de ruimte. De botsing die was niet de bedoeling, maar het is niet gevaarlijk, zegt NASA. De ruimtevaartorganisatie is vooral nieuwsgierig en gaat foto's maken. Waarschijnlijk laat de raket een 5 meter diepe krater achter. En met een sterrenkijker is de botsing ook vanaf de aarde mogelijk goed te zien. Dan moeten de weersomstandigheden wel mee zitten. Krijgt u nog het weer, want op de meeste plaatsen breekt de zon door. Her en der nog wat stapelwolken en lokaal kan vanmiddag een buitje vallen. Het wordt 22 tot 26 graden. Morgen flink wat zon en droog. En met 24 tot 29 graden wordt het dan nog iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Per minimum hoor je naar Kleine John en Chavante bij mij.

Je hoorde No Letting Go van Wayne Wonder uit 2002. Ja, en jij mag bepalen of ik deze classic zo ga draaien of niet. Het ligt geheel in jouw handen, hè. Jouw mening telt, de meeste stemmen gelden. Maar ik kan me bijna niet voorstellen dat deze classic de prullenbak ingaat. Maar goed, jullie hebben me wel vaker... Nou, teleurgesteld wil ik niet zeggen. Maar er zijn eerder tracks in de prullenbak beland die ik niet had verwacht. Zoals Adorn van Mikael of Wine Up van Cat de Luna. Ja, die gingen ook de prullenbak in. Dus ja, ik sta er niet van versteld als dat gaat gebeuren. Maar we gaan het zien. Je kunt je stem uitbrengen in de NPO Luister-app. App aan als je No Letting Go van Wayne Wonder zo wil horen. En app gaan als je dat niet wil. Let op, voice memo's, die tellen voor 2 punten.

0: idol.
1: Ja, ja, ja, dit is aan, dus je mag blijven.
2: Ah, die poko's aan, aan, aan.
3: Nee, dit nummer is echt een no-go.
4: Classic die ik heb uitgekozen, zo horen of niet? Ja, als het aan Gino ligt wel. Ook Pascal, Julie, Rick, Anoushka, Tana. Te veel om op te noemen. Die stemden in de NPO Luister-app op aan. En sterker nog, ik ga je vertellen. Er heeft niemand op gaan gestemd. Dus hoe het er nu voor staat, ga je deze track zometeen horen.

alles gebeuren, want je kunt nog steeds je stem uitbrengen. Ben jij het met iedereen eens en ga je ook voor aan? Laat het weten in de NPO Luister app. Zo zorg je ervoor dat je No Letting Go zometeen op Funix hoort. Maar ben je het er niet mee eens? Dat mag. Dan kun je ook op gaan stemmen. De meeste stemmen die gelden en voice memo's die tellen voor 2 punten.

zie je hoe ik deel met de pijn. Genoeg plekken waar ik liever zal zijn. Waar ik belandde gaat het zien we tonight. Ik was een zochtende een held, maar waarom riepen ze mij? Kan niet meer terug, ik ben verliefd op die life. Ik werd gedwongen om met dieven te zijn.

0: We houden deze toch. Masterclass.
1: Ah, die pokoe is aan.
2: Nee, dit nummer is echt een no-go.

0: aan of moet hij gaan? Bij de tussenstand waren de stemmen 100% voor aan. Maar Redmar die komt ondertussen in de NPO Luister-app met gaan. Ja, niet iedereen is het er dus mee eens. De meeste stemmen gelden en we gaan er nu achter komen of je hem gaat horen bij Phoenix of niet. Yes, ik ben zo blij. En Julie heeft de perfecte woorden ervoor.
1: No letting go. De tekst zegt het al. Ze gaan niet loslaten. Heerlijk nummertje. Duidelijk aan.
0: Zeker niet. No letting go. Drop je request in de NPO Luister-app. Dit is Phoenix.

0: zou je van mij alsjeblieft boef willen draaien met Habibi? Dan maken wij de dag weer helemaal compleet. En ik wens alle luisteraars, zoals jullie nog luisteren.
1: Weekend Request. Baby Joy.

0: Oké, dan vandaag ga ik eerst naar de Canal Parade. Dan ga ik naar Kwaku. En morgen ga ik weer naar Kwaku. En dan is die Liza daar. Dus ik dacht, ik maak een mix van alles. En doe mij graag klop daar.
1: Weekend Request. Baby Joy.

zomaar eens een artiest horen die we normaal niet draaien op Funix. Want dan is het tijd voor de Fresh from Friends. Welke vriend of vriendin die een artiest is, wil jij supporten? Stuur hem of haar door in de NPO Luister app. Dan zijn ze

Phonics.

weekend request. En de requests die vandaag binnenkomen, ik geniet ervan. Zo lekker. Zometeen hoor je feestje van FMG en Louis Vos dankzij Cindy. Maar eerst de request van Rihanna. Fictoni met Ohema. Nu bij Phonics.

Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check funnixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funnix Ads. Your city, your sound. Nee.

0: Solliciteer nu vanaf €200 per week. Check funnyxads.nl. Your city, your sound.
1: Volg Funnyx op Instagram en blijf op de hoogte van alle nieuwtjes, artiesten en leuke content.
2: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege, met één dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
3: Droom je van een stralende glimlach?
4: Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije.
3: Maar dan gewoon in Nederland. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
5: Hermano's! Ja, dat dacht je vandaag een outfit-checkie. Mooi niet? Vandaag een SOA-checkie. Bestel je SOA-test bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch? Beta.
6: It's complicated met Jay
7: en Mahi. We bespreken eeuwenoude vragen en moderne problemen.
6: Elke week geven wij antwoord op een complicated question. Zo, en de vraag die we deze week in onze inbox kregen is complicated.
7: Iedere zondag een nieuwe aflevering op alle Funnyx-kanalen.
6: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@funnyx.nl.
8: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 12 maanden voor maar €6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
9: Simyo.
10: In the mood for vibes?
11: Luister dan nu het subchannel Funnyx Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
10: Wij brengen de mood bij de vibes.
11: Funnyx Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app.
12: In de nieuwe Pwn-serie Bovensloters leidt de dood van een Brabantse onderwereldbaas tot een harde strijd om de macht.
13: Waar is dat geld?
12: Stream de crime-comedy Bovensloters. Nu alleen op NPO Start.
14: En dan denk ik aan Brabant. Brabant nog meer.
15: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.

Michel Koenen met het NOS-journaal. De Aziatische Voetbalbond is blij met de terugtrekking van het omstreden WK-plan van FIFA-baas Infantino. Die wilde een bedrijf oprichten dat de commerciële rechten van het WK voetbal zou gaan beheren. Dat stuit op stevig verzet van de Europese, Noord-Amerikaanse en de Aziatische Voetbalbond. Ook intern bij de FIFA keerden enkele vertrouwelingen van Infantino zich tegen hun baas. Die zou ondemocratisch en op eigen houtje hebben gehandeld. De Aziatische Voetbalbond stelt dat overleg en raadpleging onmisbaar zijn in het wereldwijde voetbal. Bij nieuwe aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht 9 mensen omgekomen, onder wie 4 kinderen. Ook zijn er tientallen gewonden. Volgens president Zelensky wist Oekraïne maar 1 van de 28 ballistische raketten neer te halen. Hij deed weer een oproep aan bondgenoten voor meer luchtafweer, zoals onderscheppingsraketten voor de Patriot-systemen. Napels is opgeschrikt door de zwaarste aardbeving in 40 jaar tijd. Er is veel materiële schade en zeker 21 mensen raakten gewond. De beving had een kracht van 4,7. Met angst voor naschokken werd het openbaar vervoer enige tijd stilgelegd. En een oude raket van ruimtevaartbedrijf SpaceX botst komende week op de maan. Dat gebeurt waarschijnlijk woensdagochtend. De raket die wordt niet meer gebruikt en zweeft al een jaar rond in de ruimte. De botsing die was niet de bedoeling, maar het is niet gevaarlijk, zegt NASA. De ruimtevaartorganisatie is vooral nieuwsgierig en gaat foto's maken. Waarschijnlijk laat de raket een 5 meter diepe krater achter. En met een sterrenkijker is de botsing ook vanaf de

0: heren. Dat stuit op stevig verzet van de Europese, Noord-Amerikaanse en de Aziatische Voetbalbond. Ook intern bij de FIFA keerden enkele vertrouwelingen van Infantino zich tegen hun baas. Die zou ondemocratisch en op eigen houtje hebben gehandeld. De Aziatische Voetbalbond stelt dat overleg en raadpleging onmisbaar zijn in het wereldwijde voetbal. Bij nieuwe aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht 9 mensen omgekomen, onder wie 4 kinderen. Ook zijn er tientallen gewonden. Volgens president Zelensky wist Oekraïne maar 1 van de 28 ballistische raketten neer te halen. Hij deed weer een oproep aan bondgenoten voor meer luchtafweer, zoals onderscheppingsraketten voor de Patriot-systemen. Napels is opgeschrikt door de zwaarste aardbeving in 40 jaar tijd. Er is veel materiële schade en zeker 21 mensen raakten gewond. De beving had een kracht van 4,7. Met angst voor naschokken werd het openbaar vervoer enige tijd stilgelegd. En een oude raket van ruimtevaartbedrijf SpaceX botst komende week op de maan. Dat gebeurt waarschijnlijk woensdagochtend. De raket die wordt niet meer gebruikt en zweeft al een jaar rond in de ruimte. De botsing die was niet de bedoeling, maar het is niet gevaarlijk, zegt NASA. De ruimtevaartorganisatie is vooral nieuwsgierig en gaat foto's maken. Waarschijnlijk laat de raket een 5 meter diepe krater achter. En met een sterrenkijker is de botsing ook vanaf de aarde mogelijk goed te zien. Dan moeten de weersomstandigheden wel mee zitten. Krijgt u nog het weer, want op de meeste plaatsen breekt de zon door. Her en der nog wat stapelwolken en lokaal kan vanmiddag een buitje vallen. Het wordt 22 tot 26 graden. Morgen flink wat zon en droog. En met 24 tot 29 graden wordt het dan nog iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Welke next beste artiest wil je zo op Vanix horen? Dat kun je laten weten in de NPO Luister. Eerst nog Broederliefde en Lil Kleine.

0: van Molly Bees en Honey hoorde je bij Funnix Weekend Request. Het is 12 uur geweest en dat betekent dat je een artiest gaat horen die we normaal gesproken nog niet draaien bij Funnix. Fresh from Friends. The Fresh from Friends request. Iedere zaterdag en zondag kun je er eentje insturen. Waarom? Nou, omdat ik het gewoon belangrijk vind dat we artiesten supporten. Het is al zo moeilijk om door te breken. Dus als jij een vriend of vriendin hebt, een familielid, een artiest die je volgt op social media, die gewoon wat support kan gebruiken, dan weet je me te vinden en dan kun je dat insturen via de NPO Luister app of via een DM op mijn Instagram, @JamieJoy. En wie weet hoor je hem of haar dan terug op zaterdag of zondag om 12 uur. Shamar die zag Naaltje voorbij komen. En die dacht, hey, wat Naaltje kan, dat kan ik ook. Dus laat me even inchecken. Ja, Shamar, je moet zelf altijd je grootste supporter zijn, toch?
1: Dat klopt zeker.
0: Dat vind ik ook. Hey, je bent een artiest uit Groningen, maar eigenlijk met Arubaanse roots.
1: Klopt, ik ben geboren met oog op Aruba en San Nicolaas. En ik woon nu meer dan 10 jaar in Groningen. Dus ik ben een soort van hybride, zeg ik dan maar.
0: En hoor je dat ook terug in jouw muziek?
1: Nee, nu nog niet. Nee, dat de Aruba wel. Dat hoor je dat zeg maar...
0: Ja, maar dat Groningse laat je achterwege.
1: Groningse laat ik nog even achterwege.
0: Dat snap ik heel goed. Hoe zou je jouw stijl omschrijven dan?
1: Mijn stijl zou ik eigenlijk omschrijven als R&B, Afropop, Afrobeats. Ik ben pas een jaar bezig met muziek maken, dus ik ben nog een beetje aan het onderzoeken. Maar ja, dat eigenlijk.
0: Ja, nice. Pas een jaar, maar je had wel zoiets van, ja, ik voel mezelf wel al ver genoeg om me gewoon aan heel Nederland te laten horen.
1: Nou ja, dat kwam eigenlijk door mijn producer, Lano 050. Ik heb ontmoet door mijn beste vriend Steppen, op Sier, artiestennaam. En zo kwam ik in contact en hij had wat ervaring, Lano. En hij zei, hé, je bent wel op een niveau, man. En ik ben een soort Bambi. Ik denk, ja, het zal wel kloppen wat je zegt, maar weet ik niet.
0: En vanwege
1: Noordstaat, ja, vanwege Noordstaat kon ik zo'n muziekje track hier volgen. En toen kwam ik achter van, oh ja, ik kan wel mijn muziek laten horen. En vorige maand besloot ik, let's go.
0: Ja, nice. Want vorige maand heb je dus je eerste track uitgebracht.
1: Nee, gisteren.
0: Oh, gisteren. Oh, wauw. Ja, nog nieuwer. Nou, dan krijgen we echt een primeurtje vandaag.
1: Ja,
0: waar gaat het nummer over?
1: Don't Waste My Time is eigenlijk een universeel onderwerp waar we allemaal mee te maken hebben. En dat is gewoon liefde. En vaak zie je iemand denken van, oh, die is leuk. Maar is diegene soms een beetje lastig of traag? Of is hij een beetje bang om in iets te stappen? En als je aan beide kanten van hebt gestaan, zeg maar, dacht ik van, nou, wat leuk om een track erover te maken. Van, nee, ik vind je leuk, maar don't waste my time.
0: Ja, dit trekt me gelijk, man, dit onderwerp. En ik vind ook echt dat voor een beginnende artiest, dat je gewoon zo goed jezelf represent en uitleg en praat. Ik denk dat je nog heel ver kan gaan komen. En ik vind het tof dat ik als eerste jouw nummer mag gaan draaien. Aan jou de eer om mezelf aan te kondigen.
1: Dankjewel. Nou, dit is Shamar. En je gaat zo meteen luisteren naar mijn allereerste release. Don't Waste My Time. Enjoy.
0: Dit is

0: van niks. Ik zou graag Manuel Torizo willen horen met La Bachata. Een goede Spaanse tune. Met alleen maar goede vibes. En zeker met het weer kunnen we een beetje goede Spaanse song vibes gebruiken, denk ik. En ja, ik zou die graag willen horen. En het doet me denken aan gewoon een goede tijd in Spanje. En leuke vakanties. En goede vibes.
1: Weekend Request. Baby Joy.

0: Manuel Turizo hoor je met La Bachata bij Funix Weekend Request. Wat wil jij nog horen zometeen door je speakers? Laat het me weten in de NPO Luister app, want jij bepaalt wat ik draai vandaag. Zometeen heb ik een woord voor je, wil ik graag een spelletje spelen. Ben ik benieuwd of we aan dezelfde track denken. Maar eerst hoor je nog Dave & Tems, dit is Raindance.
1: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe.

Denken jij en ik aan dezelfde track? Ja, soms zijn nummers zo iconisch dat je maar één woord nodig hebt om er gelijk aan te denken. Bijvoorbeeld Pia. Het woord Pia moet ik alleen maar denken aan de track van Norden en Chip Charles. Maar misschien heb jij een andere in gedachten, I don't know. Nou, dat is een beetje hoe Grab the Mic werkt. Want zometeen krijg je één woord van mij, die komt uit mijn rad. En dan wil ik van jou weten, welke track popt gelijk in jouw hoofd op waar dat woord voorkomt in de lyrics? Dat is de enige regel, het woord moet voorkomen in de lyrics. En dan gaan we checken aan welke track het meest gedacht wordt. En die ga ik dan ook draaien. Dus als je een goede tune in gedachten hebt, ja, dan kan je die zomaar horen zometeen bij Phonix. Ik ga mijn rad aanzetten. En dan gaan we checken met welk woord we vandaag aan de slag gaan. Champagne of champagne. Het mag van mij allebei. Engels of Nederlands. Champagne, champagne. Welke track komt gelijk in jouw hoofd op waar dat woord in voorkomt in de lyrics? Laat het me weten in de NPO Luister app. Stuur me een berichtje of een voice memo. Want stel nou, je kan niet de artiest noemen of de naam van de titel. Dan kun je hem ook gewoon zingen, hè? Dat tel ik ook goed. Ik heb er eentje in gedachten. Maar of wij aan dezelfde denken, daar gaan we zo meteen achter komen.

0: champagne. Nou, even kijken waar Alper die zegt... Iedereen denkt sowieso aan Dope Boy met champagne papi natuurlijk. Ik dacht daar inderdaad ook aan. Maar niet iedereen, Alper. Asje, Claire, Celine zie ik voorbij komen. Gino, die dachten allemaal aan Champagne Rain van John en Fraser. Safiel, Elif zie ik voorbij komen daarentegen. Zijn weer met jou en mij met Dope Boy. En toen werd het een beetje een strijd. Aan welke nou het meest gedacht werd. Ja, ik ga het maar gewoon aan je laten horen. Want hier gingen de meeste stemmen naartoe.
1: Champagne Rain van John en Fraser.
0: Ik zag hem ook niet aankomen. Ik had echt Champagne Papi verwacht. Maar dat is niet het geval. John en Fraser hoor je nu bij Phonics Weekend Request. Met Champagne Rain. Drop je request in de NPO Luister-app.

zeven mutjes en two shits. Borden van Hermes, ik heb mijn keuken nooit gebruikt. Ik heb echo in mijn huis, ik hoor mezelf als ik moe ben. Je bent zeker nog niet bezig met wat hij doet. Je moet zoeken, ik breng iets aan mijn moeder. Ze gaat slaan, zie bar met zusjes, leef met anders soorten druk.

0: Nood, ja, waar de F ben je mee bezig? Dat denk ik ook wel eens bij de items van Chanel. Ja, niet vanwege jou, maar wat je bespreekt.
1: Ja, maar dit zijn gewoon dingen die echt gebeuren op het internet. En ik heb gisteren weer ergens van genoten.
0: Wat dan?
1: Nou, ik kijk zo'n video van Sarah Porsche. Zeg ze opeens DJ en die Naomi van Temptation.
0: Ja.
1: Die zijn bevallen, hartstikke gefeliciteerd natuurlijk. Maar die hebben dus een Instagram-account voor hun baby. Ze hebben die baby gewoon getagd in die post.
0: Oh.
1: En ik dacht, ergens geniaal, weet je. Want brand deals, baby, kan je alles gewoon laten betalen. Maar ergens dacht ik ook, het internet is hier heel in shock van. Waarom eigenlijk? Waarom vinden we het een probleem dat iemand een Instagram-account aanmaakt voor zijn pasgeboren baby?
0: Nou, we zitten tegenwoordig natuurlijk ook wel in een tijd waarin mensen juist hun kinderen steeds meer afschermen. Dus een Instagram aanmaken voor je baby is echt het tegenovergestelde.
1: Ja, mensen noemden ze de nieuwe Bellinga's en zo in de comments. Mm-hmm. Kijk, ik maak me altijd zorgen over dat mensen AI dingen kunnen doen met je kinderen, vieze video's ervan kunnen maken. Dus het wordt wel minder, maar ja, hoe ben je daar niet bang voor? Hoe? Ergens is het ook gewoon, het kind gaat ooit Instagram hebben. Beter dat ze 12 zijn met 20.000 volgers. Kunnen ze een beetje cool doen in de klas.
0: Ik ga stuk. Ja, kijk, ze zeggen natuurlijk, kinderen kiezen daar niet voor. En aan de ene kant vind ik het dus ook heel heftig dat ze dat nu gelijk hebben gedaan. Is dat het eerste waar je aan denkt na geboorte.
1: Aan dat de andere account kant is dus aangemaakt tijdens de opnames van Temptation.
0: Oh, wauw. Toen is daar over nagedacht.
1: Toen ze zei dat ze niet zwanger was, dat ze het nog niet wist. Dus dat is ook de hele drama.
0: Oh.
1: Ja, er is veel drama. Maar is een Instagram-account aanmaken voor je pasgeboren baby als influencer, is dat raar? Of moet het gewoon kunnen?
0: Laat het weten in de NPO Luister-app.

Zaterdag 15 augustus. Een exclusieve show van wereldster Jason Derulo. Bekend van de hit Swalla, What You Say, Savage Love, Talk Dirty, Wiggle

Maascollege.nl. In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met 1 dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op Maascollege.nl. Jason Derulo.

0: je nu een event, merk of actie wil promoten? Wij helpen je op te vallen samen met jou. Check funnixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funnix Ads. Your city, your sound.
1: De Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl.
2: Honor the craving.
0: Profiteer nu vanaf €200 per week. Check funnixads.nl. Your city, your sound.
3: It's complicated met Jay.

0: complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@funix.nl.
1: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 12 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu

0: City Dijkers met het NOS Journaal. De KNVB wil dat FIFA-baas Gianni Infantino opstapt. De KNVB heeft het vertrouwen in hem verloren na zijn plan om aandelen in het WK voetbal te verkopen. Dat het plan vannacht is ingetrokken, verandert daar volgens de bond niets aan. De bond zegt dat er een fundamentele vertrouwensbreuk met Infantino is ontstaan. Ook de Europese voetbalbond UEFA roept op tot hervormingen binnen het bestuur van de FIFA. De politie heeft een Duitse vrachtwagenchauffeur opgepakt die gisteren betrokken was bij een ernstig ongeluk op de A12, vlak voor de grens. Er botsten toen 4 voertuigen op elkaar en 3 mensen raakten gewond. Het ongeluk was bij Babberich, waar de Duitse politie geregeld grenscontroles houdt. Door die controles ontstaan er geregeld files op de snelweg. Of dat ook een rol heeft gespeeld bij het ongeluk gisteren, wil de politie niet zeggen. De Duitse chauffeur die is opgepakt wordt verdacht van het veroorzaken van een ongeval. Oekraïne heeft vannacht een schip van het Russische energiebedrijf Rosatom tot zinken gebracht. Het vrachtschip werd aangevallen met drones toen het over de Zwarte Zee voer. Volgens het Russische bedrijf hebben alle 17 bemanningsleden de aanval overleefd. De directeur noemt de aanval piraterij. Rusland vuurde vannacht andersom ook opnieuw raketten af op Oekraïne. In Kiev vielen daarbij 9 doden en raakten 23 anderen gewond. En op de Pride in Amsterdam is op dit moment de botenparade aan de gang. Zo'n 80 boten varen door de grachten om aandacht te vragen voor de regenbooggemeenschap. Omdat dit jaar ook de World Pride in de stad is, een groot internationaal evenement rond de Pride, zijn er extra veel bezoekers in de stad. Ook premier Jette is erbij, als eerste homoseksuele premier. Hij werd ontvangen door burgemeester Halsema en is daarna ook op een boot gestapt. Jette noemt de botenparade één groot feest, een dag van vrijheid en plezier. Het weer, veel zon en enkele stapelwolken met lokaal ook een klein buitje. Het is 21 tot 27 graden. Morgen flink wat zon en droog. En dan wordt het ook wat warmer dan vandaag met 26 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Chanel, een Instagram maken voor je pasgeboren baby. Is dat raar of niet? We bespreken het na Dragon Roll van Frenna. En dit is Amy Grace met Izzy SB.

0: Oekraïne heeft vannacht een schip van het Russische energiebedrijf Rosatom tot zinken gebracht. Het vrachtschip werd aangevallen met drones toen het over de Zwarte Zee voer. Volgens het Russische bedrijf hebben alle 17 bemanningsleden de aanval overleefd. De directeur noemt de aanval piraterij. Rusland vuurde vannacht andersom ook opnieuw raketten af op Oekraïne. In Kiev vielen daarbij 9 doden en raakten 23 anderen gewond. En op de Pride in Amsterdam is op dit moment de botenparade aan de gang. Zo'n 80 boten varen door de grachten om aandacht te vragen voor de regenbooggemeenschap. Omdat dit jaar ook de World Pride in de stad is, een groot internationaal evenement rond de Pride, zijn er extra veel bezoekers in de stad. Ook premier Jette is erbij, als eerste homoseksuele premier. Hij werd ontvangen door burgemeester Halsema en is daarna ook op een boot gestapt. Jette noemt de botenparade één groot feest, een dag van vrijheid en plezier. Het weer, veel zon en enkele stapelwolken, met lokaal ook een klein buitje. Het is 21 tot 27 graden. Morgen flink wat zon en droog. En dan wordt het ook wat warmer dan vandaag, met 26 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Chanel, een Instagram maken voor je pasgeboren baby. Is dat raar of niet? We bespreken het na Dragon Roll van Frenna. En dit is Amy Grace met Izzy SB. Your city, your city.
2: Hey, Tante Chanel. Ik heb je gemist, hoor.
3: Hallo, Tante Chanel, schatje.
4: Wat zeg je, mama?

0: Frenna met Dragon Roll hier op Phoenix. En ja, het is toch echt gebeurd.
1: Jij moet zo
2: zien dit? Zie deze? Oh, kanker. Nooit meer tegen mij praten jij. Nooit meer. Over je hebt gezoend, je zit geen ene... Oprotten jij. Oprotten. Hoef je ook niet meer te spreken. Oprotten.
3: Laat hem maar.
0: Ja, ze zijn echt ouders geworden. De Temptation Island baby is geboren.
4: Goedemiddag.
5: Hey, Tante
6: Chanel.
5: Hey,
6: Tante Chanel.
5: Gaat je mama. Tante Chanel. Waarom moeten jullie altijd onze tentpas leeg trekken? Oei, oei, oei, oei.
7: Hé, jij bent kapot geholpen. Ga je een stukje in mijn eentje?
0: Chanel. Ja, ik zie veel dingen op het internet. Mensen die switchen alsof ze Temptation Island niet hebben gezien. En niet allemaal haatcomments waren plaatsen tot gisteren. Alsof ze dat fragment van net nooit hebben gehoord. Ik wens ze gewoon geluk. Waarom zijn jullie met ze bezig? En kijk, ik wens ze ook geluk. Jij wens ze zeker ook geluk. Maar ik zie toch een paar rare dingen die ze zelf hebben gepost rondom die bevalling. Jay was sowieso de halve bevalling aan het filmen. Naomi die echt pijn aan het lijden was. En Jay kijkt de hele tijd naar de camera. Zet die camera neer. Kijkt even van, oké, is de shot goed? En dan gaat hij tegen haar praten.
8: Goed, hè? Neus in, mond uit, zo. Houden. Heb je geen wenen?
0: Heb je geen wenen? Kijk maar naar de camera en de video stopt. Wat? Oh, het is niet boeiend om te filmen als ze geen wenen heeft. Nou, weet je wat? Dan wil ik het ook nog even hebben over die geboortepost. Ze laten hun nieuwe zoontje zien en die heeft ook gelijk een Instagram-pagina die ouder is dan hij zelf. Dat stond op Juice Channel. Ze hebben gecheckt, weet je, wanneer is dit account aangemaakt? In januari, de maand van de opnames van Temptation. Ja, die benen voor de buik in de afleveringen. Ik stel er toch steeds meer vragen bij. Kijk, ik ga het niet over hun relatie hebben. Weet je waarom? Zij blijft toch. Birds will be birds. En misschien, ik snap het. Weet je toch, je bent zwanger, je krijgt een kind. Maar ja, maar die guys zijn de comments. Ja, die vallen echt massaal over die Instagram-pagina. Lily Privé. Dit is echt oprecht sneu. Over die Instagram-pagina. Bakje Kibbeling comment. Wat voor Bellinga dingen zijn deze twee aan het doen? Zijn ze nu zeg maar aan het launchen dat ze familievloggers worden? En Shiny die comment. Ze zijn het kind keihard aan het uitbuiten. Want ze hebben niks anders meer. Maar ik zat ergens na te denken van, ja weet je, het zijn influencers. Ze gaan toch dingen gesponsord krijgen voor die baby. Is het niet ergens ook leuk om in groep 3 te zeggen, nou, Leo heeft 10.000 volgers. Ik weet niet, de tijden veranderen. Dus ik dacht, ik kan hier met jou toch gewoon over kletsen. Laat jij en ik er lekker over praten. Deel je mening met Tante Chanel en pak je NPO-luister er voorbij. Je kan een berichtje typen. Maar een spraakmemo maken is wel leuker, is ook gezelliger. Waarom is het nou zo raar dat Jay en Naomi een Instagram hebben gemaakt voor hun pasgeboren zoon en hem hebben getagd?

0: Ira Star met Tornado hier op Funix.
1: Funix, Chanel.
0: Jij en ik kletsen vandaag over de bevalling van je favoriete Temptation Baby. Jay Swartz en Naomi zijn ouders geworden nadat ze natuurlijk de gigantische crash-out hadden gehad in Temptation Island. Ik zal hem weer even laten horen.
2: Jij moet zo botten.
3: Je moet niet zo.
2: Zie je dit? Zie je deze? Oh, kanker. Nooit meer tegen mij praten, jij. Nooit meer. Nooit meer. Koos voor je hebt gezoend, er zit geen ene. Oprotten jij. Oprotten. Hoef je ook niet meer te spreken. Oprotten.
3: Laat hem maar.
0: Ja. En nu hebben ze dus een kind, gelijk een Instagram-pagina ervoor gemaakt. En waarom is dat raar? Dat vroeg ik aan jou. Nou ja, mensen vinden heel veel raar. Esmee zegt, Naomi zit te strijden voor haar leven. En Jay zit haar alleen maar te filmen. Ik zou zo kwaad worden op mijn partner. Ja, ik weet dat het zeg maar, jullie zijn influencers samen. En het is een belangrijk deel van je leven. En je wil er ook video's van, maar het voelt wel een beetje van, we doen alles hier voor de content. En moet je niet genieten van dat mooie moment? Lois, die zegt, ja, het is gewoon raar. Iedereen die zegt dat het een oud account is waarvan de naam is veranderd. Er staat niet dat ze andere gebruikersnamen hebben gehad. Oké, dat gaat over dat account. En 777 heeft het over dat Leo vernoemd is naar het kind van Lil Kleine. Nou, waarom is het raar? Ryan zegt, ja, eeuwa ja. Het is raar, maar ze zijn influencers. Ze willen dingen betaald krijgen. Maar je moet je kind ergens ook beschermen tegen de boze buitenwereld. Wat als dat kind gepest wordt? Dat wordt het eigenlijk nu al, een klein beetje. Ik zie allemaal comments, ook onder zijn TikTok, onder zijn post. Ja, dat wordt hoogstwaarschijnlijk Ex on the Beach Double Dirt seizoen 24. En ja, Leo zal snel twee werelden hebben. Ik hoop het natuurlijk niet, hè. Ik hoop dat ze heel gelukkig zijn samen voor het kind. En dat deze muziek ook gaat hitten. Dit is Criss Cross Amsterdam.

Nelly Spottek in de comments. Frenna zingt weer in het Frennanees. Maar ik voel de vibe wel. Jerry komt er niks van te verstaan. Dus een nieuwe hit. En Kami die commenten. Man doet alles behalve dat SFB-album droppen. Dus ik ga je even helpen. Dan kan je nog even door. Dit is Shutdown hier op Phonics.

Papa Oete van Stromae ga je zo meteen naar luisteren. Want je hebt van die mensen en die muziek die zeg maar iedereen samenbrengt. Chanel. Sommige tunes, het maakt niet uit van welke afkomst je bent, van welke generatie je bent, of je uit Nederland komt of ergens anders. Maakt niet uit wie je bent, wat je doet. Als deze op de radio komt, of in de club, of in de supermarkt, als je melk gaat halen, iedereen zingt blij mee. Wat eigenlijk best wel gek is, want hij zingt over zijn deadbeat vader. Dus, als je wil dat je zoon ooit de echte banger gaat maken over jou, ga melk halen. Dat is wat we hebben geleerd.

0: ik heb een vraag voor jou. Heb je een beetje muziekkennis? Hoe goed ken jij de Phonics tunes die wij hier draaien? Jij en ik gaan het weer eens testen.
1: Breinbreker.
0: En dat doen we niet met vreemde kennis vragen of wanneer is deze tune uitgekomen. Je doet het gewoon op basis van hoe je luistert naar nummers. Op basis van gevoel. Tante Chanel heeft weer een vreemde adlib uit een Phonics tune gepakt. Een Nederlandstalige die jij sowieso moet kennen. Ik wil van jou weten, uit welke Phonics tune komt dit fragment? Ik wil de naam van de tune en de naam van de artiest of artiesten die erop staan. Hier komt het fragment, hij is heel snel. Dus ik ga hem weer even een paar keer laten horen, ja? Nog één keer. Laatste keer. Ja, weet jij uit welke Phonics tune deze adlib komt? Dan moet je nu je NPO-luisterapp erbij pakken en me jouw antwoord sturen. Kan jij de breinbreker vandaag kraken? Uit welke Phonics tune komt dit fragment?
1: Breinbreker. Phonics, your city.

0: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen. Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
1: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
0: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
2: Zaterdag 15 augustus, een exclusieve show van wereldster Jason Derulo. Bekend van de hits Swalla, What You Say, Savage Love, Talk Dirty, Wiggle

0: Jason Derulo. Zaterdag 15 augustus live in Villa Thalia Rotterdam.
1: Bereik jouw doelgroep op Phonics. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phonicsads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonics Ads. Your city, your sound.
2: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met 1 dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
1: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phonicsads.nl. Your city, your sound.
3: Vawaka Holland, ben je ready om te dansen, te wassen en te springen? Zaterdag 8 augustus brengt Hardcore Entertainment voor het eerst ooit Pauwaka Fest naar Nederland. Zuiderpark in

0: Winder Sing, Kali Boy en nog veel meer. Snowachty, haal nu je kaartje snel via vanwakkafest.com.
1: Hermano's! Ja, dan dacht je vandaag een outfit check-in. Mooi niet? Vandaag een SOA-check-in. Bestel je SOA-test bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch? Beta.
2: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
3: Wow!
2: Is binnen 3 minuten geregeld.
3: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
2: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
4: Is dit een Afro-vibes? Check dan nu Phonics Afro. De heetste Afrobeat en Amapiano. Phonics Afro. Luister op phonics.nl of in de gratis NPO Luister-app.

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De KNVB heeft geen vertrouwen meer in FIFA-baas Infantino na zijn plannen voor het WK voetbal. Hij wilde een apart bedrijf laten oprichten waarin de commerciële activiteiten als ticketverkoop worden ondergebracht. Dat leidde tot veel kritiek, ook binnen de FIFA zelf. Volgens de KNVB vraagt het hele proces om een serieus gesprek over de toekomst van het bestuur van de FIFA. Het Radboud UMC in Nijmegen had eigenlijk kunnen voorkomen dat 12 medewerkers in mei wekenlang in quarantaine moesten. Toen werd een patiënt in het ziekenhuis opgevangen die besmet was met het Hantavirus. Dat was uitgebroken op een Nederlands cruise ship. De patiënt zou eigenlijk op een speciale afdeling worden behandeld, maar door tijdsdruk werd besloten om de zieke eerst op een gewone verpleegafdeling te leggen. Onderzoekers zeggen dat door miscommunicatie de medewerkers daar niet wisten van de speciale veiligheidsmaatregelen die ze moesten nemen. Oekraïne heeft vannacht een schip van het Russische energiebedrijf Rosatom tot zinken gebracht. Het vrachtschip werd aangevallen met drones toen het over de Zwarte Zee voer. Volgens het Russische bedrijf hebben alle 17 bemanningsleden de aanval overleefd. De directeur noemt de aanval piraterij. Rusland voerde vannacht andersom ook opnieuw raketten af op Oekraïne. In Kiev vielen 9 doden en raakten 28 mensen gewond. Het is Zwarte Zaterdag en daarmee zoals elk jaar behoorlijk druk op wegen naar Zuid-Europa. Op het piekmoment stond rond 12 uur stond er in Frankrijk ruim 1000 kilometer file. Zo stond het verkeer uren vast op de Route Soleil voor Lyon en op de A9 van Orange naar de Spaanse grens. In Zuid-Duitsland was het ook file rijden richting Oostenrijk. De komende uren moet het wel weer rustiger worden op de weg. Vandaag gaan vooral veel Fransen met de auto op weg voor vakantie. Het weer, veel zon met enkele stapelwolken. Lokaal kan vanmiddag een bui vallen. Het wordt 21 tot 27 graden. Morgen flink wat zon en droog bij maximaal 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Chanel, heb jij de breinbreker vandaag?

0: gewone verpleegafdeling te leggen. Onderzoekers zeggen dat door miscommunicatie de medewerkers daar niet wisten van de speciale veiligheidsmaatregelen die ze moesten nemen. Oekraïne heeft vannacht een schip van het Russische energiebedrijf Rosatom tot zinken gebracht. Het vrachtschip werd aangevallen met drones toen het over de Zwarte Zee voer. Volgens het Russische bedrijf hebben alle 17 bemanningsleden de aanval overleefd. De directeur noemt de aanval piraterij. Rusland voerde vannacht andersom ook opnieuw raketten af op Oekraïne. In Kiev vielen 9 doden en raakten 28 mensen gewond. Het is Zwarte Zaterdag en daarmee zoals elk jaar behoorlijk druk op wegen naar Zuid-Europa. Op het piekmoment stond rond 12 uur stond er in Frankrijk ruim 1000 kilometer file. Zo stond het verkeer uren vast op de Route Soleil voor Lyon en op de A9 van Orange naar de Spaanse grens. In Zuid-Duitsland was het ook file rijden richting Oostenrijk. De komende uren moet het wel weer rustiger worden op de weg. Vandaag gaan vooral veel Fransen met de auto op weg voor vakantie. Het weer, veel zon met enkele stapelwolken. Lokaal kan vanmiddag een bui vallen. Het wordt 21 tot 27 graden. Morgen flink wat zon en droog bij maximaal 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Chanel, heb jij de breinbreker vandaag weten te kraken? Drop het in de NPO Luister-app. Je hoort hem zometeen nog een keer, voordat je Drake hoort.

0: Ja, Drake is lekker aan het sliden. Dit was Toosy Slide hier van X. En is de breinbreker vandaag gekraakt? We gaan er nu achter komen. Je hoort hem nog even één keer.
1: Wat de volgende.
2: Breinbreker.
0: Nou, wat is er binnengekomen in de NPO-luister-app? We kregen een berichtje van Fabienne. Die stuurde, is dit KA? Helaas niet. Sabas, die stuurde Louis Vos, Chop die rappers. Ilaria, die stuurde, Aerobi moet dit zijn. En ik snap het door de sound. Weet je, het is heel laag. Het is heel laag, maar ik ga hem nog één keer laten horen, hoor. Even snel.
2: Wat de volgende. De breinbreker is niet gekraakt.
0: Ja, de breinbreker is vandaag niet gekraakt. Ik heb niks gekregen wat in de buurt kwam van een goed antwoord. Dus morgen krijg je weer een nieuwe kans om de breinbreker te kraken. En zoals altijd geef ik je ook even snel twee hints die jou morgen kunnen helpen. De tune is uitgekomen in 2017. En hij gaat over de politie.

0: MC Urbanix, Love Me JJ.
1: Chanel.
0: Ja, een week geleden liet ik jou een snippet horen van Leo Stay Trill bij BBC One Extra. Hij ging eigenlijk, net als een soort van excellent, ging hij daar live spitten. En hij dook opeens overal op, hè, op mijn TikTok met van die clipping accounts met deze sessie. Hier even een klein stukje als reminder.

hard. En ik zei ook tegen je, als je een artiest bent, als je een artiest wil worden, clipping accounts is tegenwoordig de beste strategie. Dat je gewoon je eigen content pakt, niet op je officiële account post, maar gewoon eigenlijk een soort van fan-account gebruikt, meerdere accounts, om je content te verspreiden. Het algoritme denkt dan, oh, meerdere mensen posten erover, dit moet naar zoveel mogelijk mensen. Geweldig dat hij dit heeft gedaan, want deze sessie is al 2 jaar oud. Hij was 17 toen hij zo spitte. En opeens dook het op. Ik weet zeker dat Leo zelf of zijn team achter deze account zitten. Want ik kijk weer op mijn telefoon. Er is een nieuwe release aan het komen. Hij heeft een snelle snippet gedropt. 170.000 likes in 3

0: doing it easy. Fuck. Why? Cause I love you.
1: Ja, het is anders dan de snippet bij BBC One Extra. Ik weet niet of ik er zelf fan van ben. Maar dat boeit eigenlijk niet. Want tegenwoordig kan je talent hebben wat je wil. Maar het is niet genoeg. Je hebt een social media strategie nodig. Leo Statrill heeft zijn viraliteit zelf gecreëerd. En ik weet veel jonge jongens die het willen maken luisteren naar Phonix. Dus ik zou tegen je zeggen, maak 30 clipping accounts van jezelf. Post jezelf dood. Forceer mensen jezelf door hun strot. Als je weet, ik heb talent. Zoals broederlief.

is dus een dier dat we vroeger ons huisdier hebben gemaakt. En nu noemen we ze vies. Maar eigenlijk hebben die dieren ons gered in de Tweede Wereldoorlog. Over welk dier heb ik het? Dat hoor je naar muziek van Ronnie Flex. En dit is Georgia Smith met Gumbo.

0: los te gaan.
1: De duif. Of, zoals je in Rotterdam zegt, doefoe.
2: Chanel.
1: Ja, tante Chanel was aan het scrollen en toen hoorde ik dit.
3: There are pigeons in this country who fought in World War II.
1: Duiven hebben gevochten in de Tweede Wereldoorlog? Wat? Heftig statement. Ook niet waar. Duiven worden max een jaar of 20. Maar dit is dus gebaseerd op een echt verhaal uit het Verenigd Koninkrijk van onze Britse buren. Nou, je hebt toch opgelet bij geschiedenis. In ieder geval weet je wat D-Day is. De geallieerden vielen Normandië aan en hebben een deel van Frankrijk bevrijd. Dit was het begin van het einde van de Tweede Wereldoorlog. Heel belangrijk dus. Nou, dit gebeurde allemaal en die Engelsen waren bang dat de Duitsers hun aan het afluisteren waren op de radio. Dus in plaats van dat ze op de radio zeiden, hey, Normandië is vrij, weet je wat ze hebben gedaan? Ze hebben een duif gepakt. Ze hebben een briefje tak, tak, tak, tak, tak aan zijn been gezet. En Gustav is 240 kilometer gevlogen over de zee naar de kust, de Britse kust. En hij heeft het nieuws geleverd. Deze duif Gustav is de eerste persoon die de mensen aan de kust heeft verteld. Hey, de oorlog komt tot een einde. Hij heeft er zelfs een medaille voor gekregen. Dus ja, duiven hebben gevochten in de Tweede Wereldoorlog, schat. Ik kan er niks anders van maken. Maar toen ging ik nadenken, hè, toen werd ik even verdrietig. Want dan vind ik de behandeling van de duif, weet toch jij en ik nu in de grote stad, vind ik nog erger. Je weet dat tante Chanel een dierenvriend is, ik hoop jij ook. Vroeger, en dan heb ik het over echt vroeger, werd de duif gewoon gehouden en getraind en gefokt om berichten mee te sturen. En nu heb je een iPhone, niemand kijkt meer om naar de duif. We vinden ze vervelend, we vinden ze vies, ze hebben ziektes, te. Zonde man, geef ze wat brood volgende keer als je een duif ziet. Anders ben je harteloos.
4: Soldier boy, tell them.

0: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
1: Hermano's, ben je nou ook toe aan een SOA-update? Bestel dan nu je SOA-test voor 5 donnies bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, Peter.
0: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
2: Bereik jouw doelgroep op Phonix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phonixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonix Ads. Your city, your sound.
3: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met 1 dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
2: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phonixads.nl. Your city, your sound.
4: Zaterdag 15 augustus, een exclusieve show van wereldster Jason Derulo. Bekend van de hit Swalla, What You Say, Savage Love, Talk Dirty, Wiggle en zijn nieuwe banger Michiko. Zaterdag 15 augustus live in Villa Thalia Rotterdam. Tickets en info, universalsoundprojects.nl.
5: Nieuw!

0: Jason Derulo. Zaterdag 15 augustus live in Villa Thalia Rotterdam.
1: In the mood for vibes?
2: Luister dan nu het subchannel Funix Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
1: Wij brengen de mood bij de vibes.
2: Funix Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app.
3: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
4: Wow!
3: Kost je maar 3 minuten.
4: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
3: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
0: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
5: Vauwaka Holland, ben je ready om te dansen, te wassen en te springen? Zaterdag 8 augustus brengt Hardcore Entertainment voor het eerst ooit Vauwaka Fest naar Nederland. Het Zuiderpark in Den Haag.

Marnik Sampers met het NOS Journaal. Alle 10 de bergbeklimmers die donderdag werden overvallen door een lawine in Pakistan zijn om het leven gekomen. Ze waren bezig met een beklimming van de Broad Peak van ruim 8 kilometer hoogte toen ze werden getroffen door de lawine. Ze werden daarbij een kilometer naar beneden gesleurd. Onder de slachtoffers is bergbeklimmer Nirmal Purja uit Nepal. Over hem werd een Netflix-documentaire gemaakt. Het Radboud UMC in Nijmegen had kunnen voorkomen dat 12 medewerkers in mei wekenlang in quarantaine moesten, is de conclusie van onderzoekers. Toen werd een patiënt in het ziekenhuis opgevangen die besmet was met het Hantavirus. Dat was uitgebroken op een Nederlands cruiseschip. De patiënt zou eigenlijk op een speciale afdeling worden behandeld, maar door tijdsdruk werd besloten om de zieke eerst op een gewone verpleegafdeling te leggen. Onderzoekers zeggen dat door miscommunicatie de medewerkers daar niet wisten van de speciale veiligheidsmaatregelen die ze moesten nemen. Het is Zwarte Zaterdag en daardoor is het zoals elk jaar behoorlijk druk op de wegen naar Zuid-Europa. Op het piekmoment rond 12 uur stond er in Frankrijk ruim 1000 kilometer file. Zo stond het verkeer uren vast op de Route du Soleil voor Lyon en op de A9 van Orange naar de Spaanse grens. In Zuid-Duitsland is het ook file rijden richting Oostenrijk. De Nederlandse rolstoelbasketbalcoach Gert-Jan van der Linden is nu ook definitief geschorst door de Internationale Rolstoelbasketbalbond. Van der Linden was eind 2024 al op non-actief gezet als bondscoach van de Nederlandse vrouwenploeg na meldingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Sinds vorig jaar was hij coach van de Italiaanse mannenploeg. Door de internationale schorsing moet Van der Linden daar nu ook mee stoppen. Het weer, veel zon met enkele stapelwolken. Het is 21 tot 27 graden. Morgen flink wat zon en droog. Met 26 tot 32 graden wordt het iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.

zijn vrouwenploeg na meldingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Sinds vorig jaar was hij coach van de Italiaanse mannenploeg. Door de internationale schorsing moet Van der Linde daar nu ook mee stoppen. Het weer, veel zon met enkele stapelwolken. Het is 21 tot 27 graden. Morgen flink wat zon en droog. Met 26 tot 32 graden wordt het iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.

0: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
1: Maascollege introduceert de flexibele leerroute. Een verkorte deeltijd mbo-opleiding waarbij jij bepaalt wanneer je studeert. Online en op locatie. Met 5 blokken van 10 weken in de avond. Fast forward je jouw carrière. Maascollege.nl.
0: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
2: Bereik jouw doelgroep op Phonix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phonixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonix Ads. Your city, your sound.
3: Nieuw! De Melanzane Pizza.

0: Profiteer nu vanaf €200 per week. Check funnyxads.nl. Your city, your sound.
1: Zaterdag 15 augustus. Een exclusieve show van wereldster Jason Derulo. Bekend van de hits Swalla, What You Say, Savage Love, Talk Dirty, Wiggle en Zen.

0: Pannix.nl of in de gratis NPO Luister-app.
1: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
2: Hermanos! Ja, dat dacht je vandaag een outfit-checkie. Mooi niet? Vandaag een SOA-checkie. Bestel je SOA-test bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch? Beta.
3: Phonix! Yeah! Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.

0: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Bijna alle inwoners van het Franse departement Gironde, die geëvacueerd moesten worden vanwege de grote natuurbranden, mogen weer terug naar huis. Het gaat om zo'n 200.000 mensen. Volgens de Franse minister van Binnenlandse Zaken is de brand ten westen van Bordeaux onder controle. Het vuur heeft 42.000 hectare aan natuur verwoest. Spanje heeft bij Ceuta een drijvende afscheiding in zee gelegd, zodat Marokkaanse migranten de Spaanse exclave niet meer via het water kunnen bereiken. De afgelopen dagen werd het gebied overspoeld met tienduizenden mensen. Daarbij kwamen 67 mensen om het leven, door verdrinking of doordat ze in de verdrukking kwamen. Vanwege de situatie in Ceuta willen 22 Europese landen een spoedvergadering. Er zijn geen explosieven gevonden in de auto in Bilthoven die gisteren leidde tot de ontruiming van zeker 40 flatwoningen. De politie dacht dat er mogelijk gevaarlijke stoffen in zouden liggen en daarom moesten zeker 100 mensen hun huis uit. Uit onderzoek bleek dat in de auto geen explosieven lagen, maar harddrugs en vuurwapens. Agenten kwamen de verdachte auto gisteravond voor het eerst tegen op de A27. Omdat er gestolen kentekenplaten op zaten, wilden ze het voertuig controleren, maar de bestuurder ging er vandoor. Er zijn uiteindelijk 3 mensen opgepakt. Een van de bekendste bergbeklimmers ter wereld, Nirmal Purja uit Nepal, is om het leven gekomen door een lawine. Hij was bezig met een beklimming van een berg in Pakistan toen hij en 9 andere klimmers een kilometer werden meegesleurd. Purja beklom in 2019 in recordtijd de 14 hoogste bergen ter wereld. Daarover werd een Netflix-documentaire gemaakt. Het weer, veel zon met enkele stapelwolken. Het is 21 tot 27 graden. Morgen flink wat zon en droog. Met 26 tot 32 graden wordt het dan iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Ja, Mahi is net terug van vakantie en ik ook. We gaan het er zo meteen over hebben. Maar eerst pillen.

0: Een van de bekendste bergbeklimmers ter wereld, Nirmal Purja uit Nepal, is om het leven gekomen door een lawine. Hij was bezig met een beklimming van een berg in Pakistan toen hij en 9 andere klimmers een kilometer werden meegesleurd. Purja beklom in 2019 in recordtijd de 14 hoogste bergen ter wereld. Daarover werd een Netflix-documentaire gemaakt. Het weer, veel zon met enkele stapelwolken. Het is 21 tot 27 graden. Morgen flink wat zon en droog. Met 26 tot 32 graden wordt het dan iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Hey, Mahi. Ja, Mahi is net terug van vakantie en ik ook. We gaan het er zo meteen over hebben. Maar eerst, Pile.

0: Dat was Tyler met Water.
1: Goedemiddag, JMI.
2: Hey, lieve JMI.
1: Hallo.
2: Wat fijn dat jullie er weer zijn.
1: Goedemiddag, JMI.
3: De JMI Show.
0: Een hele goede, frisse middag. Want Mai en ik hebben allebei afgelopen week... Ja, zijn we lekker een weekje weg geweest binnen Nederland.
2: Ja,
0: hoe was
2: dat
0: het bij
2: zou
0: jou?
2: Je denken.
0: Wat?
2: Ik ben nergens geweest, hoor.
0: Hè? Maar je zei nog dat je wegging.
2: Ja, dat was de bedoeling. Nou, kijk, weet je wat er gebeurde? Ik wilde dus heel graag weg, maar ik hoefde ook niet per se het land uit, want het was lekker weer.
0: Okay,
2: maar vakantie voor mij is zwemmen en zon. Dus ik dacht, ik boek een huisje samen met mijn ouders en mijn hondje met een zwembad of een jacuzzi of zo, weet je wel. Lekker.
0: Ja, lekker.
2: Dus ik specifiek daar op zoek gaan en ik kwam iets heel tofs tegen. Dus ik boek dat. Dus wij maandagochtend onze spullen pakken, helemaal blij daar naartoe. En wat bleek? Geen jacuzzi. De achtertuin stond leeg. En het was een klein hout huisje. En toen dacht ik, ja, de voorzieningen klopten ook al niet. Want er was geen airco, er was niks. Ik dacht, ik ga niet in 33 graden in dit houten huisje zitten.
0: Maar wacht even. Dus jij keek online.
2: Ja.
0: Jij ziet een huisje met airco. Met
2: een grote jacuzzi. Voor vier personen.
0: Jij komt daar aan, het is een houten hutje.
2: Ja.
0: Voor hoeveel personen uiteindelijk?
2: Ja, daar konden wel vier personen slapen, maar er was een bank voor bijvoorbeeld twee personen of zo. Het was echt klein.
0: Eén slaapkamer en een bank?
2: Het was echt klein.
0: Oh, wauw.
2: Ja.
0: En die jacuzzi was er gewoon niet?
2: Nee.
0: Hé, dit is crazy.
2: En toen ben ik natuurlijk als een gek gaan bellen naar de klantenservice. Wat bleek? Die man die deze advertentie dus had geplaatst via die boekingskantoor, die was vergeten te zeggen dat de voorzieningen nog niet binnen waren gekomen. Zoals de jacuzzi, de airco en weet ik veel wat. Dus ja.
0: Ja, klein foutje vergeten.
2: Ja, klein foutje. Dus wij hebben onze spullen gepakt. We zijn terug naar mijn ouders huis gegaan. En die hebben gelukkig wel een grote achtertuin. Mijn vader en ik zijn een heel groot badje gaan kopen bij de winkel.
0: Ja, maar kijk, ik lach wel, maar dit is echt triest.
2: Ja, dit deed wel even verdriet.
0: Dit moet toch ook helemaal niet eens kunnen, dat iemand... Nou, dit vind ik wel treurig.
2: En
0: hoor.
2: We hadden dit nog nooit gedaan. We dachten, we doen dit een keer met het gezin. En dat ging dus helemaal fout.
0: Ah, jammer. Ja. En dan wil ik bijna niet vertellen hoe het voor mij was afgelopen week.
2: Hoe dan?
0: Nou, gewoon top eigenlijk.
2: Oh my god.
0: Ja, ik heb eigenlijk... Ja, het was gewoon net iets lekkerder dan ik had verwacht. Het huisje was net iets nieuwer dan ik dacht. Ik dacht, ja, die foto's zien er nieuw uit, maar het zal wel. Toen kwam ik daar en dacht ik, wow, het is echt gewoon letterlijk de foto.
2: Heerlijk, man. Must be nice.
0: Ja, zo kan het dus ook gaan.
2: Ik ben wel blij voor jou in ieder geval.
0: Ja, maar goed, ik moet wel zeggen... Ik heb ook wel eens horrorvakanties gehad, hoor.
2: Jawel?
0: Ik ben een keer met een paar vrienden naar Marokko gegaan. Dat was de eerste keer dat ik naar Marokko ging. Dat was in 2005. Dat is al echt 21 jaar geleden. Crazy. Maar goed, dat was de eerste keer dat ik alleen met vrienden echt wegging. En ik heb tijdens deze vakantie de mooiste luxe ooit meegemaakt. En de diepste armoede, armoedige soort verblijf ever meegemaakt.
2: Hè, hoe dan?
0: Ja, ik was in Marokko en daar heb je gewoon alles.
2: Ja.
0: Daar heb je gewoon de uiterste luxe, maar de uiterste skeerheid ook. We kwamen de eerste dagen in een huis. Ja, die bad. Er was een bad, maar je wilde niet eens in die badkamer staan. Zo vies en kapot en helemaal lelijk en alles was het. We sliepen ook met z'n allen een soort van in een woonkamer en in één slaapkamer. Er waren ook kakkerlakken.
2: Nee.
0: Die gingen we eerst chasen voordat we daar durfden te slapen.
2: Oh.
0: En we moesten buiten met van die tuinslangen gewoon douchen. Want ja, die douche deed het gewoon niet. Je ging daar gewoon eerst naar binnen. Zo smerig zag het eruit.
2: Dit zou gewoon gratis moeten zijn.
0: Ja, maar wij kwamen er dus iets te laat achter dat het een soort van... plek was waar, zeg maar, de prostituees de klanten meenamen.
2: Oh.
0: Dus wij zaten daar in een soort van prostituees flat in Marokko. Ik wist niet eens dat bestond toen in de tijd.
2: Je weet niet
0: eens
2: wat in dat bed is gebeurd.
0: Daar zeg je wat. Daarom, ja, wauw.
2: Oh,
0: ja, wat moet ik zeggen? Goed, dus ik weet wel wat het is om
2: een
0: horrorvakantie mee te maken.
2: Ja, nou weet je, op deze zaterdagmiddag zijn wij op zoek naar de grootste horrorvakanties die jij ooit hebt gehad. Een vieze kamer, vreselijk personeel of iets anders. Wat was jouw meest vreselijke vakantie? En waarom was die zo vreselijk? Laat het even weten in de NPO Luisterapp. En een spraakmemo vinden we altijd wel fijn.

0: Het is weer zomervakantie. Iedereen zit weer met zijn luie reet in een resort. Maar het kan ook minder lekker zijn. Namelijk als je een horrorvakantie hebt. Alles gaat mis. Vieze hotels, slecht personeel. Noem het maar op. En daarom vroegen wij... Wat is jouw meest verschrikkelijke vakantie geweest?
1: Nou, ik vraag het me ook af. En Soraya zegt, we kwamen aan in het huisje. En het leek net niet op de foto.
0: Oh my days.
1: Schimmel in de badkamer.
0: Nee.
1: Kapotte douche. We zijn dezelfde dag nog vertrokken. Dat is het ergste, hè?
0: Ja.
1: Als je iets beloofd wordt, wat ze niet nakomen.
0: Ja, en weet je, bij mij was het dan nog in eigen land. Dus je kon gewoon terugrijden. Maar als je in het buitenland bent, dat lijkt me zo vreselijk.
1: Dan is er gewoon geen weg terug.
0: Nee. Hamza die zegt, hotel geboekt met all inclusive. Maar bijna alles moest je alsnog bijbetalen. We waren uiteindelijk nog €1500 extra kwijt. Voelde me echt genaaid.
1: Ja, dit is een soort van kom maar hier naartoe. We halen je binnen en... Ah, gotcha now, nu moet je toch betalen. Dat is crazy, man.
0: Ja, dat is crazy.
1: Melissa zegt, er liepen kakkerlakken door de kamer en de receptie deed alsof dat normaal was. Oh, ik heb amper geslapen. We konden maar 1 keer in de 3 dagen naar een ander eiland. Dat was in de Malediven staan.
0: Nee, hoe kan het nou? Malediven is toch alles luxe?
1: Maar dat is niet per se zo.
0: Nee, hè?
1: Nee.
0: Ik zou dan gewoon in een auto slapen, denk ik, hoor. Ik ga echt niet in een kamer met kakkerlak slapen.
1: Wauw.
0: Younes die zegt, op de eerste dag werd onze huurauto gestolen.
1: Wow.
0: Daarna alleen maar gedoe met de verzekering. Dat was echt geen vakantie meer. Nee, dan ben je de hele tijd aan het regelen. Oh, dat lijkt me erg.
1: Hè?
0: Ja.
1: Nou, voel je al wat beter?
0: Ja.
1: Of zal ik die van Ro nog even doorlezen? Er zou airco zijn bij ons op Cura, maar die werkte niet terwijl het 38 graden was. Ik dacht serieus dat ik gek werd.
0: Oh, ja.
1: Dat is zielig, hoor. Dat ik vind het wel echt zielig voor die mensen die dit meemaken, man.
0: Nee, wij konden nog gewoon lekker terug naar mijn ouders en die hebben een fantastisch huis. Dus wij hebben gewoon gechilled en gebarbecued. Dus ja, eigenlijk viel het allemaal wel mee. En ik krijg hoogstwaarschijnlijk wel mijn geld terug. Nou, ik ga ervan uit.
1: Is dat ook beloofd door de
0: organisatie? They better, want anders ja, dan ga ik juridische stappen ondernemen.
1: Ja, die snap ik ergens ook wel. Shamig. Ja, maar zijn er van die tips, Maaie, die je ons kan geven? Of die er zijn, die we mensen kunnen geven, onze luisteraar? Waar ze op zouden moeten letten misschien?
0: Recensies lezen. En kijk, mijn huisje was echt dit jaar gebouwd. Dus wij waren de eerste eigenlijk die het boekte. Ja, dat moet je dus ook niet doen.
1: Ja.
0: Snap je?
1: Ja.
0: Dus niet de eerste ook, zijn en recensie lezen.
1: En je moet ook zien of kijken hoeveel recensies er zijn. Als er maar 20 zijn, ja, dat klopt niet.
0: Nee.
1: Er moet er minimaal wel, weet je...
0: Kijk naar de e-mailadressen. De e-mailadressen van de recensies. Moet er niet van die gekke... Kijk gewoon een beetje of het klopt. Een beetje menselijk is of zo. Snap je?
1: Zo, die is wel... Ja, oké. Okay, dat is wel een betere. Zo, wat...
0: Ja,
1: ik... Maar goed, nu je deze berichten hebt gezien, het kan erger, hè, Mai?
0: Weet je wat ik dan denk? Girl Matt, ik heb geld bespaard. Ik krijg mijn geld terug. En we doen die vakantie gewoon later, wanneer het hier koud is, opnieuw.
1: Kijk, bekijk de dingen zoals Mai dat doet. Ja. En heb je een

Ja, een Phoenix-luisteraar kwam er pas na het samenwonen achter dat haar vriend iets onder de douche doet. Oh my god. En nu wil ze weten, is hij gek of niet? Nou goed, wat het precies is, dat vertellen we je zometeen tijdens Barkie of niet Barkie.

0: 5'9 brown eyes.
1: Is het normaal om te plassen onder de douche?
2: Nee, dit is echt niet Barkie.
3: Vind je dat niet Barkie?
2: Barkie?
3: Of niet Barkie?
4: Een luisteraar heeft zijn of haar gewoontes naar ons gestuurd en het is aan jou om te bepalen. Is dit nou Barkie, dus normaal, of niet Barkie, helemaal gek? En vandaag hebben we er eentje van Lovena.
1: Ja, Lovena zegt, hi guys, ik woon sinds 3 weken samen met mijn vriend. Heerlijk, hij zet de vuilnis buiten, zorgt dat alle kasten in elkaar staan, je snapt me. Alleen er is één ding dat ik echt raar vind. Hij vindt het de normaalste zaak van de wereld om onder de douche te plassen. Ook als we samen staan te douchen. Niet over me heen gelukkig, maar alsnog vind ik het vies. Wat vinden jullie? Ben je Barkie als je onder de douche plast?
4: Ik ga zo stuk. Dat ze ook samen staan te douchen, dat vind ik wel gek.
1: Ja.
4: Maar ik zeg je eerlijk, ik vind onder de douche plassen niet zo gek hoor.
1: Oké, dus jij bent met die vriend van Lovena.
4: Ja. Je wast je toch daarna. De douche wordt gewassen door alle zeep en zo. En je was natuurlijk de douche ook om de week, denk ik.
1: Waarom poep je dan niet onder de douche?
4: Nee, dat is omdat poep niet door, laat maar zeggen, dat putje kan.
1: Ja, het kan door het putje met als je water erbij hebt.
4: Ja, dat is echt smerig.
1: Dan lost het op. Precies.
4: Maar pis, dat gaat gewoon net als water, dat vloeit zo weg.
1: Ja, ik heb het wel eens als kind een paar keer gedaan, weet je. Dat mijn moeder zegt, doe maar, of weet ik veel wat, en dan spoelen we het. Maar ik zeg je eerlijk, ik doe dat al jaren niet meer. En ik vind het eerlijk gezegd, als een vrouw het doet, wel een tikje erger dan een
4: guy. Waarom?
1: Omdat die plas helemaal langs jullie been gaat.
4: Daarna was je toch met een washandje goed je lichaam.
1: Ik geloof dat je jezelf daarna wast, maar het is geen fris idee. Het idee is niet fris.
4: Oké.
1: Snap je? Ja, ben je niet Barkie als je dat doet? Dat is weer een andere halte. Ik vraag me af wat ik daar dan weer van vind. Ik heb even tijd nodig om na te denken wat ik daar dan van vind.
4: Ik zou niet plassen als mijn partner, laat maar zeggen, naast me onder de douche zou staan. Dat denk ik weer ook.
1: Dat vind ik dan weer zo nep van je.
4: Waarom?
1: Sta gewoon achter je ding. Als
4: nee, want
1: je dat
4: doet,
1: dan doe je het.
4: Ik ga niet plassen waar hij ook bij is in de douche, wat dan vies is waar hij ook.
1: Plassen is je privé.
4: Ja.
1: Laat me niks zeggen. Je kijkt me aan, omdat je weet wat ik je wil zeggen. Je weet wat. Want hoezo staan jullie samen te douchen? Snap je wat ik bedoel?
4: Oh,
1: snap
4: je wat ik bedoel? Jij plas nooit. Jij doucht nooit met je partner.
1: Daar gaat het niet om. Ik plas nooit met mijn partner onder de douche. Dat snap ik. Maar ik plas ook niet als ik alleen ben. Jij plas wel als je alleen.
4: Ja, ik plas wel als ik alleen.
1: Dus waarom sta je je ground niet als je partner naast je zou zijn?
4: Ja, nee, dat vind ik dan weer raar.
1: Waarom is het dan raar en niet raar als je alleen bent?
4: Ja, want dan ben je in mijn plas. Maar nu ben ik zelf in mijn plas en dan maak ik dat zelf schoon. Snap je
1: dat
4: wat ik bedoel?
1: Dat is zo idioot. Dus opeens kan hij zichzelf niet meer schoonmaken.
4: Oké, nou, wij komen
1: niet
4: uit.
1: Jij bent echt gewoon zelf niet Barkie. Nu weet ik het. Het is gewoon niet Barkie. Jij bent niet Barkie.
4: We gaan vragen of dit niet Barkie is, ja?
1: Vraag, alsjeblieft.
4: Nou, Lovena, haar vriend, plas onder de douche. Is hij, omdat hij dit doet, Barkie of niet Barkie? Laat het even weten in de NPO Luisterapp. En een voice memo is altijd gezellig.

zie je hoe ik deel met de pijn. Genoeg plekken waar ik liever zal zijn. Waar ik belandde, gaat het zien we tonight. Ik was een ochtend een held, maar waarom riepen ze mij? Kan niet meer terug, ik ben verliefd op die life. Ik werd gedwongen om met dieven te zijn. Kijk al die jaren, nu ze vliegen voorbij. En het gaat even te snel, maar ik geniet van de tijd.

0: Barkie of niet Barkie?
1: Nee, dit is echt niet Barkie.
2: Vind je dat niet Barkie?
1: Barkie?
2: Of niet Barkie?
0: Goed, en je kon het laten weten in de NPO Luisterapp. En we kregen een berichtje binnen, Mahi, van Suleiman. Wil je het horen, Mahi?
2: Ja.
0: Oké, hier komt
3: hij. Yo, Jay, hey, het is gewoon Barkie, man. Je moet gewoon plassen, man. Als je moet, moet je toch. Onder de douche is het lekkerste, toch?
0: Oké.
2: Promoot. Ik ga stuk.
0: Die man voert campagne ervoor bij.
2: Ja, als het lekkerste, toch. Justin, die zegt Barkie, maar eigenlijk mag dit niet Barkie zijn. Oké.
0: Oh, ik had wel meer uitleg gewild hierover.
2: Ja, nou, Ali die zegt hij is meer dan 200% Barkie.
0: Oké. Ali, 200% Barkie, dat kan niet.
2: Ik ben niet de enige.
0: Je kan niet 200% Barkie zijn, Barkie is 100.
2: Ja, dan ben je... Ja.
0: Oké, twee keer Barkie.
2: Oké,
0: Claire die zegt...
4: Hey Jay en Mahi, sorry Jay, ik ben het toch eens met Mahi. Het is niet Barkie als je het doet met je partner erbij. Maar als je het alleen doet, vind ik het niet zo heel erg. Zeker niet in tijden van watertekort, want het scheelt wel spoelwater.
0: Hey, luister dan. Dat heb ik voor Claire, dat. Het scheelt spoelwater.
2: Maar Tjuri.
0: Jawel, 100% Tjuri.
2: Nee.
0: Chantal die zegt Barkie, want mijn vriend doet het al jaren. Ik kijk er niet eens meer van op.
2: Ja, Moenie die zegt ook Barkie. Mensen overdrijven echt. Alsof die douche niet elke dag wordt schoongespoeld.
0: Er is gewoon niemand die zegt wat ik zeg. Jessie die zegt Barkie, maar eigenlijk mag het niet. Oh, dat
2: ja, maar hij heeft wel uitleg gegeven nu.
0: Want alleen zeep maakt het niet schoon. Of je moet het... Je moet het elke dag met chloor schoonmaken.
2: Ja, omdat hij dan zegt van dat spoelt niet schoon, dus dan moet je het met chloor schoonmaken.
0: Okay.
2: Je moet je badkamer gewoon vaker schoonmaken. Dat is sowieso een feit.
0: Of niet erin plassen.
2: Nee.
0: En dan gewoon normaal schoonmaken natuurlijk, maar niet erin plassen.
2: Ja, nou dan hebben we nog één.
0: Ja.
2: Van Donnie. Die is nog erger dan erg. Ik plas zelfs tegen mijn vrouw aan als ik douche met haar.
0: Ja, dat vind ik dan wel weer normaal.
2: Oh, dat vind je wel
0: weer normaal. Nee, grap, ja, natuurlijk, maar jij niet. Natuurlijk vind ik dat niet normaal. My goodness, oké. Okay.
2: We krijgen wel één tegengeluid.
0: Oh ja?
2: Abdal, die zegt, tuurlijk niet Barkie, het is echt vies.
0: Dankjewel, Abdal.
2: Dat is de eerste.
0: Wauw, nou ja, goed, zullen we de uitslag maar doen?
2: Laten we dat maar doen.
0: Jongen, ja,
2: Lorena, Lorena bedoel ik. Haar vriend plast onder de douche. Is hij omdat hij dat doet? Barkie of niet Barkie? Met 90% van de stemmen. Is dit?
0: We weten het. Het is... Barkie!
2: Ja. Zie je? Je wou mij zo uitmaken voor niet Barkie. Jij bent... Ik ben hartstikke Barkie.
0: Ik moet wel zeggen, er zijn wel een stuk of 68 andere redenen waarom jij niet Barkie bent.
2: Oh, ja.
0: Maar daar gaan we het een andere keer over hebben. Eerst gaan we lekker een nieuwe track van Ira Star draaien. Where do we go?

Hey, wat is de gekste leugen die je ooit hebt verteld bij een sollicitatie? Want ik heb iemand hier zo, deze man is zo ver gegaan, dat eigenlijk zelfs de politie nodig leek. Ik ga je zo meteen vertellen waarom.

effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check FunnyxAds.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. FunnyxAds, your city, your sound.

0: week. Check funnyxads.nl. Your city, your sound.
1: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
2: Maascollege introduceert de flexibele leerroute. Een verkorte deeltijd mbo-opleiding waarbij jij bepaalt wanneer je studeert. Online en op locatie. Met 5 blokken van 10 weken in de avond. Fast forward je jouw carrière. Maascollege.nl.
1: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
3: Zaterdag 15 augustus. Een exclusieve show van wereldster Jason Derulo. Bekend van de hit Swalla, What You Say, Savage Love, Talk Dirty, Wiggle.

0: of doneer.
1: Jason Derulo. Zaterdag 15 augustus live in Villa Thalia Rotterdam.
2: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
3: Hoppa!
2: Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
3: Drie sterren slot.
2: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
4: Hermanos, ben je nou ook toe aan een SOA-updateje? Bestel dan nu je SOA-test voor vijf donnies bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, Peter.
5: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij Carspot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. Carspot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
6: In de nieuwe Pwn-serie Bovensloters leidt de dood van een Brabantse onderwereldbaas tot een harde strijd om de macht.
7: Waar is dat geld?
6: Stream de crime-comedy Bovensloters. Nu alleen op NPO Start.
8: En dan denk ik aan Brabant. Brabant nog meer.
9: Grote ontwikkelingen. Grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.

0: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Bijna alle inwoners van het Franse departement Gironde, die geëvacueerd moesten worden vanwege de grote natuurbranden, mogen weer terug naar huis. Het gaat in totaal om ruim 200.000 mensen. Volgens de Franse minister van Binnenlandse Zaken is de brand ten westen van Bordeaux onder controle. Het vuur heeft 42.000 hectare aan natuur verwoest, een gebied dat 4 keer zo groot is als Parijs. Er zijn geen explosieven gevonden in de auto in Bilthoven die gisteren leidde tot de ontruiming van zeker 40 woningen. De politie dacht dat er mogelijk gevaarlijke stoffen in zouden liggen en daarom moesten zeker 100 mensen hun huis uit. Uit onderzoek bleek dat in de auto geen explosieven lagen, maar drugs en vuurwapens. Agenten kwamen de verdachte auto gisteravond voor het eerst tegen op de A27. Omdat er gestolen kentekenplaten op zaten, wilden ze het voertuig controleren, maar de bestuurder ging er vandoor. Er zijn uiteindelijk 3 mensen opgepakt. Spanje heeft bij Ceuta een drijvende afscheiding in zee gelegd, zodat Marokkaanse migranten de Spaanse exclaven niet meer via het water kunnen bereiken. De afgelopen dagen werd het gebied overspoeld met tienduizenden mensen. Daarbij kwamen 67 mensen om het leven door verdrinking of doordat ze in de verdrukking kwamen. De Nederlandse rolstoelbasketbalcoach Gert-Jan van der Linde moet ook stoppen met zijn werk voor de Italiaanse mannenploeg. Aanleiding is zijn permanente schorsing door de Internationale Bond. Van der Linde werd in 2024 al op non-actief gezet als coach van de Nederlandse vrouwenploeg na meldingen van grensoverschrijdend gedrag. Het weer, veel zon, maar ook wat bewolking. Het is 22 tot 26 graden. Vanavond wordt het overal helder. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Morgen opnieuw zonnig en droog. Het wordt van noord naar zuid 25 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Liggen tijdens een sollicitatie, ja. En dan de politie zelfs daarvoor moeten bellen. Het is echt gebeurd. Hoe het was, hoor je zo meteen.

0: yeah. Mahio.
1: Yo, J-Yo.
0: Wat is de grootste leugen die jij wel eens op een cv hebt gezet? Back in the days.
1: Oh, op mijn cv. Ja, ik ben niet echt zo. Nee. Er staat gewoon alles wat ik heb gedaan. I'm a hard worker.
0: Ja, ik zal je eerlijk zeggen. Ik heb op mijn cv niet echt veel boeiends gezet. Maar ik denk dat ik misschien wel eens een keertje iets heb aangedikt ooit in het verleden.
1: Ja?
0: Vast wel.
1: Oh.
0: Vast wel gezegd dat ik, weet ik wel, I don't know. Maar goed.
1: De directeur van Google bent.
0: Maar goed, stel je voor, stel je voor. Maar check deze wat ik tegenkom.
1: Oké.
0: Een gast solliciteert als beveiliger, ja?
1: Ja.
0: En tijdens een sollicitatie lijkt het alsof er achter hem een vrouw wordt ontvoerd, zeg maar.
1: Nee.
0: Deze man sprint, maar het is een soort videoafspraak, hè?
1: Ja.
0: Hij zit zeg maar op Zoom, zeg maar.
1: Ja.
0: En die man springt meteen erop af, speelt de held. Bam, bam, bam, redt die vrouw. Weet ik veel wat hij allemaal nog meer doet. En stand alles was gewoon in scène gezet.
1: Nee.
0: Echt, neem het van mij aan. Die shit is crazy.
1: Hij kon beter solliciteren voor GTST of zo.
0: Als acteur, hè?
1: Jeetje, maar is hij dan wel aangenomen?
0: Ja, dat is een goede vraag. Dat weten we nog niet. Maar het, wat we wel weten is dat hij in ieder geval heel creatief was. En ik ben nu benieuwd, weet je. Denk eens terug aan je laatste sollicitatie. Of denk aan een sollicitatie back in the days.
1: Ja.
0: Wat heb je wel eens, niet jij per se, maar gewoon onze luisteraar.
1: Ja, ja, ja.
0: Wat heb jij dan een beetje aangedikt? Ik bedoel, ik weet dat mensen dat doen. Ik heb ook een keertje bijvoorbeeld bij een programma, werd ik gevraagd voor een programma. Toen heb ik ook gezegd dat ik van mainstream muziek, of eigenlijk van alle genres wel veel weet. Terwijl, ik weet aardig wat van heel veel genres. Maar alle genres, come on. Ik weet echt lang niet alles over klassiek.
1: Oké.
0: Snap ik bedoel?
1: Ja, dat snap ik.
0: De rest redelijk. Maar come on. Ja. Ik kom niet verder dan Chopin, Beethoven en Mozart. Snap ik bedoel? Laten we gewoon eerlijk zijn. Dat heb ik ooit in het verleden wel eens gezegd, zeg ik eerlijk.
1: Ik heb ook een grappig verhaal, maar die ga ik even bewaren.
0: Oh.
1: Je gaat echt lachen. Dit is echt heel dom.
0: Nou, in de tussentijd dat jij je verhaal bewaart, wil ik vragen van jou of jij je verhaal wel alvast even met ons wilt delen in de NPO Luister-app. Wat heb jij eens een keertje aangedikt op je cv? Of wat heb je eens een keertje wat mooier gemaakt bij een sollicitatie dan waar is? Of gewoon simpelweg een dikke zware leugen. We vinden het allemaal leuk. Als je een beetje schaamt om jezelf out there te zetten, zet gewoon een andere naam die we voor je kunnen gebruiken. Of zet het woordje anoniem. Bedenken wij lekker een naam voor je. En wat Maaie dus net ook zei, een voice memo is het allerleukst.

0: Hey, want ik voel nu, ik val te hard of vanaf de start.
1: Ja, denk even na. Heb jij wel eens een sollicitatie, of tijdens een sollicitatie, even een klein leugentje voor best wel verteld? Of je cv net even een beetje opgespiced?
2: Funny. De Jay en Mahi Show.
3: Met Jay en Mahi.
1: Ja, je kon het laten weten in de NPO Luister-app. En ik heb een spraakmemo binnengekregen van Kevin. En die omschrijft het, ja, die omschrijft het uitgebreid. Luister even.
4: Hey Jay en Mahi, Kevin hier. Jaren geleden, ik ben nu 33 en in 2018 werkte ik als recruiter, namen ga ik niet noemen, voor een bedrijf, tenminste een organisatie. En die organisatie had mij als taak gegeven om jongeren, specifiek jongeren, aan een baan te helpen. En dat ging ik ook doen. Alleen wat het nadeel is van als je jong bent, bedrijven vragen werkervaring. Maar dat kan je niet eens hebben als je jong bent.
1: Ja.
4: Dus ik heb een heleboel cv's in de visagie gegooid. Echt waar, make-up, alles eroverheen en echt niet meer herkenbaar. En dat deed ik puur om die bedrijven gewoon even te laten zien dat jongeren dit gewoon aankunnen. Want toen ik met hun originele cv aan het solliciteren was, kregen ze geen baan. En toen ik met mijn cv hun aan het voorstellen was, kregen ze wel de baan. En nu werken ze er nog jarenlang en gelukkig. Dus ze konden het wel. Mensen moeten gewoon verder kijken dan een cv. Fast forward, een paar jaar later. Ik werk daar niet meer en heb mijn eigen organisatie gebouwd. Eigen bedrijf. En wij focussen dus niet op cv, maar op skills. Dus jongeren krijgen gewoon een baan met een eerlijke cv. Want daar wordt niet naar gekeken, naar je werkervaring.
5: Nou, dat is echt fantastisch eigenlijk.
1: Er is een probleem die hij gedetecteerd heeft. Hij heeft het een beetje op een omstreden manier opgelost. Oké. Kan je wat van vinden inderdaad. Niet helemaal netjes, whatever. De man is uiteindelijk teruggegaan naar de drawing board.
5: Ja.
1: Hij heeft zelf een platform gefixt voor de jongeren.
5: Ja, omdat hij zag dat dit gewoon werkt.
1: Je bent een held, Kevin. Je bent een held.
5: Dat vind ik dus ook.
1: Ja.
5: Nou, Mo die zegt, ik zei dat ik goed was was met Excel. Bleek dat ik alleen een tabelletje kon maken.
1: Hey. Goed is natuurlijk relatief, hè?
5: Ja,
1: voor
5: de een
1: is het goed, voor de ander is het slecht.
5: Precies.
1: Anissa die zegt, ik had gezegd dat ik stressbestendig ben. Eerste werkdag was ik al in paniek naar Oslo gegaan.
5: Maar ja, stressbestendig is niet zo'n hele... Ja, misschien ook wel. Sommy zegt, ik zei dat ik had gewerkt bij de bank, maar dat was niet waar. Eindstand mocht ik meewerken met financiële strategieën die over miljoenen gingen.
1: Ja. Hey, we krijgen nu as we speak eentje binnen van Anoniem. Deze zegt, toen ik in het derde jaar van mijn hbo-opleiding zat, wilde ik stage lopen in Kaapstad bij een online magazine. De sollicitatie ging via videobellen. De vrouw vroeg mij of ik goed was met computerprogramma's, Excel, Word, etc. Op alles zei ik dik ja. Eindstand, toen ik daar was, bleek dat ik helemaal niets met mijn computerprogramma's kon. Maar ja, toen was ik er al.
5: Maar soms word je dan wel in het diepe gegooid en dan leer je het vanzelf. Zo heb ik het ook altijd geleerd.
1: Maakt het niet goed om te liggen.
5: Nee, dan liggen mag niet. Maar dan nog, zal ik mijn verhaaltje even vertellen?
1: Oh ja, je had nog een verhaal.
5: Ik heb een grappig verhaaltje. En het komt eigenlijk een beetje erop neer wat Kevin zegt. Want ik was 15 en ik had een droom om bij een parfumerie te gaan werken.
1: Ja.
5: Dan kon je online aanmelden. En toen moest je je gegevens invullen via zo'n website. Maar je moest ook een cv uploaden.
1: Mm-hmm.
5: Nou, wist ik veel op mijn 15e wat een cv was. Dus ik zeg tegen mijn vader die op de bank zit, pa, wat is een cv? En mijn allochtone vader, die zelf niet
1: centrale
5: weet,
1: verwarming.
5: Die zelf niet weet wat een cv is. Nee, daar was hij niet eens bij gekomen.
1: Okay,
5: hij zegt gewoon, ja, dat weet ik niet. Dat heb jij niet. Zeg maar gewoon, heb ik niet. Dus ik had een Word-bestand gemaakt. En ik had letterlijk een zin getypt met, heb ik niet. En die heb ik upgeload. En drie keer raden.
1: Je hebt die baan gewoon gehad.
5: Ik ben aangenomen.
1: Omdat je eerlijk was.
5: Omdat ik 15 was, denk ik. En goedkoop. Maar dat was mijn joke. En sindsdien weet ik heel goed wat de cv is.
1: Nou, zie je. Het eind goed, al goed, zeg ik al. Dan zal ik nog eentje geven dan. Ryan die zegt, ik zei dat ik had gewerkt bij een bank, maar dat was niet waar. Eindstand mocht ik meewerken
5: met... Nee, die hadden we
1: al. Sorry.
5: Ja.
1: Ryan had, Ryan had leidinggevende ervaring, zegt hij. Nou bro, ik mocht in de ochtend de supermarkt openen.
5: Ja.
1: Dat is wel veel verantwoordelijkheid.
5: Heel erg. Dat kan zo misgaan.
1: Maar weet je, uiteindelijk als je de boel bij elkaar ligt, komt de aap toch wel uit de mouw. Dat moet je wel onthouden. Dat wil ik wel even meegeven, want... Je kan blijven liegen. Je kan liegen van ik kan dit en ik kan heel goed met dit werken. En op een gegeven moment word je op de proef gesteld. En dan val je toch wel door een mand.
5: Ja.
1: Dus ik zou zeggen...
5: Wees eerlijk.
1: Ja, ja, maar ja, voor Kevin heeft het wel weer gewerkt. Hè? Dat is gek, hè?
5: Ja.
1: Ach ja, hier heb je Kleine, Lil Kleine, samen met Jade Lauren. 3 keer raden hoe deze track heet.
5: Lies.
1: The Lies.

0: Het lijkt bewolkt buiten, maar het is nog steeds warm. En dat betekent ook veel te warm om in de keuken te staan. Dus wij gaan misschien jou wel blij maken met een gratis maaltijd. Maar hoe dat zit, dat hoor je zo meteen.
1: Zal ik je vertellen hoe warm het is, Mai?
0: Nou?
1: 30 graden.

0: Oké, we hadden het net over dat het te warm was om in de keuken te staan, toch? Dus we gaan het doen! We gaan je gratis eten geven!
1: Wat eten we vanavond?
2: Sushi?
3: Pizza?
2: Papa?
3: Kabab?
1: Jij bepaalt. Funnies betaalt.
2: Oh ja, zeker. Wij mogen vandaag weer iemand blij maken met een gratis maaltijd. Maar dat gaan we natuurlijk niet zomaar doen. Jay, wat moeten mensen daarvoor doen?
0: Heel simpel. Zometeen, tussen de lekkere tracks die we draaien, hoor je in één keer dit.
1: Bel nu. 0909-3869-3869. Bel nu.
0: En dan is het aan jou om te doen wat het geluidje zegt. Bel dan op dat moment. Maar zorg er wel voor dat jij een pitch klaar hebt. Zeg maar een reden die jij ons gaat vertellen. Die ons ervan gaat overtuigen dat wij voor jou die gratis maaltijd, of tenminste gratis avondeten, moeten betalen. Want we gaan het niet voor iedereen doen. We gaan het voor één persoon doen. En misschien ben jij het wel. Dus zometeen zorg gewoon lekker dat je je pitch klaar hebt, je praatje klaar hebt, je verkooppraatje klaar hebt om precies te zijn. En wie weet, payen we gewoon lekker je avondeten voor je. Zo simpel is het. Zet je radio alvast wat harder, want anders mis je dat geluid. En dat is zonde, weet je wel. If you snooze, you lose. Dus ja, is dat een goede uitleg, Maai?
2: Ja, zeker. Gewoon scherp zijn, maak ons aan het huilen, lachen, whatever. En wie weet is het van jou.
0: Ja, ik heb nu echt keihard mijn best gedaan om je, om de uitleg te geven. Nou, verwacht ik ook wel echt een goede pitch.
2: Toch?
0: Ja, precies.

liggen aan parfummetjes en touchettes. Borden van Hermes, ik heb mijn keuken nooit gebruikt. Ik heb echo in mijn huis, ik hoor mezelf als ik moe ben. Je bent zeker nog niet bezig met wat hij doet, je moet zoeken. Ik breng iets aan mijn moeder, ze gaat Zanzibar met zusjes. Leef met ander soorten druk.

0: 06-09-3869-3869. Wat eten we vanavond?
1: Sushi?
2: Pizza?
3: Kabab?
0: Jij bepaalt. Van is bepaald.
4: Ja, ja, ja. Je hoorde het heel goed. Het alarm is afgegaan. Dat betekent dat je vanaf nu kan bellen naar 0909-3869-3869. En aan ons kan pitchen waarom jij nou die gratis maaltijd verdient.
5: Ja, zeker. Je hebt het net gehoord. Jij bepaalt. Van niks betaald. Dus zorg ervoor dat die pitch goed is. Dan wordt jouw eten gewoon lekker betaald voor je. Zo simpel is het. En ik zal je zeggen, Mai, we hebben de eerste beller binnen. Waarom moet Van niks jouw eten voor je betalen?
6: Nou, vanmiddag ging de bel en er stonden twee agenten voor mijn deur.
5: Oh.
6: En die zeiden tegen mij: mevrouw, er is een melding gedaan dat er mogelijk een lijk bij u binnen ligt. Dus ik dacht, ik stond te trillen.
4: Wat?
6: Ik zeg van ja, er is iemand bij u langsgelopen en ze hebben een melding gedaan dat ze een lijklucht ruiken. Nou, wij zijn dus net terug van vakantie gekomen vandaag.
5: Ja.
6: Wat doe ik? Ik open de schuur waar onze diepvries staat, waar wij net helemaal vol hebben gegooid met vers vlees van de slager.
5: Sorry,
6: nou, ik had spontaan geen zin meer in eten. De vliegen kwamen op je af. Dus lag serieus, geen grap, gewoon, nou, ik denk wel 30 kilo aan vers vlees in en alles is kapot door die warmte.
4: Oh mijn god, dus
5: die vriezer is stuk gegaan.
6: Ze moesten wel om lachen. Ze zeiden van, nou, dit hadden we dus niet verwacht op deze warme dag. Dus het loopt ook echt, het rook echt naar lijk. Echt.
5: Oh my goodness. Maar het was gedeeltelijk ook een lijk, maar een dierenlijk. Snap je?
6: Een koeien- en kippenlijk, ja.
4: Maar die vriezer was dus stuk gegaan.
6: Nou, het is blijkbaar een stroomstoring geweest in de hele straat. Het vlees is nog meer stuk.
4: Oh
6: het
4: mijn
6: was
4: god.
6: Echt een plaatsdelict, zeg maar.
5: Oh my goodness.
4: Gadverdamme.
6: Ik had spontaan geen zin meer in eten, maar ook geen zin meer om eten te koken. Dus ik sta echt op het punt om wat te bestellen. Maar natuurlijk nog leuker als jullie dat spontaan.
5: Nou, zal ik je even één vraag mogen stellen en daarna iets mogen vertellen? Wat is jouw naam?
6: Stacy,
5: zal ik jou wat vertellen?
6: Nou.
5: Dit is voor mij persoonlijk veruit een van de allerbeste pitches die wij hebben gehad met wat we eten.
4: Echt zo, ik sluit me er helemaal bij aan.
5: Ik heb gewoon die hele knop niet hoeven gebruiken. Je weet wel, deze knop. Ja, was helemaal niet nodig. Was helemaal niet nodig vandaag. En ik weet niet of jullie nog vlees willen eten, maar wat wordt het dan?
6: Nou, mijn dochter die is al de hele dag aan het zeuren dat ze al zo lang geen sushi heeft gegeten. Mm. En ze heeft vast vaker horen, maar we hebben drie meisjes en drie meiden die gek zijn op sushi. Dus voor ons is de grootste wens sushi en geen kip en geen koe.
4: ik heb nog één vraagje.
5: Oh jee.
4: Waar gooi jij al dat vlees dan nu weg?
6: Dat laat ik aan mijn man over.
4: Oh juist. Mijn god, want die prullenbak gaat net zo erg stinken. Ja.
6: Nee, ik ga er niet meer naar binnen.
4: Oké, nou ja.
5: Erg.
6: Dat is over je nek. Maar dat er politie aan de deur stond.
4: Ja, dat is wel gek.
6: Ik heb het hart in mijn keel.
5: Ik moet wel zeggen, je hebt wel oplettende buren, hoor.
4: Zo.
6: Ja, nou, we waren 2 weken op vakantie. Dus ik denk ook, als ik de buurvrouw moet geloven, is, nou ja, 10 dagen geleden de stroom er heel kort af geweest. En blijkbaar is dat onze diepvries, ja, de kop gekost. Dus
4: nou,
6: we zitten al 10 dagen in deze warmte.
4: Zet het lekker uit je hoofd. En blijf even hangen, dan gaan we lekker die sushi's regelen voor jou.
6: Nou, helemaal goed.
5: Okay. Nee, dat doen we graag voor jou. Je hebt al genoeg ellende gehad.
6: Ja, dat klopt. New music. New music. New.

Stel je voor, hè, je bent op je eerste date en de rekening komt. En ineens betaal je niet voor twee, maar voor haar hele familie. Dat wordt zo meteen een complicated question. Hoe dat precies is, gaan we je zo meteen uitleggen.

0: effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check funxads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funx Ads, your city, your sound.
1: Hermanos!

0: week. Check funnyxads.nl. Your city, your sound.
1: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
2: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
1: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
3: Zaterdag 15 augustus. Een exclusieve show van wereldster Jason Derulo. Bekend van de hit Swalla, What You Say, Savage Love, Talk Dirty, Wiggle en zijn nieuwe banger Michiko. Zaterdag 15 augustus live in Villa Thalia Rotterdam. Tickets en info universalsoundprojects.nl.
4: Nieuw! De Melanzane Pizza.

0: Jason Derulo. Zaterdag 15 augustus live in Villa Thalia Rotterdam.
1: Droom jij ervan een eigen bedrijf te starten? Startmonster helpt je met je logo, website en marketing. Ook als je WordPress-site gefixt moet worden. Bel 085-06-06-550 of ga naar startmonster.nl/phonics. Startmonster. Dromen is goed. Starten is beter.
2: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met 1 dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
1: Startmonster. Dromen is goed. Starten is beter.
3: In de nieuwe Pwned-serie Bovensloters leidt de dood van een Brabantse onderwereldbaas tot een harde strijd om de macht.
4: Waar is dat geld?
3: Stream de crime comedy Bovensloters nu alleen op NPO Start.

A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.

0: Manny Sampersen met het NOS-journaal. Bijna alle inwoners van het Franse departement Gironde, die geëvacueerd moesten worden vanwege de grote natuurbranden, mogen weer terug naar huis. Het gaat in totaal om ruim 200.000 mensen. Volgens de Franse minister van Binnenlandse Zaken is de brand ten westen van Bordeaux onder controle. Het vuur heeft 42.000 hectare aan natuur verwoest, een gebied dat 4 keer zo groot is als Parijs. Er zijn geen explosieven gevonden in de auto in Bilthoven die gisteren leidde tot de ontruiming van zeker 40 woningen. De politie dacht dat er mogelijk gevaarlijke stoffen in zouden liggen en daarom moesten zeker 100 mensen hun huis uit. Uit onderzoek bleek dat in de auto geen explosieven lagen, maar drugs en vuurwapens. Agenten kwamen de verdachte auto gisteravond voor het eerst tegen op de A27. Omdat er gestolen kentekenplaten op zaten, wilden ze het voertuig controleren, maar de bestuurder ging er vandoor. Er zijn uiteindelijk 3 mensen opgepakt. Spanje heeft bij Ceuta een drijvende afscheiding in zee gelegd, zodat Marokkaanse migranten de Spaanse exclaven niet meer via het water kunnen bereiken. De afgelopen dagen werd het gebied overspoeld met tienduizenden mensen. Daarbij kwamen 67 mensen om het leven door verdrinking of doordat ze in de verdrukking kwamen. De Nederlandse rolstoelbasketbalcoach Gert-Jan van der Linden moet ook stoppen met zijn werk voor de Italiaanse mannenploeg. Aanleiding is zijn permanente schorsing door de Internationale Bond. Van der Linden werd in 2024 al op non-actief gezet als coach van de Nederlandse vrouwenploeg na meldingen van grensoverschrijdend gedrag. Het weer, veel zon, maar ook wat bewolking. Het is 22 tot 26 graden. Vanavond wordt het overal helder. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Morgen opnieuw zonnig en droog. Het wordt van noord naar zuid 25 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Ja, moet je op de eerste date ook direct betalen voor het eten van de kinderen van je date? Ja, je hoort het, zo wil het allemaal zitten tijdens de Complicated Question.

0: extra eten te bestellen om mee naar huis te nemen voor haar 4 kinderen.
1: Oh.
0: En begrijp me niet verkeerd, ik gun die kids alles, maar ik kende haar nog maar net. En toen de rekening kwam, heb ik gezegd dat ik alleen ons eten wilde betalen en die extra bestelling niet. En nu zegt zij dat ik gierig ben en dat een echte gentleman dat gewoon had afgerekend. Ik vind juist dat dat iets is wat je niet zomaar van iemand verwacht op een eerste date. Zat ik nou fout omdat ik weigerde te betalen voor het eten van haar 4 kinderen?
1: Oh my days. Het zijn ook niet 1 of 2 kinderen, het zijn 4.
0: Isha, Keisha van Lopez, showbiz. If you know, you know.
1: Oh ja, het is gewoon lastig. Want ja, ik snap haar wel, maar je kan het inderdaad niet verwachten. Ik zit een beetje tussenin.
0: Ja, ik zal je eerlijk zeggen. Als ik in zijn schoenen was...
1: Ja? Wat had jij gedaan, ja?
0: Waarschijnlijk had ik dan betaald, maar dan was ik wel klaar met hem, man.
1: Ja, toch?
0: En niet omdat het gaat om het betalen, maar het gaat erom dat je dat gewoon verwacht. Dat zegt echt iets over je karakter.
1: Mm.
0: Je hebt je kinderen niet sinds gisteren.
1: Nee.
0: Je hebt toch een beetje trots dat je denkt bij jezelf... Hey, geen één man gaat mij zeggen, ik ken hem nog niet. Je kent die persoon nog niet zo goed.
1: Nee, nee.
0: Dus je wilt toch niet zomaar iets van hem aannemen?
1: En stel je voor, jij betaalt het uit jezelf... en ze zegt daarna, nee, ik reken het af. En jij zegt, nee, ik heb het al afgerekend. Zou je dan nog wel...
0: Dat vind ik veel meer klasse hebben.
1: Toch?
0: Vind ik veel meer klasse hebben. Het geeft een beetje... Ja... Het geeft een beetje oplichters-energy.
1: Maar, ik zeg je wel eerlijk... Ik denk dat ik het met je eens ben, maar ook weer niet. Want hij weet met wat hij deed.
0: Je weet als het goed is van tevoren dat ze kinderen heeft.
1: Ja, en dat 4. Niet 2.
0: Ja, je gaat de tijd nemen van 4 vrouwen. Een vrouw
1: dus of
0: met
1: je nou
0: 4 kinderen.
1: De eerste date eten betaalt voor die kinderen. Of over een paar maanden dat je met die kinderen ook straks, wie weet, woont.
0: Hey.
1: Ja.
0: Oké. Je zet me aan het denken. Je zet me aan het denken.
1: Dus het heeft 2 kanten.
0: Het kan ook een test zijn inderdaad. Van ben jij ready om dit op te vangen wat ik allemaal meebreng?
1: Ja.
0: Mahi, je gaat eens aan.
1: Ja.
0: Ik ga even
1: nadenken.
0: Deze is toch wel echt complicated. Ik dacht dat hij iets makkelijker was. Maar het is toch wel complicated, man. Deze.
1: Ja. Nou, Joshua ging op eerste date. Zijn date bestelde aan het eind extra eten voor haar 4 kinderen en verwachtte dat hij alles zou betalen. Hij vraagt zich af of hij fout zat door dat te weigeren of niet. Laat even weten wat jij hiervan vindt in de NPO Luisterapp en dan gaan we dat even bespreken.

0: interessant. Moet je op de eerste date ook direct betalen voor het eten van de kinderen? Complicated
1: question. Ja, soms zit je met van die levensvragen waar je geen antwoord op hebt. Of je iets waar je dan liever niet aan je vrienden of familie vertelt of bespreekt met ze. Dan heb je ons. Dan kan je altijd een complicated question aan ons stellen. En vandaag hebben we er eentje van Joshua. Joshua zegt, hey Jay en Mahi, ik had laatst een eerste date met een vrouw. We gingen gezellig uit eten en de sfeer was eigenlijk goed. Aan het einde van het diner begon ze ineens

0: Ik sta letterlijk te swingen hier in de studio, man. Ongelooflijk. Joshua ging op eerste date met... En ze bestelde gewoon aan het eind allemaal eten voor haar vier kinderen. Ja. Complicated
1: question. Je kon het laten weten in de NPO luisteren wat jij hier nou vond. En Samira die zegt... Als je een vrouw met kinderen date, weet je dat die kinderen erbij horen. Als je daar nu al moeilijk over doet, misschien geen moeder daten.
0: Ja, ik zeg je eerlijk... Valt wel wat over te zeggen, hoor.
1: Ik ben daarmee eens.
0: Helemaal mee eens?
1: Ja. Als je met mij deed, moet je ook voor benen leggen.
0: Ik zou sowieso niet met je daten als je zo lelijk kon had. Maar goed, Tarzan die zegt... Uit beleefdheid zou ik betalen, maar ik zou haar meteen duidelijk maken dat dit niet kan. Want je kent elkaar nog maar net. Er is een verschil tussen elkaar een week kennen en elkaar een paar jaar kennen bij wijze van spreken. Maar als ze die erde toet op me zou gooien... zou ze meteen de deur vinden.
1: Ja, dat hoor ik ook wel weer. Die eerste keer ga je niet gelijk vol in, weet je wel.
0: Ik zou een tikkie meer trots hebben daarin.
1: Ja.
0: Als vrouw zijnde nog extra. Alleen, ja... Het is zo dubbel, man, dit. Ja. Don zegt... hij is niet fout. Maar hij is ook niet de juiste man voor haar. Kijk, dit is ongeveer waar ik ben.
1: Ja.
0: Hij is niet fout, maar hij is niet de juiste man voor haar. Als je een vrouw wil met meerdere kinderen... en je vindt haar interessant... dan moet je haar package ook accepteren.
1: Ja, inderdaad. Jair die zegt... Fanny, mijn vrouw dacht waarschijnlijk... jij gaat me eten betalen... maar ze had er niet gewoon voor moeten zorgen... dat het thuis iets voor de kinderen was... voordat ze op date ging...
0: Ja.
1: Er zomaar vanuit gaan dat iemand het betaalt is niet netjes. Ja, dat is ook wel weer waar, maar ja.
0: Ja, ik blijf zeggen, Keisha van Lopez, 4 kids and I gotta pay for the badass showbiz. Dat is wat onze vriend Kanye West zegt inderdaad. Even kijken, Mo zegt, sommige mensen noemen alles gierig zodra iemand geen portemonnee opentrekt. Respect begint ook met niet zomaar over iemands geld beslissen. Hey, mag ik zeggen dat dit misschien toch echt een veel moeilijkere, complicated question was dan dat ik had gedacht?
1: We krijgen een spraakmemo van Gino binnen. Kunnen we die luisteren?
0: Ik ga even kijken. Okay, ja, ik zie hem. Ik ga hem even aanzetten.
1: Ja.
2: Nee man. Dat is crazy. Ik ga met jou voor de eerste keer op date en dan moet je gelijk voor de hele familie gaan verzorgen. Ben je gek geworden? Kijk, als we eenmaal een relatie hebben, dat moet gewoon. Dat kan je niet eromheen. Want je neemt aan met kinderen en al. Maar niet gelijk de eerste date, man, bro. Kan niet.
0: Oké.
1: Okay. Jocelyn die stuurt nu net. Deze vrouw is vrijpastig. Ik als vrouw zijnde zeg dat dit onbeleefd en brutaal is, JMI.
0: Ik zeg je eerlijk, het woordje vrijpastig heb ik lang niet gehoord. Maar het dekt de lading in a way wel, hoor.
1: Ik snap het ook. Dus oké, conclusie.
0: Ja, we moeten...
1: Het was misschien niet correct van haar om op het eerste date gelijk met die vier kinderen voor het eten te laten betalen. Ja. Maar hij moet ook weten waar hij aan begint.
0: Helemaal mee eens. En dan ga ik nu eindelijk inlossen wat ik nou de hele tijd bedoelde met Keisha, Gina, Lina, van Lopez. Ik noem allemaal namen die niet in die track voorkomen. Maar het komt voor in deze track.
3: She take my money, well I'm in need. Yes, it's a trifling friend indeed. Oh, she's a gold digger. Way over time.

0: snel te gaan. Ronnie Flex, ADF Samski, Karel en Scarface hoorde je zojuist met All My Ladies.
1: Phonics, de Jay en Mahi Show.
2: Met Jay en Mahi.
0: Als ik kon zingen had ik het beter gedaan. Goed, we gaan even terug in de tijd. Want waar denk je aan als ik het woord Flippo zeg maar?
3: Oh ja, nostalgisch.
0: Weet je nog, in die zak chips.
3: Ja.
0: De eerste Flippo die ontdekte ik door namelijk gewoon... Ah, wat is dit?
3: Ja?
0: Ja, ik wist veel dat er Flippo's in het ding zouden zitten.
3: Maar besef ook dat je gewoon geen graaien in zo'n vette zak om alleen die Flippo's.
0: Je ging op een gegeven moment inderdaad bepaalde zakken chips kopen omdat je bepaalde Flippo's wilde verzamelen. Verzamelde jij die dingen?
3: Ja, zeker. Ik had er echt veel. Looney Tunes toen de tijd.
0: Zo, het ging alle kanten op, toch? Het ging echt alle kanten op. Nou, de Pokémon kaarten hype, die snap je natuurlijk ook.
3: Ja.
0: Ik verzamelde vroeger ook voetbalkaarten.
3: Ja? Ik verzamelde vroeger Diddle plaatjes.
0: Oh, wat zijn Diddle plaatjes?
3: Dat was zo'n bedachte kunstzinnige muis uit Duitsland volgens mij. En daar had je boekjes van, tasjes, je had alles.
0: Is dat die muis met die grote handschoenen? Oh nee, dat is
3: Mickey
0: Mouse.
3: Met die hele grote oren.
0: Ja, de meeste mensen hebben dat, hè. Maar als het tekening.
3: Deze waren, als het tekening. Diddle. Heel veel mensen kennen Diddle. Ja, nee. Hoe ken je geen Diddle?
0: Ja, ik denk dat ik namelijk wel iets voor me heb.
3: Ik had echt zo'n dikke map met alleen maar velletjes. Met op elk velletje een ander plaatje van hem.
0: Ik denk, ik ben echt zeker ervan dat ik het ken. Echt waar. Ik typ het even snel in, dan kan ik het even zien. Diddle. Oh ja, dat bedoel ik.
3: Ja,
0: ik zeg zomaar handschoenen, maar dat had hij niet.
3: Nee, hij had gewoon hele grote oren.
0: Ja, en handjes en voeten. Ja. Oh, die voeten waren ook nog groot. Oké, leuk hè, al die dingetjes die je dan...
3: En knikkers.
0: Ik verzamel de lijp knikkers.
3: Die
0: bonken,
3: grote.
0: Beren. Noem het maar op, joh. Noem het maar op, ik had het allemaal wel eens.
3: Ja.
0: Hoe vet.
3: Jij hebt kinderen. Doen kinderen dat nog steeds?
0: Ja, dat zeg ik. Het zijn meer tegenwoordig Pokémon kaarten. Ja. Dat zijn kinderen nog wel hype mee. En voetbalkaarten hier en daar ook.
3: Hoor. Oh ja.
0: Nee. Maar eigenlijk gebeurt het niet meer zoveel als
3: niet
0: wat
3: zoveel,
0: wij...
3: Hè?
0: Nee joh. Mensen gingen ook Beyblades volgens mij ook. Weet je dat nog? Beyblades.
3: Ja.
0: Gingen mensen ook verzamelen.
3: Ja.
0: Ja, ga zo maar door. Ik vergeet vast wel hele toffe dingen wat mensen vroeger gingen verzamelen, toch?
3: Ja, zeker.
0: Nou ja, goed. Als je luistert en je denkt, nee maar Jamai, ik weet nog van de tijd dat ik ook dingen verzamelde. Laat het ons gewoon even weten in de NPO Luisterapp. Deel het even met ons. Refresh onze memories van hoe dat was, weet je wel. Wat had je nog mee? Ik zit ook echt te denken. Ik ga nog even nadenken en dan kom ik misschien zo meteen nog wel met dingen. Maar eigenlijk hoop ik dat jij onze memory gaat refreshen. Breng ons even terug.

0: Dit was OCS, of tenminste Ox. Voor de mensen die bij kennen, Burleson, Bailey en Jay met Coop.
1: De Jay en Mahi Show.
2: Met Jay en Mahi.
0: Ja, wij gaan even terug in de tijd. Want ja, als ik het woord flippo zeg, dus zoals ik net tegen Mahi zei, dan krijg je allemaal herinneringen van dingen die je verzamelde. Weet je wat, Beyblades. En ik vroeg aan jou, wat zijn de dingen die jij destijds verzamelde? En het eerste die binnenkwam, was echt eentje waarvan ik dacht van, zo, dat is eigenlijk nog steeds hot om te verzamelen.
3: Avond, goeie avond, goeie avond. Ik verzamel nog steeds samen met mijn zoon Hot Wheels. Die speelgoedauto's, Hot Wheels. We hebben er een kleine 5000 nu aan de muur hangen. En ja, ze zijn van 3 euro tot 500 waard.
0: Zo, hey, besef, 5000 Hot Wheels.
4: Waar laat je dat dan ook?
0: Aan de muur, zegt hij.
4: Crazy.
0: Vind ik wel een goeie, want dat, ja, daar heb je plek. Ja. Aan de muur heb je plek. En het is gelijk tentoongesteld. Dat was Steven, by the way. Even kijken, ik heb ook een berichtje binnengekregen van Gino. Even kijken of hij goed te verstaan ook is. Oeh.
5: Ja, Germani. Weet je wat ik spaarde vroeger? Die telefoonkaarten van vroeger, van die KPN-cellen.
0: Zo.
5: Waar je er naartoe moest om te bellen, zeg maar.
4: Oh, ja.
5: Ja, maar het verzamelde die kaarten. Je had allemaal soorten verschillende kaarten. Ik had een hele, ik had 2 mappen of 3 mappen vol, man.
4: Ja!
0: Oh, telefoonkaarten. En voor de mensen die denken, hé, waar heeft het al? Vroeger had je van die telefooncellen waar je buiten kon bellen, want er waren geen mobiele telefoons. En dan had je van die tegoedkaartjes op.
4: Ja, dan moest je die code toch inbellen eerst en dan kon je bellen naar de telefoonnummer.
0: Precies,
4: ja,
0: precies. Zo was het dan. Ja. Een soort van tegoed,
4: dat heb ik nog wel meegemaakt inderdaad. Zo. Maar die kaartjes leken net gewoon pinpassen. Het was gewoon echt een kaart.
0: Ja, ik wist never van het verzamelen daarvan. Maar hey, ja, grappig, leuk om grappig te weten. Nou, Nicoline die spaarde ook flippo's. Elke keer weer in die chipzak graaien om de flippo's eruit te krijgen.
4: Ja, Ruby zegt Yu-Gi-Oh kaarten. Yu-Gi-Oh, wow, dat heb ik zo lang niet gehoord.
0: Yu-Gi-Oh.
4: Dat was een soort van tekenfilm, net als eigenlijk Pokémon. Maar dat was heel...
0: Ja, dus een beetje manga-achtig, toch?
4: Ja, ze speelden daar ook met kaarten. Dus je kon die kaarten sparen.
0: Ken jij nog, dat ken jij misschien niet, hè? Dat is misschien wat recenter, een beetje niet onze tijd, maar echt, ja, de tijd van, nou, laten we zeggen niet lang geleden, Bakugan, ken je dat?
4: Nee, dat ken ik niet.
0: Dat is vergelijkbaar met Beyblades, maar dan van deze tijd, een beetje net als die Yu-Gi-Oh kaarten, zeg maar, ja, zulke figuren waren het. Ja. Maar dan, ja, een soort van draaitol-achtig iets.
4: Ja.
0: Dat was ook wel grappig om te verzamelen. Iets recenter is dat. Dan even kijken wat we nog meer hebben.
4: Maar weet je wat ik zo grappig van Botje zegt? Knikkers. Maar voor de verzamelingen van vroeger had je dan ook de tools om te verzamelen. Dus je had ook altijd knikkerzakken. Ja. En dan kon je nieuwe knikkerzakken kopen met allerlei plaatjes en whatever om ze daarin te doen. Maar voor Yu-Gi-Oh! En Pokémon had je ook mappen.
0: Ja, klopt.
4: Voor flippo's had je ook mappen.
0: Ik zal je vertellen, mijn broertje heeft nog een volle map flippo's.
4: Ja?
0: Volle map met alles wat in die map kan, zit erin.
4: Ik heb ook nog steeds mijn diddelmap. Echt zo zeker van 15 centimeter dik.
0: Oké, dit is misschien niet iets wat mensen verzamelden, maar wel iets leuks uit diezelfde tijd ongeveer. Ken je de Tamagotchi nog?
4: Tamagotchi?
0: Ja, dat was dan een soort van digitaal huisdiertje in een soort klein computertje. Die echt in je hand paste, zeg maar.
4: Net zo groot als een ei.
0: Ja, ja, precies dat, zeg maar. En dan iets platter. En dan moest je dus elke keer eten geven. Moest je laten slapen. Weet ik veel. Wat je allemaal met Bailey, die lelijke hond van je ook doet, zeg maar. Dan moest je dan met een digitaal dingetje doen. En dan kon hij overleven. Of als je hem verwaarloosde, ging hij dood.
4: Ja.
0: Je moest hem nog aandacht en eten en drinken geven.
4: De grap was, ik liet hem altijd expres doodgaan.
0: Wauw, jij bent echt crazy eigenlijk. Je bent echt goed terechtgekomen voor die rare dingen die je deed, man.
4: Ja, jij ook.
0: Oh, wauw.
4: Wat een tijd, hè.
0: Hey, zometeen gaan we raden wie bij Imani in de show te gast zal zijn.
4: Yes.
0: Ik ben namelijk benieuwd, want wij luisteren elke week trouw naar Imani Invite. Ik ben wel benieuwd wie vandaag weer invited is. Maar eerst lekkere muziek van Shakira. En Lassa krijg je ook nog eens om je oren geslingerd. How do you guys

0: AJ en Mahi Show.
1: Mahi, je weet het, je ziet die klok, zegt het al. Het is al bijna tijd voor Imani Invites. En nou is het elke week aan ons om het een en ander te checken. Hi Imani!
2: Hallo guys!
1: Ik ga stuk om die enthousiasme.
2: Ja, ik ben altijd blij om jullie te zien en te spreken, dat weet
3: nou,
2: je.
3: Ja,
1: dat is leuk om te horen. Wij zijn altijd blij als het ons lukt om te raden wie bij jou het gast zijn of is vandaag.
2: Ja, maar het lukt niet vaak hè guys. We gotta level up.
1: Het lukt niet zo vaak als we willen. Nee, dat is wel precies. Iets wat waar is, ja.
3: Ja, maar vandaag, gaat het vandaag anders zijn?
2: Ik denk dat jullie vandaag wel een goede kans hebben om het te raden.
3: Oké.
2: Ja.
1: Oké.
3: Leg uit, wat gaan we doen?
2: Wat we gaan doen is zeg maar... Kijk, ik heb meerdere gasten die vandaag langskomen. Oh. Maar ik ga er even eentje in mijn hoofd nemen waarvan ik denk van... Oké, deze kunnen jullie raden. Dan mogen jullie mij binnen 30 seconden allemaal vragen stellen... waar ik alleen met ja en nee op mag antwoorden. En dan gaan we kijken of jullie binnen 30 seconden weten te raden... wie mijn gast van vandaag is.
1: Ja, maar nu voelt het dat als we het niet raden... dat we eigenlijk nog knulliger zijn. Ja. Ja.
2: No pressure voor de rest, maar...
1: Oh my goodness. Nou, Mahi... Ben jij klaar?
3: Let's go.
1: Wat is de eerste vraag? Heb je de eerste
3: man
1: vraag?
3: Man of vrouw, ja.
1: Oké, let's go!
3: Is het een man of een vrouw? Is het een man?
2: Ja.
3: Oké.
1: Is het een zanger?
2: Nee.
1: DJ?
2: Nee.
3: Rapper?
2: Ja.
3: Komt hij uit Rotterdam?
2: Nee.
3: Amsterdam?
2: Nee.
1: Eindhoven?
2: Nee.
3: Almere?
1: Nee.
3: Hè?
1: Wat? Den Haag?
2: Nee.
1: Hè?
3: Hè? Utrecht?
2: Nee.
1: Komt hij uit Nederland?
2: Ja.
1: Oh.
3: Welke stad hebben we nog weer?
1: Hey, scheiße. Heeft hij een Phonics hit?
2: Ja.
1: Dit is Jong Felix. Dit is geen
3: Jong
1: Felix.
3: Is hij jong?
1: Spook! Is het Spook?
2: Nou, ik moet zeggen... Kijk, weet je... Ik had iemand anders in mijn hoofd het antwoord. Ik ga het gewoon verklappen.
3: Waarom?
2: Was? Nou, omdat... Jay heeft het eigenlijk geraden, één van de gasten, maar dat was niet de gast die ik in mijn hoofd had.
3: Oh.
2: Snap je?
1: Zeg dan alleen diegene die ik geraden heb dan.
2: Ja, oké. Young Felix.
3: Oh. Ja. Die was natuurlijk in Amersfoort, toch?
1: Die komt uit Amersfoort.
2: Ja, maar dat was niet degene die ik in mijn hoofd had. Want hij komt met meerdere mensen.
1: Oh, hij neemt die mensen mee.
2: Ja. Snappie.
1: Met wie heeft hij nou laatst een nummer gemaakt? Maar die was het met zoveel mensen. Oh. Niet met Issy. Oh ja, maar met Pook maakt hij... Oh nee, laat me niks zeggen. Oké, we gaan gewoon luisteren. Klaar.
2: Tune in bij Imani Invites en je komt erachter.
1: Nou, ik zal
2: ik
1: je
2: weet
1: vertellen...
2: Het.
1: Oh ja, wat dan?
2: Nou,
3: Jo Silvio.
2: Nee.
3: Hè?
1: Maar wel iemand die dicht bij Jo Silvio moet zijn dan. Toch?
2: Wie weet.
1: Nou, we gaan het zometeen horen tijdens Imani Invites. Dat is in ieder geval for certain. Hier heb je Party Next Door.

Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.

0: winnen is nog nooit zo makkelijk geweest. Funix. Luister op funix.nl of in de gratis NPO Luister-app. In the mood for vibes?
1: Luister dan nu het subchannel Funix Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
0: Jij brengt de mood bij de vibes.
1: Funix Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app.
2: Droom jij ervan een eigen bedrijf te starten? Startmonster helpt je met je bedrijfsplan, branding, website en promotie. Bel 085-0606-550 of ga naar startmonster.nl/funix. Startmonster. Dromen is goed. Starten is beter.
3: Hermano's, ben je nou ook toe aan een SOA-update? Bestel dan nu je SOA-test voor 5 donnies bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, beter.
2: Startmonster. Dromen is goed. Starten is beter.
1: Bereik jouw doelgroep op Funix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check funixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funix Ads. Your city, your sound.
4: Maascollege introduceert de flexibele leerroute. Een verkorte deeltijd mbo-opleiding waarbij jij bepaalt wanneer je studeert. Online en op locatie. Met 5 blokken van 10 weken in de avond. Fast forward je jouw carrière. Maascollege.nl.
1: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funixads.nl. Your city, your sound.
5: Volg Funix op Instagram en blijf op de hoogte van alle nieuwtjes, artiesten en leuke content.
6: It's Complicated met Jay en Mahi.

0: Marnik Sampersen met het NOS Journaal. In Amsterdam hebben zo'n 80 boten meegedaan aan de Canal Parade. Hoeveel bezoekers erop af waren gekomen, zegt de organisatie niet, alleen dat het gezellig druk was. Vooraf werden extra veel mensen verwacht, omdat de stad dit jaar ook de internationale World Pride organiseert. De botenparade is onderdeel van de Pride om aandacht te vragen voor de regenbooggemeenschap. Premier Jette was ook aanwezig als eerste homoseksuele premier van Nederland. Hij werd ontvangen door burgemeester Halsema en stapte daarna ook op een boot. De Pride-optocht in Hamburg is bezocht door een record aantal mensen. Volgens de politie en de organisatie kwamen er ruim 300.000 bezoekers op af. De optocht was een week na de aanslag op het slotfeest van de Pride in Berlijn. Daarbij werd een bezoeker gedood en raakten tientallen mensen gewond. In Hamburg was een wagen van de Berlijnse Pride aanwezig. De deelnemers op die wagen droegen zwarte shirts. Vanwege de aanslag in Berlijn waren in Hamburg 2 keer zoveel agenten ingezet als vorig jaar. In Lelystad heeft de politie een eind gemaakt aan een illegale rave. Volgens Omroep Flevoland waren er tientallen mensen op afgekomen. Op het terrein van een fabriek waren tenten met geluid- en lichtinstallaties neergezet. De ME werd opgeroepen, maar de politie hoefde geen geweld te gebruiken. Er is 1 persoon aangehouden voor het rijden onder invloed. De gemeente Lelystad denkt nog na over maatregelen tegen de organisatie van de illegale rave. De eerste etappe in de Tour de France Femme is gewonnen door Lorena Wiebes. Ze was na een rit van 138 kilometer in het Zwitserse Lausanne de snelste in de sprint en begint daardoor morgen in de gele trui. Demi Vollering werd derde, Puk Pietersen eindigde als 4e. Het weer, vanavond overal helder. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Morgen veel zon en droog. Het wordt 25 graden in het noorden en 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Goedenavond, je bent ingetuned bij Imani in Feit. Zometeen party ik jou door je speakers. Maar nu eerst Sufagoon. Your city, your city.

0: Happy Pride, everyone!
1: Phonix! Imani invites.
0: Ja, je bent weer helemaal ingetuned op het allerleukste, gezelligste feestje op je zaterdagavond. Betekent natuurlijk maar één ding. Ik ga je helemaal ready stomen voor whatever je planning ook is vandaag. Of je nou misschien onderweg naar huis bent van Pride, je naar Pride toe gaat. Misschien ga je wel naar een ander feestje. Misschien ben je wel gewoon lekker thuis. It doesn't matter. We gaan er in ieder geval samen een feestje van maken. Ik kan je wel één ding zeggen. Ik heb echt zo'n erge FOMO. Want ja, ik ben gewoon hier mijn centen aan het verdienen. Maar ik kan jou wel vertellen, Paris Hilton en Madonna, die zijn in Amsterdam en ik ben daar niet. Ik vind het echt vreselijk. De dag dat ik ga leren te kunnen leven met FOMO, dat wordt echt een verlossing in mijn leven. Want echt, de FOMO die ik nu voel, het is niet te doen. Ik mis gewoon twee icons, gewoon twee queens. Maar goed, het gaat ooit nog gebeuren in mijn leven. Ik manifesteer het gewoon. Ik ben in ieder geval ook heel erg benieuwd wat jij gaat doen vanavond. Laat het me even weten in de NPO Luister-app. Stuur me even een gezellige spraakmemo met jouw planning, want dat vind ik natuurlijk hartstikke gezellig. En straks komt er ook een DJ die er in ieder geval van gaat zorgen dat jij van je bank afkomt. Of wherever je ook aan het doen bent. We gaan het in ieder geval even de energy levels even omhoog gooien. Wie dat is hoor je zo meteen, maar eerst muziek. Yves Laurent, Brasco en Blow Door Je Speakers met Highest Flex.

0: Ik weet niet hoe het met jou zit. Het is heerlijk weer. Dus eigenlijk heb je helemaal geen reden om niet buiten te zijn vanavond. Maar mocht je toch nog even wat extra motivatie nodig hebben, dan ben je hier eenmaal aan het goede adres. Want inmiddels is er hier een DJ bij mij aangeschoven die je helemaal in de juiste mood gaat krijgen. Dus give it up voor DJ Diana. Welkom, meis.
1: Dankjewel, dankjewel.
0: Helemaal gezellig dat je er bent. DJ worden was eigenlijk altijd al een droom van jou. Maar waar begon het allemaal voor jou?
1: Klopt, ja. Eigenlijk heb ik altijd al inderdaad het droom gehad om DJ te worden. En toen ik 18 was, dan heb ik voor mijn zussen, voor mijn verjaardag, al een DJ-les cadeau gekregen. En toen was ik echt helemaal van, oh my god, dit is fantastisch. En heb ik ook al een DJ-set aangeschaft. En toen wel een beetje begonnen, maar ik was nog jong en druk met andere dingen. En toen heb ik het op een gegeven moment gelaten. En toen heb ik altijd gezegd als mensen aan me vroegen van, wat wil je echt nog doen? Of wat wil je echt nog worden? Of wat is een droom? Dan zei ik altijd DJ worden. En toen op een gegeven moment heb ik voor mijn 24e verjaardag, dus 4 jaar geleden nu, heb ik DJ-lessen cadeau gekregen van al mijn vrienden voor mijn verjaardag. En ja, dat was echt fantastisch. Dus dat is eigenlijk waar het is begonnen. Toen heb ik een paar lessen gehad. En vanuit daar ben ik zelf verder gegaan. Ja.
0: I love it. Echt zo leuk dat je vrienden en je zussen dan ook echt luisteren naar wat jij echt leuk vindt en wat je wilt doen. En dat ze dat dan, ja, als cadeautje aan jou hebben gegeven en dat je daar dan nu gewoon echt een ding van hebt gemaakt.
1: Ja, dat is echt heel speciaal. Ja,
0: ja, I love to see that. En inmiddels blijft het dus niet alleen bij draaien, want je bent dus ook bezig met het hosten van Diana en Friends. Wat is het precies?
1: Mm-hmm. Klopt, ja. Het is een hosting die ik doe bij verschillende feesten in verschillende clubs. En daar ben ik langzaamaan een beetje mee begonnen toen ik daar voor werd gevraagd. En ja, ik merk dat ik dat gewoon super leuk vind om te doen. Omdat als DJ ben je echt bezig met de muziek, maar op zo'n avond kan ik ook echt bezig zijn met de sfeer, met de line-up, met wat wil ik, brengen op zo'n avond. En om dan iedereen te zien die komt en die het naar zijn zin heeft, dat vind ik echt superleuk. Dus ja, dat toch is een hele leuke bijkomstigheid. Ja.
0: Dan weet je in ieder geval dat jouw werk helemaal geslaagd is. Als
1: Zeker, als je
0: ziet dat iedereen naar zijn zin heeft, toch?
1: Ja.
0: En inmiddels ben je dus alweer 4 jaar verder. Wat is nou echt de tracks die het allerlangste op je USB staat?
1: Dat is een goede vraag. Ik denk, op dat nummer was ook echt wat ik in het begin altijd draaide als ik een setje aan het voorbereiden was of als ik ergens moest draaien. Ik denk dat Henny op een maandag is.
0: Oeh.

0: Het is ook wel echt een tune die echt werkt.
1: Mm-hmm.
0: I love it.
1: Love it.
0: Ga je die zo meteen ook in je set draaien?
1: Nee, ik heb hem er vanavond niet in staan.
0: Vandaag
1: nee,
0: niet. Nee, dat maakt niet uit. Wat kunnen we dan een beetje van jouw set verwachten zo meteen?
1: Ja, vooral good vibes. Ik heb een setje met veel urban, afrobeat, beetje dancehall. Dus van alles wat. Vooral denk ik muziek waar iemand veel stil van blijft zitten. Dus ik hoop dat ik voor elkaar ga krijgen bij de mensen thuis.
0: Ik geloof het helemaal. De vibes die je nu in ieder geval omschrijft, zijn helemaal de vibes die ik wil horen op de zaterdagavond.
1: Yes.
0: Dus je hoort het zo meteen. Heel veel vibes van DJ Diana. Ze gaat zich alvast voor je klaarmaken. En terwijl dat zij dat doet, hoor je nu dit en maat door je speakers.

0: Dag. Invite ik natuurlijk de litste DJ's voor je. En vandaag ben ik hier met de one and only DJ Diana in de building. Ze staat helemaal ready for you behind the ones and twos. Om er even voor te zorgen dat de energy levels even wat omhoog gaan. Dus ik ga zeggen, ik ga je niet langer ophouden. En enjoy!
1: Met de boys van de city.

0: door je speakers. Broederliefde. Imani Invites. En ik ben hier in de building met DJ Diana. Ze gaat eventjes wat plaatjes voor je draaien. Dus ik zou zeggen, schenk even lekker wat drankjes voor jezelf in. Because we finna turn up.
1: Met de boys van de city. Money.

Eigen bedrijf te starten? Startmonster helpt je met je logo, website en marketing. Ook als je WordPress-site gefixt moet worden. Bel 085-06-06-550 of ga naar startmonster.nl/phonics. Startmonster. Dromen is goed. Starten is beter.

0: Radix.nl of in de gratis NPO luisterapp.
1: Start Monster. Dromen is goed. Starten is beter.
2: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen. Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
3: Hermanos!

0: is nog nooit zo makkelijk geweest.
1: Bereik jouw doelgroep op Phonix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phonixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonix Ads. Your city, your sound.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
1: Profiteer nu vanaf €200 per week. Check phonixads.nl. Your city, your sound.
0: In the mood for vibes?
3: Luister dan nu het subchannel Phonix Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
0: Jij brengt de mood bij de vibes.
3: Phonix Vibes. Luister je nu via de NPO Luister app.
1: Your city, your sound.
4: Phonix!
5: It's complicated met Jay
6: en Mahi. We bespreken eeuwenoude vragen en moderne problemen.
5: Elke week geven wij antwoord op een complicated question. Zo, en de vraag die we deze week in onze inbox kregen, is complicated.
6: Iedere zondag een nieuwe aflevering op alle Phonix kanalen.

0: Marnik Sampersen met het NOS Journaal. In Griekenland woedt een grote natuurbrand in de regio Boeotië, zo'n 60 kilometer ten westen van Athene. De rook is in de hoofdstad te zien. In het gebied aan de Golf van Korinthe zijn zo'n 100 huizen afgebrand. Een deel van de bewoners is via het water in veiligheid gebracht. Volgens een deskundige is er zo'n 4500 hectare natuur verwoest. Honderden brandweerlieden zijn in Griekenland bezig het vuur te bestrijden. Op de Amsterdamse grachten is de jaarlijkse botenoptocht van de Pride gehouden. Zo'n 80 boten voeren door de binnenstad om aandacht te vragen voor de regenbooggemeenschap. Hoeveel bezoekers erop af waren gekomen, zegt de organisatie niet, alleen dat het gezellig druk was. Vooraf werden extra veel bezoekers verwacht, omdat de stad dit jaar ook de internationale World Pride organiseert. Premier Jette was ook aanwezig, als eerste homoseksuele premier van Nederland. Hij werd ontvangen door burgemeester Halsema en stapte daarna ook op een boot. Op veel plekken in Amsterdam zijn vanwege de Pride straatfeesten, optredens en evenementen. In Lelystad heeft de politie een eind gemaakt aan een illegale rave. Volgens Omroep Flevoland waren er tientallen mensen op afgekomen. Op het terrein van een fabriek waren tenten met geluid- en lichtinstallaties neergezet. De ME werd opgeroepen, maar de politie hoefde geen geweld te gebruiken. De gemeente Lelystad denkt nog na over maatregelen tegen de organisatie van de illegale rave. De eerste etappe in de Tour de France Femme is gewonnen door Lorena Wiebes. Ze was na een rit van 138 kilometer in het Zwitserse Lausanne de snelste in de sprint en begint daardoor morgen in de gele trui. Demi Vollering werd derde, Puk Pietersen vierde. Het is de vijfde keer dat Wiebes een etappe wint in de Tour de France Femme. Het weer vanavond overal helder. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Morgen veel zon en droog. Het wordt 25 graden in het noorden en 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Imani. Goedenavond, je bent nog steeds ingetuned bij Imani Invite. Zometeen hoor je Tian Wayne en Rush Millions. Maar nu eerst Pile

0: Body T on Wayne door je speakers.
1: Phonix. Imani Invites.
0: Ja, je bent gewoon nog steeds ingetuned bij de gezelligste pre-party van de zaterdagavond. Het feestje is hier helemaal in volle gang. Je hoorde net al een heerlijke live set van DJ Diana. Oh my god, het doet me echt denken aan Dirty Diana. DJ Diana. Misschien moet ik daar een tag van maken. Ik ga het nog even tegen haar zeggen. Helaas dat ze al weg is. Maar goed, we dwalen af. Het is een hele gezellige boel hier. Zometeen heb ik nog meer gezellige gasten voor je in de building. En dit zijn wat gasten die een super boze tune hebben gedropt. Wie dat zijn, hoor je zometeen.

0: MFM. Nee, grapje. Je bent gewoon nog steeds ingetuned bij...
1: Phonix. Imani Invites.
0: En de man die hier inmiddels gezellig bij mij is aangeschoven... die heeft gisteren een keiharde tune gedropt. Nou.
2: Oh. Ja,
0: en dan doet hij het ook nog eens niet. Gaat even helemaal mis. Aha. Even wat technical difficulties. Give it up for Young Felix.
2: Dankjewel.
0: Applaus, applaus, applaus. Hey, helemaal gezellig dat je er bent vandaag.
2: We zouden eigenlijk hier met z'n drieën zitten, hè? Maar je ziet het weer.
0: Ja, waar is de rest?
2: Ik weet het niet.
0: Maar ja, ik vind het alsnog hartstikke
2: mijn vrienden
0: gezellig.
2: Zijn er niet.
0: Oh.
2: Ze hebben me in de steek gelaten. Ja, ja, ja, ik hoop dat ze dit ook horen ook. Ik ga ze zo appen ook van, hey, dit is de laatste keer roken.
0: Ja? Ben je streng voor je matties als het op afspraken aankomt?
2: Te weinig. Ik ga er eigenlijk nu mee beginnen.
0: Toch?
2: Ja, ja.
0: You gotta stand on business.
2: Ja, ja. Ja, soms denk ik van, ja, maar ja, ik heb ze toch nog wel nodig en zo. Is het toch wel gezellig en zo. Dus dan denk ik, fuck it, laat het maar. Maar nu denk ik, ja, ja, ja, nu ga ik mee beginnen.
0: Ja, dit doen we niet meer,
2: nee,
0: hè?
2: Nee, nee, nee, nee, nee.
0: Oké, vanaf morgen ben je een nieuw persoon.
2: Uh-huh.
0: Ik loef het. Hey, jij bent, die track is natuurlijk uitgekomen.
2: Ja.
0: Jullie hebben eerder natuurlijk al Booma samen gedropt.
2: Ja.
0: En nu deze. Hoe is deze track ontstaan? Was het op hetzelfde moment in de studio of dachten jullie, die vorige was zo goed bevallen?
2: Nee, nee, nee. Het had eigenlijk helemaal niks met elkaar te maken. Ik had toen een losse sessie met Omtoe. Ik zou eigenlijk voor zijn muziek werken. En toen hadden we deze Baf Baf track gemaakt. En toen na een week zei ik van, ja, eigenlijk wil ik deze releasen, man. Ik vind deze zo lijp. En hij zei, ja, is cool. Toen zei ik zei tijdens die sessie al van, ik wil GP checken hiervoor. Ook omdat ik wist dat het ging passen, ook de agressieve beat die het heeft natuurlijk.
0: Ja.
2: Toen had ik een sessie met GP. Toen heb ik tegen GP gezegd, luister dan, ik wil echt dat je de lijpste verse aan me geeft ever. Anders wil ik niet jou op deze track hebben.
0: Oh echt? Dus hij moest echt presteren, zeg
2: ja,
0: maar.
2: Ja, want hij is nog best wel, hè, met die soort one-liners, wat ik super vet vind. Alleen ik zei, nu ga je echt rappen gewoon.
0: Ja.
2: Nu ga je echt rappen.
0: En toen voelde hij zich, zeg maar, gepressured?
2: Hij zei eerst van, ja, die ontoevers, ik weet niet of ik dat ga overtreffen. Toen zei ik, ja, doe je best maar gewoon. Dit is nu jouw shit. En ik zeg je eerlijk, hij heeft wel echt geleverd, man.
0: Ja?
2: Dus ja, ja, ja. Nu is hij doet ook stoer over die verse van, hey, je weet toch, ik heb wel...
0: Wel dat jij hem hebt geboosterd.
2: Ja, maar af en toe is het belangrijk gewoon. Want de artiesten zeggen ook tegen mij van, ja, die beat is niks. Ik vind dat niks. Andere beat of zo. Je weet toch, dus ik mag daar ook eerlijk in zijn. Dus dat was ik. En ik ben gewoon cool met hem, hè, dus whatever.
0: Waarom? Van jou kan hij het ook hebben.
2: Ja, ja, sowieso.
0: Ja, je moet elkaar ook blijven uitdagen. Ik denk dat dat belangrijk is, toch?
2: 100%.
0: Hey, en er zit dus ook een videoclip bij deze track.
2: Ja.
0: Wat vind jij ervan dan dat mensen zeggen van, ja, videoclips werken niet echt meer deze tijd? Hoezo hebben jullie er toch voor gekozen om dat wel te doen?
2: Dat was eigenlijk een suggestie van Omtoe, volgens mij. Want hij zegt in Suriname, check eens veel YouTube.
0: Hmm.
2: Dus ik dacht van, ja, dat is wel zo eerlijk om het ook een clip te geven, zodat zij het daar ook kunnen checken.
0: Ja, precies.
2: Want mijn muziek wordt natuurlijk wel gemarket, voornamelijk in Nederland. Alleen ik dacht van, ja, het is een beetje raar om een groot gedeelte zanghangtrek niet daar ook te promoten.
0: Ja. Merk je ook dat je dan nu extra reacties vanuit Suriname krijgt?
2: Uit Suriname weet ik niet precies. Maar ja, ik zie wel,
0: ja.
2: Ik zie wel mijn comments.
0: En waarschijnlijk hij dan wel weer, toch?
2: Ja, hij zal vast wel, ja, zeker, ja.
0: Precies. Hey, en ik zag dus ook dat je voor deze tune een heerlijk dansje hebt gemaakt. Je hebt Omtoe ook aangestoken. Ik zag gekke moves van hem voorbij komen in die
2: videoclip. Omtoe gaat helemaal lijpen in dat filmpje, ja.
0: Ja. Ja, ja, ja, ja. Maar is dit dan, hoe gaat dat? Is dat dan een spontaan iets? Of zit er ook echt een soort strategie achter van, hey, we gaan even een gekke choreo bossen nu?
2: Nee, want volgens mij was tijdens die clip of tijdens die contentdag kwam ik ineens met dat, ja, het is ook niet echt een dansje. Het was gewoon iets soort van, ik Nonsha. Deed dat ineens, ja, ik deed het ineens en GP ging toen meedoen. En toen was dat gewoon het ding. Nu doe ik het af en toe op TikTok en nu zie ik ook andere mensen af en toe dat dansje mee.
0: Ja, ja, ja.
2: Maar nee, het was heel, heel spontaan. Maar Omtoe gaat wel echt helemaal lijp daarin.
0: Ja.
2: Het is overhemd open en shit.
0: I love it. Onsportief met mijn kompa in de velden.
2: Ja, echt ja.
0: Hey, het is helemaal jouw season. Je bent helemaal back better than ever. Wat kunnen we aankomende tijd nog een beetje van je verwachten?
2: Nou ja, nu is deze er gewoon waarschijnlijk wel geproduceerde tracks voor anderen. En ik ben al gewoon bezig met kijken wat de nieuwe single wordt. In ieder geval qua sound ben ik daarmee bezig. Ik ben altijd gewoon aan het creëren. Ook al voordat een single uit is, ben ik alweer bezig met... Oké, wat gaat het volgende zijn?
0: Ja.
2: Dus dat eigenlijk nog niks concreets. Maar het wordt wel weer een banger. Ik heb wel een paar tracks liggen. Het wordt wel een sloper.
0: Hallo.
2: Ja, nee, 100%. Nee, maar het is niet zo van leuk op de achtergrond aanzetten. Nee. Volle volume.
0: Daarom, het is geen Young Felix toen als het geen banger is,
2: nee,
0: toch?
2: Nee.
0: En over bangers gesproken, ik denk dat we Baf Baf even moeten gaan draaien.
2: Doe
0: je mag hem
2: lekker
0: zelf aankondigen.
2: Dit is Young Felix met Baf Baf featuring Onto en GP.

0: Amazing Delisa en FJ door je speakers.
1: We up in the club.
2: Imani invites.
0: Ja, vandaag was het natuurlijk tijd voor de Cannon Parade tijdens World Pride. En dat is natuurlijk één groot feest met prachtige outfits, heel veel bangers. Maar ik zat te denken, ik dacht van, wat is nou eigenlijk echt de ultieme Pride track? Ik denk dan bijvoorbeeld aan tunes als Madonna, Vogue, Lady Gaga, Born This Way. Misschien ook wel een Robin S. met Show Me Love. En ik dacht van, weet je, ik heb een lege spot in mijn playlist staan. En ik was heel erg benieuwd welke Pride track jij heel graag zou willen horen. Stuur me een gezellige spraakmemo, want daar heb ik toch altijd wel weer een zwak voor. Die scoren toch wel echt even net wat bonuspunten bij mij. Dus laat me even weten welke Pride track Love Is Love jij graag zou willen horen. En misschien hoor je hem hier zometeen op Funix.

man down, you be like, I'll bring the ass over here right now. Trap, ben in the mood, ja. Trap, bitch, je bunda. Trap, ze wil mij, maar dat gaat niet, dus ik gun Dina en ik zeg.

0: Christy Fall, Issy S. Bay, Dorian Speakers.
1: Imani Invites.
0: Ja, weet je, ik dacht, het is World Pride vandaag. En wat hoort er bij World Pride? Natuurlijk heerlijke muziek. En ik vroeg me dus even af van, wat is nou eigenlijk de ultieme Pride track? Wat is dat voor jou? Dat kan natuurlijk van alles zijn. En ik kreeg heel wat reacties binnen in de NPO Luister app. Zo onder andere van Rachella, die zegt sowieso alles van Madonna. Darren, die zegt eentje die je sowieso in elke playlist moet staan. Dat is I'm Out of Love van Anastasia. En ik kreeg nog een berichtje van Tony, die zei mijn ultimate iconic Pride tune, dat moet en zal natuurlijk Lady Gaga Born This Way zijn. En ik zeg je eerlijk, dat is natuurlijk ook wel echt een super iconic tune. Dus je hoort hem nu hier tijdens Imani Invites. Born This Way, Lady Gaga.

0: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel.

0: Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
1: Wil jij ook ervaring opdoen binnen de mediawereld? Check onze vacatures op www.funnix.nl/vacatures.
0: In the mood for vibes?
2: Luister dan nu het subchannel Funnix Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
0: Jij brengt de mood bij de vibes.
2: Funnix Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app.
3: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
4: This DJ Fernando. Number love and number respect.
0: Yeah. Ben je op zoek naar de heetste hits van dit moment?

0: Funnix.nl of in de gratis NPO Luister-app.
1: Het laatste nieuws uit de scene check je natuurlijk altijd via Funnix.nl/nieuws.
2: It's Complicated met Jay
3: en Mahi. We bespreken eeuwenoude vragen en moderne problemen.
2: Elke week geven wij antwoord op een complicated question. Zo, en de vraag die we deze week in onze inbox kregen is Complicated.
3: Iedere zondag een nieuwe aflevering op alle Funnix-kanalen.

Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De kerncentrale van Paks in Hongarije wordt mogelijk dit weekend al stilgelegd vanwege de lage waterstand in de Donau. De kerncentrale levert normaal gesproken bijna de helft van de elektriciteit die Hongarije nodig heeft. Door de hitte en het gebrek aan regen is dat een stuk minder. Het land moet daardoor elektriciteit importeren. Dat kost honderden miljoenen euro's. Om de druk op het net te verlichten moeten ambtenaren vaker thuiswerken en worden vrachttreinen in Hongarije vanaf komende week 's middags stilgezet. Bij een explosie in Moskou zijn 3 doden gevallen. Nog eens 15 mensen zijn gewond geraakt, meldt het Russische ministerie van Binnenlandse Zaken. De ontploffing was in een restaurant in de buurt van een van de zogeheten 7 zusters. Dat zijn wolkenkrabbers in Stalinistische stijl. De oorzaak van de ontploffing is nog niet bekend, maar mogelijk gaat het om een gasexplosie. Volgens lokale media was er in het restaurant in Moskou een besloten evenement. In Griekenland woedt een grote natuurbrand in de regio Beotië, zo'n 60 kilometer ten westen van Athene. De rook is in de hoofdstad te zien. In een plaats aan de Golf van Korinthe zijn zo'n 100 huizen afgebrand. Een deel van de bewoners moest via het water in veiligheid worden gebracht. Volgens een deskundige is er zo'n 4500 hectare natuur verwoest bij de brand. De Pride-optocht in Hamburg is bezocht door een record aantal mensen. Volgens de politie en de organisatie kwamen er ruim 300.000 bezoekers op af. De optocht was een week na de aanslag op het slotfeest van de Pride in Berlijn. Daarbij vielen doden en raakten tientallen mensen gewond. Vanwege de aanslag in Berlijn waren in Hamburg 2 keer zoveel agenten ingezet als vorig jaar. Het weer, het blijft nog een tijd aangenaam. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Morgen veel zon en droog. Het wordt dan 25 graden in het noorden en 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: zaterdag 15 augustus. Een exclusieve show van wereldster Jason Derulo. Bekend van de hits Swalla, What You Say, Savage Love, Talk Dirty, Wiggle en zijn nieuwe banger Michiko. Zaterdag 15 augustus live in Villa Thalia Rotterdam. Tickets en info, universalsoundprojects.nl. Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij Carspot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. Carspot Autoverhuur. Volg ons via Insta. Jason Derulo. Zaterdag 15 augustus live in Villa Thalia Rotterdam.
1: Wil jij ook ervaring opdoen binnen de mediawereld? Check onze vacatures op www.panix.nl/vacatures.
2: Volg jij ons ook al? Blijf altijd op de hoogte van het laatste nieuws, reports en livestreams op Instagram. @PhoenixFM.
3: It's complicated met Jay
4: en Mahi. We bespreken eeuwenoude vragen en moderne problemen.
3: Elke week geven wij antwoord op een complicated question. Zo, en de vraag die we deze week in onze inbox kregen, is complicated.
4: Iedere zondag een nieuwe aflevering op alle Phoenix-kanalen.

0: Connex.nl of in de gratis NPO Luister-app.
1: Het laatste nieuws uit de scene check je natuurlijk altijd via Funnix.nl/nieuws.
2: Je wou alle smaken milkshake proberen, maar nu is je rekening helemaal uitgemolken?
3: Maak er een

Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Bij een explosie in een restaurant in Moskou zijn 3 doden gevallen. Nog eens 15 mensen zijn gewond geraakt, meldt het Russische ministerie van Binnenlandse Zaken. De ontploffing was in een restaurant bij een van de zogeheten 7 zusters. Dat zijn wolkenkrabbers in Stalinistische stijl. De oorzaak van de ontploffing is nog niet bekend. Volgens lokale media was er in het restaurant in Moskou een besloten evenement, mogelijk een verjaardag van een generaal. De kerncentrale van Pax in Hongarije wordt mogelijk dit weekend stilgelegd vanwege de lage waterstand in de rivier de Donau. Het komt door de hitte en het gebrek aan regen. Normaal gesproken levert de centrale bijna de helft van de elektriciteit die het land nodig heeft, maar nu is dat een stuk minder. Hongarije moet daardoor stroom importeren. Dat kost honderden miljoenen euro's. Om het stroomgebruik te beperken moeten ambtenaren vaker thuiswerken en worden vrachttreinen vanaf komende week 's middags stilgezet. Op de Amsterdamse grachten is de jaarlijkse botenoptocht van de Pride gehouden. Zo'n 80 boten voeren vanmiddag door de binnenstad om aandacht te vragen voor de regenbooggemeenschap. Hoeveel bezoekers er op af zijn gekomen, zegt de organisatie niet, alleen dat het gezellig druk was. Premier Jette was ook aanwezig als eerste homoseksuele premier van Nederland. Hij werd ontvangen door burgemeester Halsema en stapte daarna ook op een boot. De brandweer in Griekenland is druk met een natuurbrand in een regio zo'n 60 kilometer van Athene. Duizenden hectares natuur zijn al verwoest. In een kustplaats bij de Golf van Korinthe zijn tientallen huizen in vlammen opgegaan. Sommige bewoners moesten met boten worden gered. Het weer. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Morgen veel zon en droog. Het wordt 25 graden in het noorden en 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: Mami zat je ook in je bingo. Zak af en toe let los. Kan het in je lap. Maak je tot mal. Kort het in je bingo.
1: You know how we go into Colombia. And we do some crazy ass music. Mami, hoppie doe.

0: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Droom jij ervan een eigen bedrijf te starten? Startmonster helpt je met je bedrijfsplan, branding, website en promotie. Bel 085-06-06-550 of ga naar startmonster.nl/phonics. Startmonster. Dromen is goed. Starten is beter.

0: Start Monster. Dromen is goed, starten is beter.
1: Bereik jouw doelgroep op Phonix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phonixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonix Ads. Your city, your sound.
2: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met één dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
1: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phonixads.nl. Your city, your sound.
3: Vawaka Holland. Ben je ready om te dansen, te wassen en te springen? Zaterdag 8 augustus brengt Hardcore Entertainment voor het eerst ooit Pauwaka Fest naar Nederland. Zuiderpark in Den Haag.

0: Hey, ondernemer. Hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
1: In de nieuwe Pwn-serie Bovensloters leidt de dood van een Brabantse onderwereldbaas tot een harde strijd om de macht.
2: Waar is dat geld?
1: Stream de crime-comedy Bovensloters. Nu alleen op NPO Start.
3: En denk aan Brabant, daar wat nog meer.
4: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.

Panik Sampersen met het NOS Journaal. Bij een bomexplosie in een restaurant in Moskou zijn 3 doden gevallen. Meer dan 20 mensen raakten gewond. Volgens de Russische autoriteiten ging een vrouw met een zelfgemaakt explosief het restaurant binnen. Een beveiliger zou geprobeerd hebben haar tegen te houden en daarna zou de bom zijn ontploft. De 3 doden zijn volgens de autoriteiten de vrouw, de beveiliger en een van de eigenaren van het restaurant in Moskou. Volgens lokale media was er een besloten evenement in de horecazaak, mogelijk een verjaardag van een generaal. In het zuidwesten van Peru is een klein vliegtuig neergestort. Daarbij zijn 13 doden gevallen, de 2 piloten en 11 toeristen. Over hun nationaliteit is nog niets bekendgemaakt. Ook de oorzaak van de crash is nog onduidelijk. Het vliegtuigje stortte neer bij de plaats Nazca, van waaruit veel toeristen een vlucht maken over de beroemde Nazca-lijnen. Dat zijn tekeningen in de woestijngrond die vermoedelijk duizenden jaren oud zijn. In Griekenland woedt een grote natuurbrand in de regio Beotië, zo'n 60 kilometer ten westen van Athene. De rook is in de hoofdstad te zien. In een plaats aan de Golf van Korinthe zijn zo'n 100 huizen afgebrand. Een deel van de bewoners moest via het water in veiligheid worden gebracht. Honderden brandweerlieden zijn in Griekenland bezig het vuur te bestrijden. De Pride-optocht in Hamburg is bezocht door een record aantal mensen. Volgens de politie en de organisatie kwamen er ruim 300.000 bezoekers op af. De optocht was een week na de aanslag op het slotfeest van de Pride in Berlijn. Daarbij vielen doden en raakten tientallen mensen gewond. Vanwege de aanslag in Berlijn waren er in Hamburg 2 keer zoveel agenten ingezet als vorig jaar. Het weer, vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Morgen droog en veel zon.

0: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar 20 euro per maand. Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Bereik jouw doelgroep op Fannix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check FunnixAds.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonics Ads. Your city, your sound.
2: Droom jij ervan een eigen bedrijf te starten? Startmonster helpt je met je logo, website en marketing. Ook als je WordPress-site gefixt moet worden. Bel 085-06-06-550 of ga naar startmonster.nl/phonics. Startmonster. Dromen is goed. Starten is beter.
1: Adverteer nu vanaf 200 euro per week. Check phonicsads.nl. Your city, your sound.

0: erin of doneer.
1: Start Monster. Dromen is goed. Starten is beter.
2: Hey ondernemer. Hallo? Kan je me hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
3: In de nieuwe Pwn-serie Boven Sloters leidt de dood van een Brabantse onderwereldbaas tot een harde strijd om de macht.
4: Waar is dat geld?
3: Stream de crime comedy Boven Sloters nu alleen op NPO Start.
5: En dan denk ik aan Brabant, Brabant nog meer.
6: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.

Casper Meijer met het NOS-journaal. In het zuidwesten van Peru is een klein vliegtuig neergestort. Daarbij zijn 13 doden gevallen, de 2 piloten en 11 toeristen. Over hun nationaliteit is nog niets bekendgemaakt. Ook de oorzaak van de crash is nog onduidelijk. Het vliegtuigje stortte neer bij de plaats Nazca, waar vanuit veel toeristen een vlucht maken over de beroemde Nazca-lijnen. Dat zijn tekeningen in de woestijngrond die vermoedelijk duizenden jaren oud zijn. De kerncentrale van Pax in Hongarije wordt mogelijk dit weekend stilgelegd vanwege de lage waterstand in de Donau. De rivier staat zo laag door de hitte en het gebrek aan regen. De kerncentrale levert normaal gesproken bijna de helft van de elektriciteit die het land nodig heeft, maar dat is nu een stuk minder. Hongarije moet daardoor stroom importeren. Dat kost honderden miljoenen euro's. Om het stroomgebruik te beperken moeten ambtenaren vaker thuis werken en worden vrachttreinen vanaf komende week 's middags stilgezet. In Moskou zijn 3 doden gevallen toen een bom afging in een restaurant. Volgens de Russische autoriteiten ging een vrouw met een zelfgemaakt explosief naar binnen, waar ze werd tegengehouden door een beveiliger. Toen de bom afging zouden de vrouw, de bewaker en een van de restauranteigenaren zijn gedood. De Amerikaanse acteur Vincent Pastore is overleden, melden Amerikaanse media. Hij is vooral bekend van zijn rollen als gangster in films en series, zoals de rol van Salvatore Big Pussy Bonpensiero in de maffiaserie The Sopranos. Het lichaam van Pastore werd in zijn woning gevonden nadat hij een paar dagen onbereikbaar was. De doodsoorzaak is nog niet bekend. Vincent Pastore was 80 jaar. Het weer, vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Komende dag droog en zonnig. Het wordt 25 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

zie je hoe ik deel met de pijn. Genoeg plekken waar ik liever zal zijn. Waar ik belandde, ga dat zien we tonight. Ik was een ochtend een held, maar waarom riepen ze mij? Kan niet meer terug, ik ben verliefd op die life. Ik werd gedwongen om met dieven te zijn. Kijk al die jaren, nu ze vliegen voorbij. En het gaat even te snel, maar ik geniet van de tijd.

zie je hoe ik deel met de pijn. Genoeg plekken waar ik liever zal zijn. Waar ik belandde, ga dat zien we tonight. Ik was een ochtend een held, maar waarom riepen ze mij? Kan niet meer terug, ik ben verliefd op die life. Ik werd gedwongen om met dieven te zijn. Kijk al die jaren, nu ze vliegen voorbij. En het gaat even te snel, maar ik geniet van de tijd.

Ajay, hola, Ajay, Ajay.

Casper Meijer met het NOS-journaal. In het zuidwesten van Peru is een klein vliegtuig neergestort. Daarbij zijn 13 doden gevallen, de 2 piloten en 11 toeristen. Volgens Peruaanse media komen de toeristen uit Italië, Duitsland en Spanje. De oorzaak van de crash is nog onduidelijk. Het vliegtuigje stortte neer bij de plaats Nazca, waar vanuit veel toeristen een vlucht maken over de beroemde Nazca-lijnen. Dat zijn tekeningen in de woestijngrond die vermoedelijk duizenden jaren oud zijn. Bij een bomexplosie in een restaurant in Moskou zijn 3 doden gevallen. Meer dan 20 mensen raakten gewond. Volgens de Russische autoriteiten ging een vrouw met een zelfgemaakt explosief het restaurant binnen. Een beveiliger zou hebben geprobeerd haar tegen te houden en daarna zou de bom zijn ontploft. De 3 doden zijn volgens de autoriteiten de vrouw, de beveiliger en een van de eigenaren van het restaurant in Moskou. De brandweer in Griekenland is druk met een natuurbrand in een regio zo'n 60 kilometer van Athene. Duizenden hectares natuur zijn verwoest. In een kustplaats bij de Golf van Korinthe zijn tientallen huizen in vlammen opgegaan. Sommige bewoners moesten met boten worden gered. De Amerikaanse acteur Vincent Pastore is overleden, melden Amerikaanse media. Hij is vooral bekend van zijn rollen als gangster in films en series, zoals de rol van Salvatore Big Pussy Bonpensiero in de maffiaserie The Sopranos. Ook speelde hij in films als Goodfellas en Carlito's Way. In totaal speelde hij in meer dan 180 films en series, en ook had hij een klein rolletje in de Nederlandse film Vlodder in Amerika. Het lichaam van Pastore werd in zijn woning gevonden nadat hij een paar dagen onbereikbaar was. De doodsoorzaak is nog onbekend. Vincent Pastore was 80 jaar. Het weer. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Komende dag droog en zonnig. Het wordt 25 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

Casper Meijer met het NOS Journaal. In Griekenland woedt een grote natuurbrand in de regio Beotië, zo'n 60 kilometer ten westen van Athene. De rook was in de hoofdstad te zien. In een plaats aan de golf van Korinthe zijn zo'n 100 huizen afgebrand. Een deel van de bewoners moest via het water in veiligheid worden gebracht. Volgens een deskundige is er zo'n 4500 hectare aan natuur verwoest. Onder de brandweerlieden zijn in Griekenland bezig het vuur te bestrijden. De kerncentrale van Pax in Hongarije wordt mogelijk dit weekend stilgelegd vanwege de lage waterstand in de Donau. De rivier staat zo laag door de hitte en het gebrek aan regen. De kerncentrale levert normaal gesproken bijna de helft van de elektriciteit die het land nodig heeft, maar nu is dat een stuk minder. Hongarije moet daardoor stroom importeren en dat kost honderden miljoenen euro's. In het zuidwesten van Peru is een klein vliegtuig neergestort. Daarbij zijn 13 doden gevallen, de 2 piloten en 11 toeristen. Volgens Peruaanse media komen de toeristen uit Italië, Duitsland en Spanje. De oorzaak van de crash is nog onduidelijk. Het vliegtuigje stortte neer bij de plaats Nazca, van waaruit veel toeristen een vlucht maken over de beroemde Nazca-lijnen. Dat zijn tekeningen in de woestijngrond die mogelijk duizenden jaren oud zijn. De eerste etappe in de Tour de France Femme is gewonnen door Lorena Wiebes. Ze was na de rit van 138 kilometer in het Zwitserse Lausanne de snelste in de sprint en begint daardoor de komende dag in de gele trui. Demi Vollering werd derde, Puk Pietersen eindigde als vierde. Wiebes won dit jaar ook de eerste etappe van de Giro, maar toen werd ze gedisqualificeerd omdat haar fiets te licht was. Het weer, vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Komende dag droog en zonnig. Het wordt 25 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.